busvervoerder EBS hoopt in de Zaanstreek te kunnen rijden, maar geeft geen garanties. Het Amerikaanse Hof weigert de kiesdistricten in de staat Missouri aan te passen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De partij van president Trump had erom gevraagd. Anders kan het pas met een referendum in november en dus niet voor de verkiezingen. Trump wilde die wijziging zodat zijn partij beter uit de verkiezingen zou komen. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië gebombardeerd en er komen nog meer aanvallen aan, zeggen ze. Op die manier slaat Iran terug nadat Amerika 5 van hun olietankers heeft vernietigd in de Perzische Golf. De Iraanse revolutionaire garde noemt het misdaden van het Amerikaanse terroristische leger. En Chris Rock zou willen dat hij nooit was geslagen door Will Smith bij de Oscars 4 jaar geleden. Dat zei hij in een interview over een nieuwe film die hij regisseerde. Daarin wordt ook iemand geslagen door een collega. Verdere vragen over het moment tijdens de Oscars ontweek hij in het interview. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien met aan de kust kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Goeienacht. Nu er met oud en nieuw geen vuurwerk meer mag worden afgestoken, jaagt de politie actief op het illegale spul. Volgens de Telegraaf zijn er al een aantal grote vangsten gedaan en de politie blijft niet stilzitten in de laatste maanden van het jaar. De vuurwerkcoördinator van de politie belooft dat er nog veel meer wordt onderschept. President Trump heeft gereageerd op de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. Zonder de partij te noemen, zei hij dat de Duitse populistische partij een geweldige avond achter de rug had. In Duitsland en andere landen waren er vooral geschokte reacties. De AfD wil de banden met Rusland herstellen. De raketaanval van Iran op een Amerikaanse basis in Jordanië heeft niks geraakt, zegt Jordanië. Er werden 20 raketten afgevuurd, daarvan zijn er 18 onderschept en de andere twee zijn neergestort zonder iets te raken. Iran viel de basis aan omdat Amerika 5 Iraanse olietankers heeft vernietigd in de Perzische Golf. En na de naamswijzigingen van de Golf van Mexico en Lake Ontario moet nu ook South Park eraan geloven. Dat is door de makers veranderd naar South America om de aanpassingen van president Trump belachelijk te maken. De timing van de stunt is niet heel toevallig gekozen. Volgende week gaat het 29e seizoen van South Park van start. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Overdag vallen er in het hele land buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: In Elst, vlakbij Veenendaal, is een gasleiding kapot gegaan. Daardoor stroomde gas het riool in en was er een sterke gaslucht te ruiken in meerdere huizen. Mensen moesten uit voorzorg midden in de nacht hun huis uit. De gasleiding is afgesloten, maar het gas moet ook nog weg uit het riool voor de boel weer veilig is. Aan de grens met België en Duitsland wordt nu al extra opgelet op vuurwerktoerisme, zegt de politie tegen de Telegraaf. Een van de voorwaarden van het vuurwerkverbod was een plan om erop te handhaven en daar is nu al mee begonnen. Er is al een aantal grote vangsten gedaan en daar komt nog veel meer bij, belooft de politie. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag zo goed als plat. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel te krijgen. De staking raakt niet alleen bussen en treinen. De Pont in Amsterdam vaart bijvoorbeeld ook niet. Je kan vanaf Amsterdam Centraal wel met de trein naar Schiphol. En Amerika en Canada blijven maar kibbelen met elkaar en dat gaan Amerikanen merken. Bepaalde alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten uit Canada worden vanaf eind deze maand verboden. Er komen ook nieuwe importheffingen van 50% op producten zoals matrassen, motorboten en golfkarretjes uit Canada. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.

morgen. In Nederland rijden vandaag geen bussen, trams, metro's en treinen. Er wordt gestaakt. Daarmee willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel krijgen. De trein tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft als enige wel rijden. En ook deelauto's zijn vandaag veel populairder dan normaal.

verkeer kan niet door het Utrechtse Elst rijden na een grote gaslek. Dat kan ook in de ochtendspits nog een probleem zijn. Er stroomde veel gas het riool in, waardoor meerdere huizen midden in de nacht ontruimd moesten worden. Het gaslek is gedicht, maar pas als ook het rioolgas vrij is, is het weer veilig in Elst. De piloten van het gecrashte vrachtvliegtuig in Miami hadden de landing willen afbreken, is te horen in de opnames van de Zwarte Doos. De piloten worden later vandaag verhoord. Het toestel schoot zondag na de landing door en ramde meerdere voertuigen. 5 mensen overleefden dat niet. En Nederlanders zijn positiever over ontwikkelingshulp dan de politiek laat blijken, schrijft Trouw. Het wordt minder, maar mensen zien het nut er wel van in. Zeker in de onrustige wereld waarin we leven. Mensen zijn positiever als ze zien wat Nederland zelf aan die hulp heeft. In kamerdebatten komt dat niet altijd terug. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen, Lucky. Het weekje is weer doormidden.
1: Pieuw!
0: En ik sta een beetje stil te staan hier, want ik heb nog geen opdracht binnen. Dus,
2: oei.
0: Dan wachten we maar tot we weer eens wat kunnen gaan doen.
2: Nou.
0: Fijne uitzending. Jojo!
2: Jojo, mocht je Quinty nog een opdracht willen geven, geef Quinty vooral een opdracht. Dan kan ze iets gaan doen. Quinty, fijne dag. Florian, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lucky. Nou, we zijn er weer bij, hoor. Laatste dag hier op de vrachtwagen. Vanavond weer lekker thuis bij de vrouw. Goeie uitzending. Jojo.
2: Jojo. Oh, heerlijk naar de flauwe Florian. Goed zo.
4: Luc van de redactie. Aanwezig.
2: Een hele goedemorgen, Gerry.
5: Hey, Lucky. Goedemorgen, jongen. En fijne dag vandaag.
2: Dankjewel, lieve vriend. Dankjewel, dankjewel. Een hele goede morgen. Het is 6:30 ochtends. Luc van de redactie hier, Q Music, waar je naar luistert. Dit is toch ook wel een beetje de plek waar ik af en toe mijn date leed met jou deel. Zo 's ochtends vroeg, dan zijn we nog met een klein clubje samen. Dan durf ik best wel wat openlijker te spreken over al mijn date-ervaringen die ik heb. Want ik ben gewoon een gozer van 29 jaar die single in het leven staat. En af en toe op zoek is naar misschien wel de ware liefde. Ik kan aan dat hele date-late verhaal weer een hoofdstuk toevoegen. Ik had namelijk afgelopen vrijdag een date, en dan moet ik erbij zeggen een tweede date, in Haarlem. Ja, het mooie, idyllische Haarlem. Het was een locatie gekozen een beetje van laten we elkaar in het midden ontmoeten. Zelf kom ik uit Utrecht. Zij kwam ergens uit ver hoog in Noord-Holland. Dus we dachten, Haarlem, dan moeten we allebei een klein beetje reizen naar werk. En dan ontmoeten we elkaar daar. Nou, vrijdagavond, Haarlem. Een kroegje uitgezocht in een idyllisch straatje. Niet op een groot marktplein, maar gewoon echt een klein woonwijkje leek het op. Kleine huisjes met houten luikjes, sierlijke lantaarnpalen, boompjes. De straat bestond uit van die kasseien, weet je wel. Het leek echt een beetje op een Eftelingdorp waar we zaten. Veel groen. Nou, het was allemaal heel mooi. En op een theesplitsing was er een cafeetje met een terras. En daar zaten wij. En de biertjes die worden geserveerd. De witte wijn komt op tafel. De minuten worden uren en de uren worden bijna dagen. Zo zou ik het willen noemen. Het ging allemaal vrij soepel. Het was gezellig, het was leuk. Er was ook veel gezelligheid rondom dat café. Dus we zaten heerlijk. En als je op een tweede date bent, dan ben je ook een beetje toch een beetje aan het aftasten. Merk ik nu helemaal, nu ik eind 20 ben, van ja, oké, wat is jouw geschiedenis qua misschien wel relaties, qua daten? Ben je veel aan daten? Heb je dating apps? Of probeer je mensen alsof als sprookje in het dagelijks leven echt nog tegen te komen? Dus wij zitten te kletsen over ons dateverleden. En ineens spreekt zij de vernietigende woorden: ja, ik val eigenlijk niet op knappe mannen. Pardon? Hè? En toen kreeg ik kortsluiting. Ik val niet op knappe mannen. Wat betekent dat? Wat is dat? Is dat A, je zit hier met mij op een tweede date. Dus dat betekent dat ik geen knappe man ben? Wat ik in principe kan hebben. Ik bedoel, ik ben niet zo snel op mijn teentje getrapt. Maar hè? Of wordt het niks omdat ik zo'n knappe man ben? Weet je wel, is dit het einde van de tweede date? Gaat het nooit wat worden, want ik ben te knap voor jou. Had ook nog gekund, hè? Je kan het al twee kanten opgooien. Ik ben ook een beetje in de war. Waarom zou je zoiets zeggen op zo'n date, weet je wel? Ik begrijp er helemaal niet zo heel veel van. Uiteindelijk hebben we nog heel gezellig gezeten. Zij valt blijkbaar niet op knappe mannen. En ik denk alleen maar, ja, ik begrijp vrouwen denk ik niet. Ik snap het, waarom zou je het nou zeggen? Waarom zou je het nou zeggen? En heb je wel eens goed naar mij gekeken? Nee, geintje natuurlijk.

0: Afgelopen vrijdagavond had ik een date. En toen op een gegeven moment ergens anderhalf uur, twee uur later in de date zelf, zei het meisje: ja, ik val niet echt op knappe mannen. Toen voelde ik me toch redelijk beledigd. Gelukkig helpt Jordi in de FNQ Music.
1: Hey Luc, het kan natuurlijk ook zo zijn dat je date je gewoon knap lelijk vond.
0: Ja, precies. Het kan ook zijn dat ze mij knap lelijk vond. Nee, maar even jongens, ik ben wel benieuwd. Als je nou toch een iedereen heeft wel eens een date. Behalve een paar mensen die daar echt niet in geïnteresseerd zijn. Dat kan natuurlijk. Het is ook een soort van ongemak wat erbij komt kijken. Dus misschien heb je ook wel een soortzelfde situatie meegemaakt, dat jij iets gezegd hebt of iets te horen gekregen hebt van een date waarvan je echt dacht, hè, wat bedoel je nou? Wat zeg je nou? Nou, ik val niet echt op knappe mannen. Oké, dankjewel. Laat me even weten via de app van Q-Music. Ik vind het leuk als je even wat inspreekt. Heb jij vaker van dit soort gekke rare opmerkingen gekregen tijdens een date waarvan je later dacht, hè, maar waarom zou je dat nou, waarom zou je dat nou zeggen? Wat ook voor kan komen tijdens vier op een rij. Dat je af en toe afvraagt, waarom zou je dat nou zeggen? Vier op een rij, het spel waarbij jij 2.500 euro kan winnen als jij de vierzelfde associaties hebt als bijvoorbeeld Annemarie, die het spel speelde met Peter. Zij kregen allebei de volgende woorden. Zuid, jeuk, ontbijt en fluisteren. Wat zijn jouw vier eerste associaties bij die woorden? En zou jij vier op een rij hebben gehad met Annemarie? Je hoort het na Soul Asylum op Q-Music.

0: Will Smith op Q-Music. Stay if you wanna dance. Even een kleine mini popquizje. Welke track begint er op deze manier? Wie is dat? Je hoort het zo meteen. Iedere ochtend krijg jij de kans om 2.500 euro te winnen hier op Q-Music. Heel simpel, door mee te doen met 4 op een rij. Het is eigenlijk heel makkelijk. Je krijgt van ons 4 woorden. We willen graag je eerste 4 associaties bij die woorden. En heb je dan de 4zelfde associaties als bijvoorbeeld Annemarie? Nou, dan win je 2.500 euro. Annemarie die speelt 4 op een rij met Peter. Dat doet ze met de volgende woorden. Zuid, jeuk, ontbijt en fluisteren. Nu is mijn vraag aan jou. Zou jij 4 op rij hebben gehad met Annemarie? Hey,
1: Mattie. Zuid.
2: Noord.
1: Jeuk.
2: Krabben.
1: Ontbijt.
2: Brood.
1: Mm. Nee, daar zei Peter... Nee, nee. Peter, jij zei namelijk bij ontbijt...
3: Eten.
1: Eten.
2: Ja, snap ik.
1: Het laatste woord was geweest fluisteren.
2: Zacht?
1: Nee, ook niet goed. Daarbij zei Peter namelijk luid.
2: Luid?
1: Een overgestelde van fluisteren. Ah, helaas.
0: Om 8:30, een nieuwe ronde, nieuwe kansen. 4 op een rij en in de oplossing van het popquizje komt eraan. Avril Lavigne, Complicated.

Avril Lavigne. Op Q Music Complicated zometeen Anne-Marie met het allerlaatste nieuws. En daarna wil ze ook graag vertellen dat ze een hele bijzondere tandenborstel op haar tijdlijn tegenkwam. En dit is Taylor Swift.

0: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Nou, goedemorgen, de grote OV-staking is begonnen. 24 uur lang rijden er in het hele land geen bussen, trams, metro's en treinen. Met de staking willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid stoppen. En de trein tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft als enige wel rijden, vertelt de NS bij de NOS.
2: Dat is vanwege de veiligheid. Er komen veel mensen aan op Schiphol die wel verwachten dat er een trein rijdt, maar die niet weten dat er gestaakt wordt. Voor hen rijdt er nog een sprinter. Dat is gewoon een afspraak die met de vakbonden is gemaakt.
1: Het is niet de enige staking deze week. De komende dagen voeren ook werknemers in onder andere de afvalverwerking, schoonmaken en in de bouwactie. In Elst bij Veenendaal is vannacht een gasleiding kapot gegaan. Daardoor stroomde gas het riool in en was er een sterke gaslucht te ruiken in meerdere huizen. Mensen moesten uit voorzorg midden in de nacht hun huis uit. De gasleiding is afgesloten, maar het gas moet ook nog weg uit het riool voordat de boel weer veilig is. Verkeer kan voorlopig niet door Elst heen rijden. En nu president Trump de Golf van Mexico en Lake Ontario andere namen heeft gegeven, moet ook South Park eraan geloven. De makers dan, die hebben de naam veranderd in South America om de aanpassingen van Trump belachelijk te maken. De timing is niet toevallig. Volgende week begint namelijk het nieuwe seizoen van South Park. De eerste wedstrijden in de Champions League zitten erop. Het was een speciale avond voor voetballer Denzel Dumfries. De Oranje International speelde zijn eerste Champions League wedstrijd voor zijn nieuwe club, Real Madrid. Meteen ook tegen zijn oude club, Inter. Nou, Real won uiteindelijk met 2-1. Je hoort Dumfries erover bij Ziggo.
3: Natuurlijk extra speciaal tegen Inter. Ja, natuurlijk als je de draw ziet, natuurlijk gaat je hart sneller kloppen. Ja, fantastisch. Goede

0: eerste overwinning en smaak naar meer.
1: Vanavond is het de beurt aan Feyenoord. Om 6:15 spelen ze tegen Barcelona. Het weer dan van Buienradar. We krijgen een wisselvallige dag met regen en onweersbuien. Er is ook kans op windstoten. Tussendoor schijnt dan af en toe de zon. Het wordt een graad of 19.
2: Music. Luc van de redactie.
3: Een hele goede morgen. Zou jij een tandenborstel van bijna 500 euro aanschaffen? Daar gaan we het zo over hebben.

0: David Guetta en Sia. Beautiful people. Q Music, een hele goede morgen. Luc van de redactie hier. De ochtend op Q Music die is al lekker begonnen. Ik zie dat de redactie goed gevuld raakt. Martin die loopt een beetje te ijsberen. Er is overlegd, er wordt druk vergaderd. Zometeen maar eens even inchecken om te bekijken wat daar allemaal besproken wordt. Wat daar allemaal gebeurt. Ondertussen is Annemarie ook iets tegengekomen. Wat voor de nodige vragen zorgt.
1: Ik wou bijna zeggen, ik ben dus iets tegengekomen. En daarna zei ik bijna hardop, waar gaat het heen met deze wereld? Oh. Dat kan twee dingen betekenen als je dat soort dingen zegt. Of je bent heel oud, of je wordt heel oud.
2: Ja.
1: Of we zijn gek geworden met z'n allen. Ik denk toch het laatste. Luister even mee, dit kwam ik tegen op mijn tijdlijn.
3: Ik heb bijna €500 uitgegeven aan deze nieuwe tandenborstel. En hier zit dus de camera. En die camera die kijkt dan wanneer die tussen de tanden zit. En daarom geeft hij een waterflosser.
2: Oh, wow. Oh.
1: Nou, dit is een tandenborstel die op de markt is van €480.
2: Hé, wat doet hij dan?
1: Nou, je zou bijna denken, is hij van goud? Nou, dat niet eens. Nou, het is dus een elektrische tandenborstel. Ik herhaal, €480.
2: Hè?
1: Die poetst, die flost, spoelt de boel schoon.
2: Ja.
1: En die heeft een ingebouwde camera die dus tijdens een poetsen meekijkt. Laat het even op je inwerken. Je kunt dan eigenlijk, is het idee, daarna op je app natuurlijk, op je telefoon, nog eens naar je vergeelde gebit kijken. Om te zien of er nog wat tandplak op zit. Want je krijgt dus een hele analyse van die tandenborstel van je gebit. En waar je nog beter moet poetsen en weet ik het allemaal. En je hoort ook in dat stukje, oh, een soort spijkerpistool, toch?
2: Nou, ja.
1: Dat is een soort flash, dat is een soort water wat tussen je tanden wordt gespoeld. Nou, ik krijg het niet rond in mijn hoofd. Heb je ooit bedacht, nou, kijk even naar Mattie, toen je ooit nog analoog stond te poetsen, dus met je tandenborsten van €2, wat was het, €5?
2: Ja.
1: Dat dit ooit nog een optie was. Ik vind het ongekend. Ik denk ook, we zijn zelf helemaal geen tandarts. Gaat Miep van de Hoek binnenkort, koop ze een witte stoel. En kan ik dan langs bij de eigen praktijk, weet je wel. Ik vind het zoiets raars. Natuurlijk is goede mondhygiëne ook wel goed en belangrijk, maar ik word zo moe van alles maar trekken en analyseren en weer op mijn app dit en mijn BMI. En dan denk ik, hoe ver gaan we? Krijg ik straks een pushbericht als mijn drol de verkeerde kleur heeft, weet je wel?
2: Ja, is helemaal
1: ongekend.
2: Ik wil heel even, jongens, er wordt geappt door onze luisteraars. Er is één iemand, is een collega van ons, die wil hem graag hebben. Namelijk Domien Verschuren. Kunnen we Domien Verschuren even bellen? Die heeft het erover gehad. Die wil graag die tandenborstel hebben. Ik ben toch even benieuwd. Ja, we zijn toch helemaal van de pot gerukt, jongen. Wie gaat dit nou kopen, man? Nee. Ik vind het ook een beetje vervelend dat zeg maar de meest eenvoudige dingen, daar moet dan tegenwoordig weer een camera op. En er moet een accu bij.
1: Laat me met rust. Ik hoef geen camera in mijn bek. Alsjeblieft.
2: Laat me met rust. Ondertussen wordt even Domien Verschuren gebeld. Dat is de enige man.
4: Geweldig ding. Geweldig ding. Ik wil hem hebben.
2: Hou op.
4: Ik wil hem hebben. Dat is toch fantastisch. Dan sta je in je tanden te poetsen en dan kun je op je iPhone meekijken hoe je gebit eruit ziet.
2: Ja.
4: Ik snap niet dat jullie hierop haten.
2: Nee, Domien, kom op, jongen. Een tandenborstel.
4: Dit is waanzinnig!
2: Ja, maar dan ben ik het eens met Annemarie. Jij zegt gewoon, dat is één week leuk.
1: Dat is één week leuk. En wat doe je er dan mee, Domien? Dan krijg je poetsles of zo van de tandenborstel als dat allemaal niet goed is?
4: Nou, ik heb ooit van mijn tandarts te horen gekregen dat ik hogeschool goed poets. Nou, daar ben ik nog steeds zo trots op. Ik wil dat graag volhouden. Ik wil dat compliment graag nog een keer. Het is inmiddels al jaren geleden. Dus blijkbaar is mijn hogeschoolkennis van het poetsen er vanaf. Nou, deze tandenborstel van €500, die gaat ervoor zorgen dat ik weer hogeschool poets. Ja, ik kan echt niet wachten.
2: Even kijken, dit is nog een appie van Dick.
5: Ah, ik heb zelf een geweldige oplossing. Ik ben in het bezit van een klapper. Dus ik gewoon in de vaatwasser s'avonds en s'morgens is het weer schoon.
0: Straks even kijken of de hele redactie zijn tandjes weer schoongepoetst heeft. En Toto met Africa ga je horen naar Shakira en Burna Boy. Die, die.

0: Hele goedemorgen, je luistert naar Q-Music. Toto hoorde je en Africa. Luc van de redactie hier, de ochtend op Q-Music. Die is al in volle gang op de redactie. Wordt ook druk vergaderd, zie ik. Ja. Ik zie Mattie zitten, ik zie Kiki rondlopen. Kiki.
1: Hallo.
0: Hey Kiki, goedemorgen. Waar gaat het over? Waar hebben we het over deze ochtend?
1: Het gaat over de OV-staking en natuurlijk over Mattie, wat natuurlijk, of is vandaag taxichauffeur. Dus ja, een beetje taxichauffeur leven.
2: Nou, ja, ik zat te denken. Dit had in Londen dus nooit gekund. Ik was een tijdje geleden, vorig jaar was het volgens mij, of 2 jaar geleden, wil ik even kwijt zijn. Was ik in Londen en dan stapte ik in zo'n hele beroemde black cab. En ik wilde, natuurlijk, hoe kan het ook anders, want ik was in Londen, weer naar die ABBA-show. Voor de 3e of 4e keer.
0: Mocht en je wist de weg nog steeds niet.
2: Ik wist de weg nog steeds niet. Naar ABBA Voyage. Fantastische show. Mocht je ooit in Londen zijn, ander verhaal, maar ga er naartoe. Het is echt fantastisch. Dus ik stap in die black cab. En het was die dag marathon in Londen. Wat gebeurt er dan? Daar kan je eigenlijk nergens door. Dus je gaat eigenlijk via Schotland dan naar de ABBA Venue in Londen. Maar ik kom dus met die gast in gesprek, met die chauffeur. En die zegt, ja, maar ik weet de route wel uit mijn hoofd hoor. Ik denk, nou, mooi verhaal dit. Maar wat is dus in Londen het geval? Want dat heb ik echt nooit geweten. Al die taxichauffeurs die daar achter het stuur zitten van zo'n officiële black cab, die hebben 4 jaar op school gezeten. Die hebben 25.000 straten uit hun hoofd geleerd.
0: Zo.
2: Het is een opleiding waarbij meer dan 60% afvalt en de eindstreep niet haalt. Tijdens die opleiding is gewoon een dagelijkse intensieve training om hoe te gaan met klanten. Wat doe je als er in een bepaald gebied daar een weg is afgesloten? Hoe kom je dan het snelst toch op je plek van bestemming? Tijdens die studie zijn er heel veel van die gasten die doen die opleiding en die rijden 's avonds op scootertjes rond door Londen om de weg te leren kennen. Maar zij mogen dus niet Google Maps aanzwengelen. Zij willen dat taxileven daar in Londen in zo'n hoog aanzien blijft staan. Je moet 3 of 4 jaar naar school.
1: Maar ja, hoe zit het dan bij jou? Kan jij ook alle wegen?
2: Dat wilde ik dus zeggen. Dit weet ik dus zeggen. Dit is zo'n ongelofelijke belediging eigenlijk naar het taxiwezen. Want ik stap vast daarna gewoon in een taxi en ik ga gewoon rijden. Ja, ik zweng op Google Maps aan en dan hoop ik dat iedereen op zijn plek van bestemming komt. Dus,
0: Nou ja, maar je hoeft het niet te zien als belediging, denk ik. Je helpt vandaag gewoon met 100 taxis. Je bent niet
2: 100
0: alleen,
2: taxis,
0: hè?
2: Ja, en professionele chauffeurs, hè?
0: Jij stuurt 100 taxis het land in, omdat niemand ergens op zijn locatie kan komen. Dus
2: nee,
0: precies.
2: Dus nee, het komt hartstikke goed vandaag.
1: Maar als je het al even hebben over trouwens taxiopleiding, hè, wat je wel of niet moet kunnen als taxichauffeur. Ik zat dus gisteren in een taxi, toevallig. En die had zo ongekend hard de muziek aanstaan.
2: Ja, dat is opgenomen toch ook?
1: Ja, nou, ik heb het ook even opgenomen, inderdaad. Maar ik weet niet of het nu horen of later. Maar dat dacht ik echt, jezus, ik ben hier toch de klant. Ik moet naar zulke ongekende takken herrie luisteren.
0: Ik heb dat hier, Annemarie.
1: Kan dat wat zachter?
2: Oh, Annemarie heeft het opgenomen, luister. Lekker geurboompje erbij. En wat doe je dan, Annemarie?
1: Nou, hier lijkt het nog zacht, maar het knalde echt door die speakers.
2: Ja, het is altijd harder dan dat je denkt op een opname.
1: Ja, nou, ik heb toch gevraagd of het wat zachter mocht. Dan deed hij ook heel vriendelijk.
2: Deed dat meteen?
1: Nee, ik wachtte eerst. Hij heeft mooi gezang. Nou, dat was niet zachter.
2: Mooi, zo'n aankondigende kuch.
0: Ja. Heel mooi, heel mooi.
2: Hey, je kan nog een taxirit trouwens boeken voor de Hemattie Taxi. Qmusic.nl of de app kan nog de hele ochtend.
0: Toevallig, ik heb nu iemand hier die heeft heel erg haast.

0: with you.
1: Ruben Hillen op Q-Music, 20 seconds. Waar je zo meteen ook Annemarie met het laatste nieuws hoort. En Jessie J. It's not about the money, money, money. Samen met B.O.B. Price Tag.
2: Huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
4: Müllermilk, the moe you can't resist.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het, deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
13: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
15: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
15: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
16: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als Touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
17: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
18: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
17: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
18: Maar die prachtige kleding dan?
17: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
20: Simyo. Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
21: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
23: 18 plus, speel bewust.
0: Ja.
11: Echt serieus?
0: 7777.
11: Wat een geld.
1: 8000. Potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
23: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
25: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
23: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
24: Fans van voordeel,
23: Aldi.
26: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
27: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan, de plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
28: Goedemorgen, Q-Music Verkeer. 3 files van 10 minuten of langer. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen de Empelbrug en Zaltbommel staat 4 kilometer file. Je vertraging is daar ruim 10 minuten. Dan de A4, Den Haag, Amsterdam, tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. 9 kilometer file, daar ben je een kwartier langer onderweg. En tot slot de A16, Breda richting Rotterdam, tussen Moerdijkbrug en Schravendeel. 4 kilometer file, 10 minuutjes vertraging.

0: ze met een topper gezien. Sowieso. Oh. Ik vind de topper echt de personificatie van de Nederlander.
1: Dus ik lig bovenop haar, ik trek mezelf mijn wiel naar achter en ik zeg... Pieuw! Ik zou ook zeggen 51% aan mij wil latten. Kiki werkt hier natuurlijk, is mijn vriendin.
0: 51%? Je wil dus liever latten?
1: Nee, ik wil niet.
0: Ik wil helemaal niet latten.
2: Hey Matty, Armin van Buren hier. Heel veel succes met je nieuwe show. Hey Matty!
3: Woensdag de 9e van september. Het is 1 over half 7. Annemarie, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen Luc.
5: Goedemorgen.
3: Goedemorgen op de redactie.
6: Goedemorgen.
3: Ik weet het, ik heb vandaag natuurlijk een drukke en volle dag als taxichauffeur. Daarna gaat deze taxichauffeur even lekker ontspannen, want vanavond is namelijk het Apple-event.
4: Oh.
3: Er wordt een nieuwe iPhone wordt daar gepresenteerd. Ik ga even aan jullie vragen, want er zijn al wat dingen naar buiten gekomen. Overigens, die nieuwe iPhone, wat er te gek aan is, is je kunt hem vouwen.
5: Oh.
3: Ja. Je kunt hem vouwen. Het is een vouwbare iPhone.
4: Is dat nog nooit een succes geweest, een opvouwbare telefoon?
3: Ja, toch gaat Apple het proberen. Laat ik even aan jullie vragen, want de prijs is al wel bekend. Het instapmodel. Wat zou je over hebben voor een telefoon om los te kopen? Luc, waar zit jouw grens?
5: €900.
3: Het is meer. Annemarie, waar zit jouw grens om een telefoon los te kopen?
4: €500.
3: €500, oké. Okay. Hij kost €2300. En dat is het instapmodel van 256 gigabyte. Jeez. Ja, jongens, ik zie nu een prijs staan en ik denk, nou, ik ga dit niet kopen. Ik weet zeker, over een half jaar zit ik hier met die vouw iPhone. Ik weet het gewoon zeker. Ik weet het 100% zeker.
4: Ja, oké, je kunt vouwen en kan die verder pad. Kun je mooie foto's maken.
3: Ja, er zit een fantastische camera op. En het is op het moment dat je hem openklapt, is hij zo groot als de iPad mini. Maar dit schijnt dan helemaal het ding te zijn. Kijk, Samsung heeft het volgens mij al langer. Maar ja. Samsung is zo'n rommel. En nu dat Apple het probeert, ze hebben er hele hoge verwachtingen van.
4: Ik vind dat heel raar. Dus je haalt hem uit je broekzak, dan ga je hier zitten aan tafel en dan heb je een soort van mini-tablet voor je.
3: Ja, dan kan jij bijvoorbeeld op locatie B&B Vol Liefde kijken.
4: Oh, nou ja, in dat geval. Maar €2300.
5: En dan ga je ook nog eens een keer naar de presentatie vanavond zitten kijken.
3: Ja.
5: Wat ga je dan van leren? Of wat word je daar dan wijzer van?
3: Ja, dat is toch hartstikke
5: ook gewoon
3: leuk.
5: Champions League voetbal vanavond. Ja. Hè? Feyenoord om 6:45 tegen Barcelona.
3: Ja, natuurlijk. Kijk, het is misschien een beetje... Want je zal wel zeggen... Man,
4: beetje nerd.
3: Ja, ik weet het. Een beetje nerd. Maar ik hou er gewoon van. Het is gewoon gadget. Het is gewoon boys-achtig. Het is toch leuk? Ja, en ik vind zo'n nieuwe iPhone vind ik toch heel erg... Ja, vind ik toch interessant, moet ik zeggen.
4: Maar je koopt een nieuwe, je sluit geen abonnement af dan. Dus dan koop €2300 in één keer over de balk.
3: Ja. Nee, ik neem nooit een abonnement. Ik koop altijd een iPhone los.
4: Echt, joh?
3: Ja, ik koop altijd los. Jazeker. Ik heb thuis ook zo'n hele stack vol met oude iPhones. Er liggen 6 of 7 iPhones liggen in mijn nachtkastje. Ik bewaar ze allemaal, een soort van mijn digitale archief. Ik koop altijd... Jij koopt altijd met abonnement.
4: Ik koop altijd met abonnement. Dan hoef ik niet over na te denken hoe duur het eigenlijk is. Je komt in zand steken.
3: Ja, ook een beetje, je komt in zand steken.
4: Enorme uitgaven.
3: Ja, het is heel veel geld. Ja, het is heel veel geld. Okay. Daarover gesproken...

0: Just Stay Back Your Music and Turn the Lights Off. Ik krijg allemaal verontwaardigde appjes. Bijvoorbeeld van Nonja.
1: Hey Mattie, ja. Wat zei jij nou?
0: Als je net de radio aan zit, denk je, hij heeft het Koningshuis beledigd. Misschien heeft hij net bekendgemaakt dat hij er ook mee gaat stoppen.
1: Wat zei jij nou? Samsung rommel? What the fuck? Nee, iPhone, dat is het. Schei alsjeblieft uit. Okay. Ieder zijn ding, hè?
0: Ja, dat is ook zo, Nonja. Samsung. Troep. Troep is het. Hey, in het kader van...
1: Hey Mattie. Wat zei jij nou?
0: Kan je ook aan Annemarie vragen? Die zei gisteren namelijk op de redactie... de schildpadjes zijn vandaag gesloten. Toen dacht ik ook even...
1: Wat zei jij nou?
0: Wat zei jij nou? De schildpadjes zijn gesloten. Wat betekent dat, Annemarie?
2: Ja,
0: de schildpadjes zijn vandaag gesloten.
2: Ja, dat is een beetje kinderopvangtaal. Zo heet de groep waar mijn zoontje van 1 naartoe gaat... op de kinderopvang, kinderdagverblijf.
0: Leuke namen hebben die toch altijd.
2: Ja.
0: Al vrolijk, hè? Ik weet nog Joe van Tom en Joe. Die had dan een rondleiding toen hij... hoe heet dat zoontje van hem?
3: Billy.
0: En dan had hij een rondleiding op Humpy Dumpy.
2: Ja.
0: Ja, dat vond ik ook zo leuk.
2: Ja, dat klopt. En bij mij heet ze dus de schildpadjes, de groepen. Je hebt ook bijvoorbeeld de eekhoorntjes, weet je wel. Dat is weer een groepje hoger. Maar de schildpadjes waren gesloten.
4: Ben jij blij dat Jules bij de schildpadjes zit? Of dat je denkt van, oh, ik haal het ook bij de wasberen kunnen zitten of zo.
2: Nou, vooralsnog is het een schildpad, dus het is echt prima. Maar er was onderbezetting op de opvang. En wij hoorden echt op het allerlaatste moment dat hij dus niet kon komen. Nou, dat is wel schakelen.
0: Maar dat gebeurt toch zo vaak bij die kinderopvang? Dat je in één keer hoort van, ja, sorry, we zijn dicht vandaag.
2: Ja, maar er is gewoon een tekort of er zijn te veel zieken... en het kan niet opgevangen worden. En dat is natuurlijk heel vervelend. En toen zou ik zeker niet expres. Maar wat moet je dan nog uit je hoge hoed toveren om... je hebt natuurlijk je kind thuis. Dat kun je niet alleen laten. Hier heb je de iPhone of een filmpje van TikTok. Nee, dat gaat niet. Dus ik moest excuus vroeg weg. Want de schildpadjes zijn dicht. En die moest afspraken verzetten. Nou ja, dus en ik zat gisteren met hem... liep ik nog maar eens 30 rondjes park. Want het regent natuurlijk ook nog. En we zaten ook binnen. Nou, het was een lange dag, kan ik jullie vertellen.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, ik denk overigens dat er vandaag ook wel meer kinderopvangen zijn gesloten. Vanwege die OV's. Staking natuurlijk.
2: Ja, kan me wel voorstellen.
0: Hey, de Hey Taxi Mattie, taxi gaat rijden vandaag. Er rijden 100 taxis door het land. Je kan nog boeken via qmusic.nl of de app. Dat kan nog de hele ochtend tot een uurtje of 9:30. Nou moet je rekening houden met verschillende zaken als je bij mij in de taxi stapt. Ik ga natuurlijk ongelooflijk mijn best doen. Maar ik heb iemand die regelmatig bij mij passagier is. Horen zeggen dat er even een waarschuwingslijstje uit moet worden gezonden vandaag. Dat is namelijk Kiki, die zit regelmatig naast mij.
3: Ja.
0: En jij zegt, ja, ik wil heel even iedereen die bij jou instapt waarschuwen.
3: Ja, ja, want lieverd, ik mag heel vaak met jou meerijden. Jij bent eigenlijk altijd de chauffeur, want dat vind ik heerlijk. Lekker ernaast zitten. Passenger princess noemen we dat. Maar even een gebruiksaanwijzing, want je hebt vandaag veel mensen in je taxi. Jongens, als je bij Mattie in de taxi zit, let op. Bij elk tankstation wat je tegenkomt, wordt er gestopt. Ja. Want Mattie vindt het heel leuk om lekker rond te lopen in een tankstation.
0: Heel leuk, vind ik een soort Schiphol in het klein, zeg maar. Je kruist elkaars wegen en daarna gaat iedereen weer vervolgd weer zijn route. Vind ik heel leuk, tankstation.
3: Ja, dus tip, geef even door wat je lekker vindt. Want Mattie haalt ook altijd iets. Dus lekker een drankje of een happie.
0: Ja, klopt, ja,
3: en dan tankt hij altijd kleine blubjes benzine. Nooit is de hele tank vol. Dus er moet ook elk tankstation ongeveer weer getankt worden.
0: Dan kan je namelijk snel weer. Dat vind ik leuk, ja.
3: Matt rijdt heel hard, dus je komt sowieso op tijd. Dat is heel lekker. En de boete betaalt hij ook zelf. Ja. Dus gewoon lekker van nemen. Let wel een beetje op in de bocht. Dan gaat dat ook heel hard. Dus hou je goed vast aan die handgrepen.
0: Ik zie altijd, als jij die handgrepen vasthoudt, vind je zo'n oma. Dan word je 20 jaar
3: oud. Ja, maar jij gaat
0: vasthouden
3: van
0: die handgrepen.
3: Hard.
0: Ja, nee, ja. We gaan
3: zo even, hard door die bochten.
0: We gaan nergens naartoe, toch?
3: Ik heb ook nog een kleine tip.
0: Ja.
3: Mattie is een hele goede steun voor als je even wilt tukken in de auto. Wat ik zelf altijd doe is, ik leg mezelf tegen die hele grote schouder aan... en dan gooi ik mijn ogen dicht en dan tuk ik een uurtje. Dus heerlijk.
0: Ik ben vandaag ook je schouder om te huilen en je schouder om te leunen... als je een tukje wil doen.
3: Wat kijk jij nou aan, Luc?
4: Tijdens het rijden...
3: Ja, ik lig heel vaak
4: lig je
3: tijdens
4: helemaal
3: het
4: tegen
3: rijden.
4: De bestuurder van een auto waarmee je 130 kilometer over het asfalt raast. Lig je er helemaal tegenaan?
0: Je weet toch, kijk, je hebt geen vriendin. Daar gaan we het later deze ochtend nog wel over hebben. Maar op het moment dat je je hand op het middenconsole hebt... dan pakt een vrouw die arm en die gaat erop liggen tukken. En dan heb jij op een gegeven moment na 3 straten een dode arm. En
3: maar
0: dan
3: ik
0: ligt
3: tuk lekker.
0: Heerlijk te slapen.
4: Levensgevaarlijk.
0: Ja, goed. De Hemat die taxi gaat rijden. Nou, jongens, dankjewel. Dit was de waarschuwingslijst. Die zullen we ook nog even op social zetten. Dan weet je in ieder geval wat je kan verwachten als je instap.

0: Alex Warren. En Passenger. Ja, en een van die passengers is Melissa. Hallo Melissa.
1: Hey Matty.
2: Hey Matty.
3: Taxi.
0: Melissa, je hebt vandaag een taxi nodig, want het hele OV in Nederland ligt natuurlijk stil. En ik heb al langer de wens om taxichauffeur te zijn. Hier komen twee dingen mooi samen. Waarom heb jij een taxi nodig, Melissa?
1: Ik heb vorige week zondag een ongeluk gehad met paard en mijn sleutelbeen gebroken.
0: Oh, en wat is er gebeurd dan?
1: Het paard is gestruikeld. Ik ben er ook vanaf gestruikeld. Dus het paard is over mij heen gevallen. En achteraf gelukkig alleen mijn sleutelbeen gebroken dus.
0: Ja.
1: Maar het maakt het autorijden wel even lastig nu.
0: Hey, mag ik heel even vragen, wat weegt zo'n paard?
1: 500 kilo.
0: Er rolt 500 kilo over jou heen.
1: Ja, daarom ben ik echt wel goed vanaf gekomen
0: eigenlijk. Dat kan je wel zeggen, ja. En hoe gebeurt dat dan? Wat moet ik dan voor me zien, Melissa?
1: Sorry?
0: Wat moet ik dan voor me zien? Hoe gebeurt dat dan?
1: Ja, nou, waarschijnlijk is hij... Wij galopperen altijd over de weilanden heen. Waarschijnlijk is hij in een molshoop gaan staan of zo... en kon zichzelf niet meer herpakken. Dus ik heb mezelf eraf laten vallen... en hem daarmee eigenlijk verder uit evenwicht laten brengen. Dus ja, toen is hij echt met vier benen in de lucht over mij heen gerold.
0: Hemeltje lief. En jij schrikt, maar dat paard ook natuurlijk.
1: Ja, nou, die stond binnen 5 minuten weer lekker te grazen, moet ik zeggen, hoor.
0: En jij lag daar. En toen? Want je hebt zelf, denk ik, meteen de ambulance gebeld, of niet?
1: Nee, degene met wie ik was, die heeft de ambulance gebeld.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Hey, en je sleutelbeen, je weet zeker dat dat het enige is?
1: Ja, mijn schouder was uit de kom. Maar die zit weer helemaal goed. Alleen mijn sleutelbeen dus niet, want het bordje is verschoven. Dus ik word morgen geopereerd eraan.
0: Oh, oké. Okay. En dat is nogal ingrijpend. Hoe lang moet je daarvan herstellen dan?
1: Ja, als je het mij vraagt, een paar dagen. Maar als ik de arts vraag, dan een maand of twee, ja.
4: Je bent van een taai, hè, Melissa, zo te horen.
1: Ik wil heel graag weer paard op, ja.
0: Ja, je wil heel graag een paard op, ja. Hey, en waar moet je dan vandaag heen?
1: Naar Roosendaal. Ik werk op een basisschool.
0: Ja.
1: De Heiberg in Roosendaal.
0: Oké.
1: De dagen zijn erg lang als je alleen maar thuis zit en eigenlijk niks kan. Dus ik probeer af en toe richting school te gaan. Maar ik ben natuurlijk altijd afhankelijk van mensen die me kunnen brengen en me kunnen halen.
0: Melissa, ik ga zo meteen zeggen dat je van mij een taxi krijgt. Maar ik ga eerst nog wat anders proberen. Melissa, blijf lekker thuis, joh. Je hebt een paard van 500 kilo over je heen gekregen. Je sleutelbeen is gebroken, schouder uit de kom. Wat ga je doen vandaag? Ik ken mensen die blijven echt voor minder 3 weken thuis. Een paard van 500 kilo. Een paard op Melissa. Blijf thuis.
1: Ja, nee, maar de dagen zijn echt heel lang. Want ik kan helemaal niks. Ik kan niet met de hond wandelen. Ik heb een zoontje van anderhalf waar ik niet voor kan zorgen. Ik kan niks in huis doen.
0: Oké. Okay.
1: Dus
0: je weet het zeker.
1: De dag in ieder geval een beetje. Ja, ik weet het echt zeker.
0: Maar kan je wel wat doen op je werk dan?
1: Ja, ik kan in ieder geval een beetje met de kinderen keuvelen, zeg maar.
0: Keuvelen.
1: En ja, administratief werk, ja.
0: Optillen, inspringen, de bol gaat in.
1: Ja,
0: hartstikke leuk.
1: Even, ja.
0: Ja, dat wordt even wat lastiger. Melissa.
5: Matty, de taxirit is bevestigd bij deze.
0: Natuurlijk, er komt een taxi voor je aan vandaag.
1: Nou, fantastisch.
0: Even kijken, dan ga ik nu mijn toneelstukje doen. Taxirit 56 is nog over. Van waar naar waar moet die?
1: Van Breda naar Roosendaal.
0: Van Breda naar Roosendaal. En hoe laat ongeveer?
1: Als het ergens rond 8:45 zou kunnen.
0: Kwart voor negen. Oké, nee, dan hebben we nog een legaatje. Melissa, dit komt helemaal in orde.
1: Nou, helemaal top.
0: En werkt vandaag. Succes met je herstel.
1: Dankjewel, jullie ook.

0: bad memories. Medusa, James Carter, Back in Music en Bad Memories. Ja, ik weet niet of ze er nog zitten, maar op de kermis loop ik altijd aan de waarzegger voorbij. Daar geloof ik natuurlijk helemaal geen ene fluit van. Totdat die waarzegger Annemarie Rozing heet en de voorspellingen gaan over B&B vol liefde. Vanavond de laatste.
1: Even denken. Vanavond is de laatste reguliere aflevering, zeg maar, op tv. Morgen is op televisie de reunie. Daar kijken we natuurlijk echt al weken naar uit.
0: Oké.
1: En die is vanmiddag al te zien op Videoland.
0: Ik vind dit ook ongelooflijk leuk voor iedereen die het niet kijkt. Want de karakters die je voorbij hoort komen, ja, je kan je er echt wel iets bij voorstellen. Er worden de meest krankzinnige dingen gezegd als het gaat over de liefde. Annemarie, jij wil zo meteen een voorspelling doen. Want tijdens die reunie kun je dus zien wie er nog bij elkaar is van die setjes en wie niet.
1: Ja, wie zijn er uit elkaar gegaan.
0: Ja.
1: En ja, ik heb daar wel een idee bij, want ik ben natuurlijk inmiddels expert.
0: Ja, ja, kom maar. Want wie gaan we zo meteen in ieder geval horen?
1: Nou, we gaan het even hebben over Carolien en Arie. Ja, daar lijkt toch wel voorzichtig iets op te bloeien. Maar ja, het gebit van Arie.
2: Oh, je kent mij nou beter. De eerste seconde dat ik iemand zie, kijk ik naar de tanden.
3: Ja. Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
4: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
10: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1...

0: onze Pair sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen. Wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in Beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Goedemorgen, het is 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
5: Ja, goedemorgen. In het hele land ligt het openbaar vervoer plat. De grote staking is begonnen. 24 uur lang rijden er geen bussen, trams, metro's en treinen. En met de staking willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid stoppen. Het advies is, probeer het ook niet vandaag, want er rijdt echt bijna niks, zegt ook deze buschauffeur.
6: Als ik voor mezelf spreek hier in Emmen, rijdt helemaal niets. Maar hou er gewoon rekening mee dat je vandaag in het OV niet ver komt. En morgen staan we gewoon weer voor iedereen klaar om je van A naar B veilig te vervoeren.
5: De ANWB waarschuwt dat het door de staking extra druk kan zijn op de weg. Aan de grens met België en Duitsland wordt nu al extra gecontroleerd op vuurwerktoerisme, zegt de politie tegen de Telegraaf. Sinds 1 augustus geldt er in ons land een vuurwerkverbod. De Nationaal Vuurwerkcoördinator zegt dat er nu al vroeg wordt begonnen met handhaven. We zijn ook met meer mensen dan ooit, zegt hij. En ook laat hij weten dat er al behoorlijk wat illegaal vuurwerk in beslag is genomen. En inwoners van het Utrechtse Elst, die vannacht hals over kop hun huis uit moesten door een gaslek, mogen weer terug. Door de lekkage was gas een rioolbuis ingestroomd. Het lek is gedicht en het achtergebleven gas is uit het riool gefilterd. Niet alle huizen hebben alweer gas en elektriciteit. De aansluitingen worden nog hersteld. En voetbalfans hadden een druk avondje. De eerste wedstrijden in de Champions League waren er. Maar er werd ook gewoon gevoetbald in de Eredivisie. De inhaalwedstrijd tussen NEC en Excelsior was. Lang leek Excelsior te gaan winnen. Ze stonden met 2-1 voor. Maar door een doelpunt in de blessuretijd werd het toch nog 2-2.
7: Het schot blijft wat hangen. Het schot gaat er wel in. Le Breton.
5: Als te horen bij ESPN. In de Champions League waren er 6 wedstrijden. Onder meer de kraker tussen Real Madrid en Inter werd gespeeld. Dat werd 2-1 voor Real Madrid. Het weer dan van Buienradar. We krijgen een wisselvallige dag met regen en onweersbuien. Ook is er kans op windstoten. Tussendoor schijnt dan ook nog af en toe de zon. Het wordt een graad of 19.
8: Goedemorgen, het Q-music verkeer. 3 files van 10 minuten of langer. Te beginnen op de A8, Zaandam richting Amsterdam. Tussen Westzaan en Brug over de Zaan, daar is een ongeval gebeurd. Daarom sta je 3 kilometer in de file. Je vertraging is daar ruim een half uur. De A15, Ridderkerk richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam staat 2 kilometer file. Je vertraging is een kwartier. En tot slot de A16, Breda-Rotterdam. Tussen Markbrug en Zevenbergse Hoek. 2 kilometer file, 13 minuten vertraging.
9: Q-music.
4: Ja, goedemorgen. Zometeen een lekker stukje country. Ben ik gek op. Desha Austin komt eraan. Na de Bauza. Dit is Magnetic. Yeah.

0: Bauza, Back in Music en Magnetic. Vijf over zeven op woensdag, de 9e van september. Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Luc.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Is er nou vandaag een watchparty van B&B voor liefde Annemarie? Wil ik toch heel even vragen. Hoe zit dit nou precies? Want het seizoen, waar half Nederland toch mee bezig is, dat komt tot een einde.
1: Ja,
0: en je bent uitgenodigd voor een soort exclusief ding of zo?
1: Ja, een watchparty met heel veel mensen van dit bedrijf. En onze Mariek is er ook bij. Wij gaan samen gaan wij kijken naar de reunie van B&B voor liefde op groot scherm. Ja, en er is ook een B&B deelnemer bij. En ik ben nogal fan van hem. Ik ben fan van een realityster. Kijk, dan ben je echt al diep gezonken.
0: Ja, want het laatste waar ik fan van was Ruud uit Big Brother, zeg maar.
1: Ja, het is allemaal niet best, hè. Maar goed, ik heb heel veel zin om hem te zien. Ik kom zo even op hem terug.
0: Ja.
1: Wie dat dan host.
0: Want het komt tot een eind. En jij wil eigenlijk een voorspelling gaan doen. Want de vraag is, welke setjes zijn nog bij elkaar?
1: Ja, die zijn er nog bij elkaar. Nou, van een aantal weet je, die hebben de liefde niet gevonden. Dus die ga ik niet benoemen. Met wie ik wel even wil beginnen, omdat er iets lijkt te ontstaan dan op het eind. Het is bij Caroline en Ari. Caroline is de B&B-houdster. Nou, en Matt, jij kent haar verder niet, maar je moet er even bij denken. Felblond haar, opgespoten lippen en Rotterdamse. Nou, Rotterdam is...
0: Oh, dat is goed.
1: Ja, niet lullen, maar poetsen. Maar dan neemt zij iets te letterlijk, want zij is alleen maar aan het schoonmaken. En zij wil vooral een goed gebit bij de mannen. Dus al die mannen die worden bij het begin beoordeeld op hun gebit. Als ze binnenkomen, binnen 1 seconde heeft ze dat bepaald. Nou, uiteindelijk, Ari mocht toch de hele rit uitzitten bij godsgratie. Ook vooral omdat hij heel veel klusjes deed daar in huis, hoor. Eigenlijk zoekt ze ook een soort van hulp in de huishouding. Maar goed. En dan volgt het eindgesprek, zeg maar de evaluatie. Hoe gaan wij nu verder? Ari gaat terug naar Nederland. Er wordt eigenlijk vrij weinig besproken, behalve het gebit.
4: Je kent mij nou beter. De eerste seconde dat ik iemand zie, kijk ik naar de tanden. Ja. Een ander zal er misschien helemaal niet naar kijken. Maar ja, iedereen heeft zijn eigenaardigheden. Dus daar loop ik natuurlijk wel een beetje tegenaan. Kijk, jij hebt gewoon goede tanden.
5: Ja.
4: Je onderhoudt ze goed. Maar het is voor mij echt de kleur, weet je wel. En dat blijft gewoon voor mij een dingetje.
5: Ik drink veel koffie en veel thee. Ja. Dus dan kunnen ze een bepaalde aanslag krijgen.
0: Nou ja, het is wel Rotterdamse eerlijkheid.
1: Ja, Rotterdamse eerlijkheid. Zij hebben het denk ik niet gehaald. Dan hebben we nog de meest besproken man van dit seizoen. Dat is natuurlijk Fred. Nou, die heeft wonder boven wonder toch nog 1 vrouw overgehouden. Dat is de hele leuke Friese dame Doete. Dit is even 1 van de eindgesprekjes die ze hadden.
6: Hoe het dan komt is deel 2 van de ontdekking. Hoe het dan verder gaat.
5: Oh, het proces verder.
6: Ja.
7: Ik heb nog 200 maanden te gaan en ik ga geen maanden verliezen meer.
0: Hè, wat zegt hij nou? Ja,
1: deze man die heeft als gimmick, ik heb nog 200 maanden te leven en ik wil dat doen met een leuke vrouw. En hij heeft heel veel haast. Hij vindt Doete dan best wel leuk. Maar ik denk als Doete terugkrijgt, dan weet ze genoeg. Nou, die zijn echt niet meer bij elkaar.
0: Ook nog een appje van Arnoud erover.
8: Annemarie, Doete is een held. Of een heldin eigenlijk. Mooi voor die Fred aan de kant te zetten. Heerlijk.
1: Ik denk dat je dat in de allerlaatste aflevering nog ziet voor de reunie. Dan ben ik heel benieuwd naar een van mijn favorieten. Dat is Timothy. Woont op Ibiza, zoekt een man. Ja, Timothy loopt liefst in zijn panterkamerjas met een fles champagne in de ene hand en een blik caviar in de ander. Hij en Michael. Ja, ik vind het meant to be. Timothy zegt ook over Michael dit op een gegeven moment.
9: Als Michael komt aanlopen, dan denk ik... Daar is mijn man.
0: Oh, hemel.
1: Ja, ik ben gewoon zo benieuwd of zij nog... Ik hoop het, ik denk het ook van wel. Maar ja, Timothy wordt een soort van enorme ster. Hij is ook degene die het vanmiddag host. Ik vind hem erg leuk.
0: Oh, die ga je dus in levende lijf ontmoeten. Ja, ga je handtekening vragen? Ja, geef de foto.
1: Ja, zeker. Selfie, handtekening.
0: Alles. Ja, ga je dat echt doen?
1: Ja, nou, misschien denk ik het wel.
0: Ja, gewoon heel even. Kijk, ik kijk geen B&B. Dus ik vind het ook niks voor jou. Ik vind het heel leuk.
1: Nee, nou ja, als ik hem zo even zie. Ik heb Marieke bij me. Nou, ja, ik weet het wel.
0: Nou, ongelooflijk leuk. Oké, dus nog heel even resume. Caroline en Ari.
1: Niet.
0: Fred en Doete.
1: Niet.
0: En Timothy.
1: En Mai en Michael. Jawel.
0: Nou, dat checken we dus morgenochtend. Tot zover de glazen bol van Annemarie. Hey, als je nu om je heen kijkt, kun je al Hey Mattie taxis zien rijden. Want de eerste die zijn al onderweg. Mocht je ons nou zien rijden, toeter dan even. Ik bel zo even met twee klanten, namelijk Xem en Femke. Die zijn al onderweg. Ja, ik ben natuurlijk een beetje de baas over die taxis. Dus heel even polsen of het allemaal wel goed geregeld is in die taxis. Na Desha bij Q Music. Dit is Astin.

0: Ik krijg een vraag binnen, Annemarie. Ik weet niet wat die betekent, maar ik ga je me wel laten horen.
1: Annemarie, hoe zit het dan met Brexit?
0: Is dat Brexit? Bedoelt hij Brexit?
2: Nee. Brexit? Gaan wij meer dijk verliezen?
3: Nee, dit heeft er ook te maken met B&B voor Liefde. Ik denk dat jij doelt op het stelletje Thomas en Max. Die ook nog een stel waren inderdaad. Dat heb ik niet besproken. Of in ieder geval niet genoemd net. Ik denk dat zij... Ja, nou, ik heb mijn twijfels. Ik denk dat zij wel uit elkaar zijn. Of nee, dat zij nog bij elkaar zijn.
0: Ja.
3: Ik denk ook dat er nog wat verhalen over Thomas naar buiten gaan komen. Ik weet niet precies wat, dus ik...
2: Oh, wat suggereer jij?
3: Laat ik het daarbij houden.
0: Ja, je zoekt heel lang naar woorden. Ja. Wat is dit?
3: Die zijn nu nog wel bij elkaar, maar ik voorspel geen lange toekomst.
4: Hey, Mattie!
0: Taxi! Hey, Mattie. Ja. We horen het morgenochtend, of dat echt zo gebeurd is. Ondertussen gaan we heel even checken, want er rijden 100 Hey Mattie taxis door heel Nederland. Vandaag is de landelijke OV-staking. We gaan eens even kijken. Taxi 6, daar zit Xem. Goedemorgen.
5: Hallo, goedemorgen Mattie.
0: Goedemorgen. Waar naartoe ben jij onderweg met de Hey Mattie taxi?
5: Ik ben onderweg naar Breda.
0: Oké, en wat ga je daar doen?
5: Ik ga naar mijn stage toe.
0: Wat voor stage doe je?
5: Ik loop stage bij een reptielenhuis.
0: Bij een reptielenhuis. En hoe ziet de stage er dan uit?
3: Warm.
5: Nou, heel warm inderdaad. Ja. Sommige verblijven, eigenlijk alle verblijven zijn over 35 graden.
0: Heb je je korte broek aan dan, nu?
5: Nee, helaas niet.
0: Oké.
5: Okay. Veel dieren zijn best giftig, dus ik wil niks riskeren.
0: En wat doe je dan de hele dag?
5: Voornamelijk poep opruimen.
0: Ja?
5: Maar ook lesjes leren aan kinderen over veel dieren.
0: Wat leuk zeg. Wat voor opleiding doe je dan?
5: Ik doe nu wildlife management op Helmond.
0: Wow.
2: Word je dan Freek Vonk?
5: Ja, een soort van, ja.
0: Hey, wat leuk, Sam. Hoe bevalt de rit tot nu toe?
5: Nou, ik zit net. Het gaat hartstikke goed.
0: Ja, goed zo. Temperatuur goed.
5: Heerlijk.
0: Heb je reptielen bij of niet?
5: Ik heb niks bij me.
0: Oh, gelukkig maar. Want ik dacht, ja, de slang in die taxi, dat wil ik niet hebben. Nou, fijne rit. Dan gaan we ondertussen naar taxi 99. Daar zit Femke.
6: Hi, Mattie.
0: Hi, goedemorgen. Waar ben jij naartoe onderweg?
6: Ik ben onderweg naar Schiphol, naar mijn werk.
0: En ga jij eerst nog vliegen voor je werk? Of is jouw werk op Schiphol?
6: Nee, het is mijn werk op Schiphol. En na Schiphol ga ik wel met het vliegtuig naar Spanje. Daar woont mijn man.
0: Oh.
6: Maar goed, ja, normaal gesproken kan ik dus met de auto naar mijn werk. Maar niet als ik naar Spanje ga. Dan kan ik hem daar niet laten staan.
2: Gaat die taxi helemaal naar Spanje?
6: Nee, die gaat gewoon naar Schiphol, naar mijn werk toe.
0: Nee, ik wou nog zeggen. Maar heel even, jouw man woont in Spanje.
6: Ja, die is 3 jaar geleden naar Spanje vertrokken. Heeft de boel verkocht en die woont daar nu.
0: Zo, en jij dacht, Latte, dat zie ik wel zitten.
6: Ja, ik heb het van de week gehoord bij jou op de radio.
0: Ja, want ik drukte me een beetje onhandig uit, zeg maar. Dat ik zei, nou, ja, er is wel iets in mij dat wil Latte. Maar jij bent het gewoon genoemd. Hoe is het om je man in Spanje te hebben dan, Femke?
6: Leuk en dan soms ook niet leuk natuurlijk, want je mist elkaar wel.
0: Zie je jezelf ooit daar naartoe verhuizen?
6: Nou, voorlopig nog niet, want ik heb hier mijn moeder, die is op leeftijd en ben nog graag aanwezig.
0: Ja.
6: Maar ik heb met mijn werk kunnen regelen dat ik 2 weken in Nederland werk en 2 weken in Spanje. Dus dat is de best of all places natuurlijk.
0: Zo, geweldig zeg. Hey, nou jij ook een goede rit gewenst. Staat er muziek aan daar in de taxi?
6: Nee, hij heeft geen radio aangezet. Waarschijnlijk omdat ik aan het bellen ben.
0: Oei, oké. Okay, nou, dan gaan we ophangen, zet snel de radio weer aan en een hele goede rit gewenst, hè?
6: Oké, dankjewel.
0: Dag Femke.
6: Dag. Oh.

0: Queen bij Q Music. Vraagje van Vincent.
1: Hey, Mattie.
0: Hi.
1: Ja, leuk hè, zo'n taxicentrale voor een dag. Maar hoe zien ze er eigenlijk uit? Want jij vraagt om te toeteren, maar waar moet ik dan naar kijken?
0: Alle taxis die zijn voorzien van een enorme Hey Mattie taxi sticker. Dus je kan er niet aan voorbij.
2: Oké, gisteren stond je op elke voorpagina van de krant. Vandaag rij je overal rond in het land. Het wordt einde van de week. Gaan er zeppelins de lucht in, denk ik, met Hey Mattie.
0: Leuk, we hebben nogal wat te winnen hier.
2: Dat is wel waar, ja.
0: Weet waar we begonnen zijn, lieve vriend. Hey, trouwens ook heel veel vragen die zeggen... Hey Mattie, ik dacht dat je dan zelf ook in een taxi ging rijden. Dat klopt. Zometeen om 9 uur, dan vertrek ik hier. Dan ga ik de hele dag ritten rijden. Die eerste rit om 9 uur, die kun je ook live op de radio gaan horen, trouwens. Maar voorlopig zit ik nog even hier. Want de vraag is natuurlijk, ja, vandaag wordt er gestaakt. Die buschauffeurs, die conducteurs, die trambestuurders. Wat zijn die dan vandaag aan het doen? Snap je? Hebben die afgesproken op één plek? Zijn die aan het samen klonteren ergens?
2: Allemaal naar de Efteling.
0: Allemaal naar de Efteling. Roel, wij spreken zo meteen Alex, als het goed is.
3: Ja, dat klopt. Alex is buschauffeur in de omgeving Waalwijk. En die staat al sinds vanochtend al in alle vroegte eigenlijk voor de remise. Dus waar de bussen vertrekken, staat hij te staken.
4: Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Van lekker gezond en lekker veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslireepen, eetpack voor de

0: we voor. Al bijna 50 jaar.
1: En er is altijd een Veldzienkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing, helder en onafhankelijk.
2: Dat is een Veldzienkadvies.
3: Trappen, trappen, ja, daar ga je, daar ga je. Klop, klop, klop.
4: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen. Waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.

0: boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
3: Hallo,

0: prijst OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 4:15 in de Q-middagshow. Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
2: Jij verdubbelt jouw salaris!
4: Yes, dankjewel!
2: Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
5: Q sounds better with you.
6: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
13: Erop uit met een camper. In de natuur.
14: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
15: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
16: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
17: Ja, geweldig, hè?
16: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
17: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
16: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
20: Een hele goedemorgen, het Q-Music verkeer. 2 files van 25 minuten of langer op dit moment. Te beginnen op de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord is een ongeval gebeurd. Er staat daar 6 kilometer file, een half uur vertraging. En de A50, Arnhem richting Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo. Daar is de weg gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden door een defect voertuig. 7 kilometer file, ook een half uur vertraging.
21: We krijgen vandaag een wisselvallige dag met regen en onweersbuien. Het kan ook flink waaien. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt een graad of 19. Annemarie heeft het laatste nieuws.
22: Goedemorgen, het is september en het is alweer tijd voor vuurwerknieuws. Want sinds augustus geldt er in ons land natuurlijk een landelijk vuurwerkverbod. En de politie is ook al flink aan het handhaven. Zo worden de grenzen met Duitsland en België extra in de gaten gehouden om te voorkomen dat mensen daar illegaal vuurwerk halen. Volgens de vuurwerkcoördinator zijn ze met meer mensen dan ooit om alles te checken daar bij de grens. Ook laat hij weten dat er behoorlijk wat vuurwerk in beslag is genomen. En ja, het nieuws van vandaag gaat natuurlijk over de grote OV-staking. Het openbaar vervoer ligt plat. 24 uur lang rijden er in het hele land bijna geen bussen, trams, metro's en treinen. Door het hele land zijn ook trein- en busstations leeg op dit moment. De staking duurt tot 2 uur aankomende nacht. De laatste keer dat er zo'n grote OV-staking was eind juni. Toen reden er urenlang in het land geen treinen. Deze actie is dus wel groter, duurt zeker ook langer. Duizenden buschauffeurs, trambestuurders en machinisten werken vandaag niet. Ja, en de vakbonden die zijn hartstikke boos op het kabinet vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het houdt onder andere in dat je minder lang een WW-uitkering kan krijgen in plaats van 2 jaar, 1 jaar. Daar zijn ze boos over. Het is niet de enige staking deze week trouwens. De komende dagen voeren ook werknemers in de afvalverwerking, schoonmaak en bouw nog actie. Ja, en omdat er geen treinen rijden, bussen en noem het allemaal maar op, moet je natuurlijk wel met creatieve oplossingen komen om naar je werk of naar school te komen. Mensen carpoolen met elkaar natuurlijk. Een basisschool in Amsterdam heeft een rondvaartboot geregeld. Kijk, daar vaart het pontje ook niet om naar Amsterdam-Noord. En dat is echt een hele belangrijke verbinding. En die rondvaartboot haalt leerlingen en onderwijzers op om alsnog naar die school in Noord te komen.
21: Leuk.
22: De directeur vertelt hoe ze op dat idee kwamen.
0: Het kwam eigenlijk zo dat we in een lerarenteam zo'n beetje zaten te grappen. Opeens van, nou, dan varen we toch zelf. Ik neem wel een opblaasbootje of weet ik veel wat. En toen dacht ik opeens van, oh, maar we hebben een vader die werkt bij Kennel Motorboot. Hij was meteen enthousiast.
21: Nou, wat geinig zeg. Ja, de vraag is wel een beetje natuurlijk. Die buschauffeurs, die conducteurs. Wat doen die vandaag de hele dag? Hoe ziet dan zo'n staking eruit? Hey Alex, goedemorgen.
4: Hey Mattie, goedemorgen.
21: Alex, jij bent buschauffeur in Waalwijk. Jij bent op dit moment aan het staken. Beschrijf eens even, hoe ziet je staking eruit? Waar ben je? Lig je stiekem gewoon in bed? Sta je ergens met collega's te high-fiven?
4: Nou, we liggen in ieder geval niet in bed. We staan gezellig met al mijn collega's voor het eigenlijk de terrein waar wij onze bussen geparkeerd hebben. Dan staan wij voor de poort.
21: Dus je staat bij de remise voor de poort?
4: Ja, wij staan bij de remise.
21: Hey, en wat gebeurt er dan, Alex, vandaag?
4: Nou, we hebben voor collega's hebben een lunch geregeld. Of in ieder geval een ontbijtje, zou ik zo zeggen. Mm-hmm. Wat versnaperingen tussendoor. Het is eigenlijk hartstikke gezellig hier.
21: Wat leuk, man. Ja, ik zie ook, je hebt ook een foto meegestuurd. Een tentje en zo, een beetje lowlands vibes geeft dat ook. Hey, en tot hoe laat sta je daar? Hoe ziet dan de rest van de dag eruit?
4: Wij staan hier tot 12:30 vanmiddag. En alle collega's kunnen dan ons inmelden.
21: Ja.
4: Bij de FNV of bij de CNV. Ah. Maar ik ben zelf kaderlid van de FNV. Dus ze moeten bij mij inmelden. En dan weten we wie er staakt en wie er niet staakt.
21: Hey Alex, toch heel even vragen. Want ik ben vandaag natuurlijk luisteraars aan het helpen. Er rijden 100 taxis door heel Nederland. Vind je het ook niet rottig dat er zoveel mensen last van hebben? Ja, het is natuurlijk zeg maar het doel heiligt de middelen. Maar speelt het nog ergens een rol?
4: Ik vind het voor de reizigers vind ik het niet leuk om te doen.
21: Nee.
4: Maar ja, het is wel wat de regering wil, de afbraak van onze sociale zekerheid. Dat moet gewoon van tafel af.
21: Ja, precies. Ondertussen is er ook Timo. Timo, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
21: Je bent BOA in het openbaar vervoer. Ja, je hebt vandaag natuurlijk niks te doen.
8: Nee, er is weinig om te handhaven.
21: Ga jij Alex opzoeken vandaag of niet?
8: Nou, ik denk dat ik ook een lunch heb, maar een ander soort lunch als Alex. Want ik pak zo meteen het vliegtuig en ik ga vanavond naar Barcelona tegen Feyenoord.
9: Dat zal ze leren, Timo. Dat zal ze leren, inderdaad.
21: Ja. En hey, je denkt niet van, ik moet vandaag iets doen, zeg maar, voor die staking. Even voor de goede zaak.
8: Nee, omdat er natuurlijk voor mij specifiek geen werkzaamheden zijn, hebben wij hem als een extra dagje vrijgekregen.
21: Zo.
8: Dus daarom kunnen wij de ruimte om dit te gaan doen.
21: Fantastisch zeg.
9: Ja, vanavond 17:15 Champions League voetbal Feyenoord tegen Barcelona. Timo, ik zou toch, kleine voorspelling. Ik had wel, ook een staking voor Feyenoord zou niet slecht uitkomen. Ik denk dat Feyenoord helemaal van de mat gespeeld wordt vanavond. Wat denk jij?
8: Laat ik het zo zeggen. Het is een heel mooi stadion waar we naartoe gaan. En Spaans bier is lekkerder dan het Nederlandse bier. Dus hoe dan ook wordt het een heel mooi tripje. En dan vergeten we de uitslag als we verliezen. En als we winnen, dan moet ik misschien een vlucht omboeken om later naar huis te gaan.
21: Hey, Alex.
4: Ja?
21: Als je dit zo hoort, ben je niet een beetje jaloers op Timo? Die gaat lekker Barcelona kijken.
4: Nou ja, ik zelfs al zeggen dat hij heel veel plezier daar heeft. Maar ja. Ik sta voor een standpunt dat daar de regering alles van tafel af gaat halen.
21: Juist. Timo, ik voel me een beetje het lagerhuis. Wat is je antwoord daarop?
8: Ja, ik ben het er hartstikke mee eens. Maar ja, bij ons hebben we zo in kunnen stellen. Er zijn bij ons machinisten en conducteurs die staken. En ik heb ervoor gekozen om, om zelf een vrij dagje te nemen.
1: Ja.
8: Om niet mijn collega's af te vallen. En om op die manier wel gewoon op een normale manier een dagje weg te kunnen. En niet misbruik te kunnen maken van de staking.
1: Punt. Punt. Nee, ja. ik dacht misschien komt er nog meer. Maar dit was het dan. Ja, Alex, Timo, jullie kiezen allebei je eigen route vandaag. Ik wens jullie allebei een prachtige dag. Wil je nog even een voorspelling voor Barcelona-Feyenoord, Luc?
9: 6-0 voor Barcelona.
1: Fijne dag, Timo.
8: Yo.
1: Rutte, hoi.
8: Hoi.
1: De een of andere manier heb ik het idee dat Stella Lefty niet... in

0: Stella Lefty, Back Your Music en Boston. Jij denkt dus dat Barcelona vanavond kaar gaat scoren, Luc?
1: 100%, 6-0.
0: Heb je zelf op meerdere vlakken moeite mee, zowel bij VV Voorwaarts als in je liefdesleven?
1: Oké, dankjewel.
0: Lieve vriend, dat wilde nog niet echt vlotten, toch?
1: Nee, klopt. Ik heb nog steeds 0 doelpunten gescoord voor mijn eigen amateurclubje VV Voorwaarts. Ja. Na 8 seizoenen voetballen. En er wordt op dit moment ook weinig gescoord in het romantische segment van mijn leven.
0: Ja. Je bent wel lekker aan het daten. En kijk, ik hoop natuurlijk dat je snel de liefde vindt. Maar voor dit programma zou het fantastisch zijn als jij nog eindeloos door het leven dwaalt als vrijgezel op zoek naar de liefde. Want man, wat genieten we van je verhalen. Je wil even iets in de groep gooien, want er is iets tegen jou gezegd waarvan je niet weet hoe je het moet interpreteren.
1: Klopt. Ik had afgelopen vrijdag een tweede date in Haarlem. Dat is een locatie die wij kozen, omdat het een beetje in het midden lag van waar we allebei vandaan kwamen. Dus ik kom zelf uit Utrecht, zij kwam uit wat hoger in Noord-Holland. Toen dachten we, nou, Haarlem, dat is wel meeting in de middel, dus ik moest er wel even met de trein een uurtje voor reizen.
0: Ja.
1: We hadden een cafeetje getipt gekregen van een collega van haar. Nou, het was een hartstikke leuk kroegje in een idyllisch straatje. Dus niet op zo'n groot marktplein met echt een hele boulevard en terrassen. Maar gewoon echt een beetje achteraf. We zaten bij een heel schattig sprookjeswoonwijkachtig. Kleine huisjes, houten luikjes, sierlijke lantaarnpalen. De straat was ook... echt een beetje Anton Pieck vibes.
0: Mooi!
1: De straat waren van die kasseien, niet gewoon geasfalteerd. Nou, een terrasje op een theesplitsing. En daar zaten we, lekker biertjes aan het drinken. En dan ga je het een beetje kletsen ook na verloop van tijd over... Nou, heb je al veel gedate? Heb je relaties gehad? Hoe zit je daarin? En ergens in dat gesprek... Zij de vernietigende woorden. Ik val niet echt op knappe mannen.
0: Ik weet niet, wat wordt daar nou mee bedoeld?
1: En toen dacht ik, dat kan twee dingen betekenen. Dat je mij niet knap vindt en dat we daarmee hier zitten. Of dat nu onze wegen gaan scheiden, dat ik veel te knap voor je ben.
0: Maar ik val niet op knappe mannen.
1: Val niet op knappe mannen. Ik wist er niet hoe ik moest reageren.
2: Ja, bedoelt ze niet een beetje gewoon gladde mannen? Mooi boys. Want dat ben jij niet.
1: Nee.
2: Je ziet er wel heel leuk uit.
1: Dankjewel.
2: Maar eigen karakter.
1: Oh, super.
0: Mooi eigen.
2: Ja, mooi eigen. Heel eigen.
1: Een karikatuur.
2: Nee.
3: Ik snap dit ook wel hoor, Luc. Ik zeg het ook wel tegen mannen.
0: Maar wat nog heel even beter duiden. Knappe mannen.
3: Ja, ik denk dat zij echt bedoelt een beetje die strakke mannen. Inderdaad, die mooie boys die haartjes helemaal goed doen. Die dan altijd zo tip, die langer in de badkamer staan dan dat ik sta. Ja, ik val daar ook niet op van die helemaal afgelikte...
0: Oké, ijdeltuiterij.
3: Ja, dat noem je dan zo, ja.
0: Oh, dus eigenlijk is het een compliment. Begrijp ik.
3: Ja, vind ik wel.
1: Maar breng dat dan op een andere manier.
0: Ja, dat vind ik ook. Dat moet op een andere manier gebracht worden, hoor.
1: Ja, dat is toch... Ja, ik vind het allemaal heel... Ik wist echt even niet hoe te reageren.
0: Zij kan toch ook gewoon zeggen... Hey, wat ben je een knappe gast?
1: Ja. Ja.
0: In plaats van, ik val niet op knappe mannen, wat laat je iemand totaal in de dark?
1: Ja.
0: Je krijgt toch echt tijdens dates een hoop vreemde opmerkingen naar je hoofd geslingerd, toch? In dateland. Dat je denkt, wat moet ik hier nou toch mee, weet je wel?
1: Ik heb een keer een eerste date met een meisje gehad. En die zei toen, jij moet echt een beugel.
0: Dat kan toch niet?
1: Had ze overigens wel gelijk. Ik heb ook wel toen echt een beugel, nog op latere leeftijd. Dit is denk ik 5 jaar geleden genomen. Maar dat was gewoon de eerste date. En ik vond ergens daar op dat moment die duidelijkheid en directheid wel aantrekkelijk.
2: Maar was ze orthodontist?
1: Nee, zeker niet. Nee. Zij was toch aan het studeren voor een of andere communicatie.
2: Nou, zo
0: even rondje redactie. Roel, heb je wel eens rare dingen naar je hoofd geslingerd gekregen tijdens daten?
4: Ja, tuurlijk. Een meisje dat ik had ontmoet via een dating app. En we zitten net, ik denk 10 minuten, zegt... Goh, je ziet er wel heel anders uit dan op de foto's.
0: Ja, kun je ook twee kanten op. Kun je ook twee kanten op interpreteren. Even kijken, we hebben ook nog Trix, die zit hier.
5: Ja, klopt. Ik ben ook een keer op date geweest. En we waren op pad. En ik kwam mijn oud voetbaltrainer tegen van voetbalkamp. En ik was met hem aan het kletsen. Maar dat bleek de neef van die date te zijn.
0: Ja.
5: En toen zei hij even tussen neus en lippen door... Maar was jij als kind dan ook zo enorm groot?
0: Wauw.
5: Ja.
0: Dat kan toch ook erg niet? Dat kan toch erg niet?
5: Mijn bek valt anders.
0: Ja, dat snap ik, ja. Ik zie heel veel opmerkingen binnenkomen van mensen... die ooit een rare opmerking naar hun hoofd hebben geslingerd gekregen. Wij zijn hier nog lang niet mee klaar. En als ik het zo zie, dan viel die bij jou eigenlijk nog wel mee.
1: Godzijdank.
0: Naast om je...
2: Pieuw!

0: Alicia Cara, Back in Music en Scars to Your Beautiful. Luc, je bent niet de enige die merkwaardige opmerkingen naar zijn hoofd blijft geslingerd tijdens dates. Jouw dates zijn namelijk...
1: Ik val niet op knappe mannen.
0: Net een beetje geduid door Kiki. Het zijn eigenlijk gewoon gladde boys.
1: Ja, ijdeltuiten.
0: Je wil zo'n gozer ook niet zijn.
1: Nee, zeker niet. Ben ik ook echt niet.
2: Mag ik er wel één vraag over stellen? Tuurlijk. Is die date nou nog wat geworden of niet? Of ben jij hier hard weggerend?
1: Nee, ik ben wel blijven zitten. We hebben nog een heel gezellige tijd gehad. Er staat nog geen vervolgdate gepland. We zijn nog wel een beetje on speaking terms.
0: Hallo Bert.
3: Hey Mattie.
0: Wat heb jij ooit gehoord tijdens een date?
3: Ik vind Bert geen mooie naam, maar jou staat hij wel.
0: Ja. Als een soort, ja. Het is eigenlijk niet om aan te zien, jou staat hij wel.
1: Maar hoe reageer je? Ja. Wat is dan je reactie, Bert? Wat zeg je dan?
3: Ja, nou eerlijk gezegd was mijn reactie op dat moment geen. Ik wist gewoon niet wat ik moest zeggen. Nee. Maar ja, pas later denk je dan van, ja, weet je, ik ga gewoon meteen weg moeten sturen.
0: Ja,
3: zeg maar.
0: Precies. Ze ligt ook niet naast je, denk ik nu, hè, Bert?
3: Ja, het was in ieder geval een man, maar nee, die ligt zeker niet naast me. Die heeft ook nooit naast me gelegen. Zover zijn we nooit gekomen.
0: Nee, en je hebt groot gelijk ook.
3: Geen zenuwachtige opmerking. Het was gewoon geen leuk iemand. Nu maar dit is ook wel echt een hele bijzondere.
0: Nu wel gelukkig in de liefde?
3: Nog niet helemaal. Maar goed.
0: Hou vol, Bert. Hou vol.
3: Komt goed.
0: Je komt er vanzelf. Luc is meegje. Even kijken. Lilian die zegt, ik heb ooit de vraag gekregen. Heb je nu een gevormd lichaam of ben je gewoon stevig gebouwd?
1: Wow.
0: Lotte, ik val nu eenmaal op oudere vrouwen. Hij scheelde 2 jaar. En hier zegt nog iemand, ik was vorige week met een man leuk aan de praat. En de beste man was niet zo van me onder de indruk, denk ik. Want op een gegeven moment noemde hij me Dominique. Ik heet Jamie. Hallo, hallo Diana.
4: Hey, Patty.
0: Hey, goedemorgen. Wat zei jouw date?
4: Mijn date zei van, ik met mijn dochters. Ik ben 1,6 meter en ik zie er heel jong uit. We waren even oud. Ik had echt iets van no go.
0: Diana, je lijn viel een beetje weg. Wat zei je date?
4: Mijn date zei van het gevoel dat ik met mijn dochter op stap ben.
0: Ik heb het gevoel dat ik met mijn dochter op stap ben. En omdat je er zo jong uitziet dan?
4: Ja, ik zie er jong uit en ik ben 1,50 meter en hij was iets vergeten.
0: Oh, maar ja, dat zou je ook als een compliment kunnen interpreteren. Dat is een beetje onhandig uitgelegd, toch? Of zat hij heel erg op je karakter? Dat hij dacht, nou, wat gedraag je jong?
4: Nee, het was echt lengte en ja, ik zie er vrij jong uit. Ja,
1: en misschien had je ook niet het kindermenu moeten bestellen, Diana.
0: Hilde, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Even de laatste, we kunnen eindeloos doorgaan. Wat kreeg jij naar je hoofd geslingerd?
5: Dat ik mooie neusvleugels had.
0: Dat je mooie neusvleugels hebt. En hoe reageer je daar dan weer op, Hilde?
5: Nou, het was mijn allereerste date. En ik dacht echt, is dit dan hoe het hoort? Als je met elkaar gaat daten, dat je zo naar elkaar kijkt. Ik was een beetje te erg in shock om daar goed op te kunnen reageren.
0: Oh, wauw. En inmiddels jij gelukkig in de liefde?
5: Ja, maar niet met deze man.
0: Nee, dat begrijp ik heel goed. Dankjewel, Hilde. Fijne dag vandaag, hè? Hoi, hoi. Jongens, het is de dag dat er 100 Hey Mattie-taxis door Nederland rijden. Het OV is aan het staken. Zometeen even inchecken bij wat taxis in Nederland.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Deze zaterdag super.

0: Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
2: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt...

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.

0: zoveel deals bij Bol.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: De prijs

0: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Nog 309.000.
3: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 stuur.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
8: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
9: Goedemorgen, 1 over 8, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
10: Nou, goedemorgen, lege stations, bus- en tramhaltes deze ochtend. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de grote OV-staking vandaag. 24 uur lang rijden er geen bussen, trams, metro's en treinen. Met de staking willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid stoppen. En een van de plannen staat dat je als werknemer minder lang een WW-uitkering kan krijgen. En dat is onacceptabel, zegt deze buschauffeur die ook staakt.
11: We hebben met elkaar opgebouwd in Nederland een sociaal vangnet. Waar we sociaal met elkaar omgaan. Dat de mensen die op een enig moment een beetje buiten de boot vallen door werkloos te raken of ziek te laten, dat we deze mensen op kunnen vangen. En dat gaan we nu enorm afbreken.
10: De staking duurt tot 2 uur komende nacht. De ANWB laat weten dat het op de weg, ondanks de staking, een vrij normale ochtend is. Nu er een vuurwerkverbod geldt in ons land, is de politie ook al meteen begonnen met handhaven. Zo zijn er extra controles aan de grenzen met Duitsland en België. En ook wordt de online handel scherp in de gaten gehouden. Door nu al vuurwerk te onderscheppen voorkom je ellende straks, zegt de vuurwerkcoördinator. En Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend, maar er zitten volgens media ook gewone burgers bij. De grensovergang zelf is beschadigd. En een spannende dag voor fans van Feyenoord, want vandaag begint hun club aan de Champions League. De eerste wedstrijd is meteen ook een hele pittige. Feyenoord speelt in Camp Nou tegen Barcelona. Deze Feyenoord-fan was gisteren al in Barcelona. Maakt hem niet uit wie er wint, want hij is stiekem namelijk ook voor Barça.
12: Ik heb een gezeerd Messi-shirt thuis. Ik heb Messi op mijn been staan. Dus voor mij is het een bijzondere wedstrijd. Ik hoop al een paar jaar Barça uit. En nou gaan we hem eindelijk krijgen, Barça uit.
10: Hoorde je bij Rijnmond. Barcelona-Feyenoord begint om 7:15. Bij Barcelona speelt Frenkie de Jong. Maar hij doet niet mee omdat hij is geblesseerd. Het weer van Buienradar. Een wisselvallige dag met regen en onweersbuien. Staat ook een harde wind. Heel af en toe zon. Het wordt max een graad of 19.
9: Goedemorgen, het Q-Music verkeer met 3 files van 20 minuten of langer. Te beginnen op de A15, Ridderkerk richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam staat 5 kilometer file. Je vertraging is daar ruim 20 minuten. De A50, Os richting Eindhoven, tussen Nistelrode en Veghel-Noord is een ongeval gebeurd. 6 kilometer file met een half uur vertraging. En tot slot de A58, Breda richting Eindhoven, tussen de Baars en brug over het Wilhelmina-kanaal. 12 kilometer file en ruim 20 minuten vertraging.

0: Marie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Luc.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Ik vind het zo leuk, Luc, die blijft maar in die appbox hangen. Want je had een rare opmerking naar je hoofd geslingerd gekregen tijdens je laatste date, Luc.
2: Ja, ze zei, ik val niet op knappe mannen.
0: En toen liet heel Nederland even aan jou weten, joh, je bent echt niet de enige die af en toe een rare opmerking naar zijn hoofd krijgt geslingerd tijdens een date.
2: Nee, dat doet mij heel goed, gewoon lekker door die app gaan. Maureen onder andere, die zegt, ik had een date en ik vertelde aan hem dat ik wat verkouden was. Toen zei hij, ja, je ziet er ook niet heel florissant uit.
0: Echt voor elkaar. Je kan het er niet zeggen.
2: Nee, dat kun je niet zeggen. Wat je ook niet kan zeggen is wat Geertje is overkomen. Ze had een date en die date dacht, oh, ze hoort mij niet. Toen zei die date, is dat mijn date? Wat is ze lelijk? Dat kun je echt niet zeggen.
0: Kan je gewoon echt, niet zeggen.
2: Ik moest ook nog lachen om Danielle. Daar zei de date, ik moet steeds naar jouw hoektanden kijken. Je had zo het zusje van Dracula kunnen zijn.
0: Het is 9 september. Vandaag rijden er geen treinen. Zelfs het pontje vaart niet, Annemarie, in Amsterdam. Wat? Nou, heel Amsterdam natuurlijk in Reppen, hoor. Het eipontje vaart niet, joh.
1: Ja, is het belangrijk, hoor.
0: Ja, is het hartstikke belangrijk. Geen trams, geen metro's, helemaal niks. Er rijden 100 hematitaxis door het land. Toch heel even inchecken bij taxi nummer 36. Michelle.
4: Hey, goedemorgen, Mattie.
0: Hi. Jij staat al op de plek van bestemming.
4: Ja, dat klopt.
0: Is het allemaal goed gegaan?
4: Ja, zeker. Nou, ik had eigenlijk om 7:30 mijn taxiritje gepland.
0: Ja.
4: Maar Mees, mijn taxichauffeur, die stuurde mij een appje dat hij eigenlijk om 7:00 al voor de deur stond.
0: Oei.
4: Dus of ik het al eerder weg wilde.
0: En paste dat in jouw ochtendritme?
4: Ja hoor, ik was op tijd wakker.
0: Ja, dat is goed. Hè. Dit was allemaal volgens plan. Ik dacht, ik kom wat vroeger.
4: Zeker.
0: Dan ben je in ieder geval op tijd. Hé, waar moet je naartoe?
4: Naar het Antonie van Leeuwen ziekenhuis.
0: Oké, wat ga je daar doen?
4: Ik zit in mijn laatste week van een afstudeeropdracht daar.
0: Waar studeer je voor?
4: Voor technische geneeskunde. Dus een studie eigenlijk in Enschede.
0: Ja.
4: Maar mijn afstudeeronderzoek doe ik hier in Amsterdam.
0: En daarna ga je dan lekker aan het werk?
4: Ja, ik ga in oktober beginnen in het VU Medisch Centrum met een promotieonderzoek daar.
0: Nou, wat mooi zeg. Hey, nog heel even zeg maar, qua recensies. Alles in orde in de taxi, temperatuur, muziek, aardige chauffeur.
4: Zeker, alles was helemaal goed.
0: Fantastisch. Dankjewel, Michelle.
4: Dankjewel.
0: Succes. Hoi, hoi. Er zijn heel veel mensen die zich terecht afvragen. Mattie, ga je zelf dan ook nog taxi rijden? Ja, absoluut. 9:00 spring ik zelf de taxi in. Dat ga je ook horen live op de radio. Dat wordt mijn eerste rit en ik ga de hele dag rijden. Mocht je mij nou treffen in de Hey Mattie taxi, dus stap je bij mij in. Kiki heeft even, ja, als passagier die natuurlijk vaak naast me zit, een lijstje gemaakt met dingen waar je rekening mee moet houden. Dat is toch wel goed voor iedere passagier die mij vandaag tegenkomt. Kiki, hoe ziet het lijstje er nou uit?
5: Ja, het is super gezellig bij jou in de auto, maar Mattie stopt dus bij elk tankstation. Dus hij vindt het heerlijk om daar lekker rond te lopen. Een beetje rond. Geen idee wat hij er eigenlijk doet. Wat doe je er eigenlijk?
0: Nou, ik vind het leuk om even een beetje te neuzen. Ik heb ook mijn favoriete tankstations. Bijvoorbeeld Schijwijk richting het zuiden is echt een hele mooie. Er zijn ook boeken te koop en zo. Dus eigenlijk onder tankstationliefhebbers is dat echt een van de beste. Dus we stoppen bij ieder tankstation. Absoluut.
5: Ja, precies. Ja. Ik zou dan als tip mee willen geven, geef even door wat je lekker vindt. Want Mattie koopt ook altijd iets. Dus ja. Gewoon, wat wil je drinken, wat wil je eten?
0: IJsje, blikje, hartstikke lekker.
5: Tanken, altijd kleine blubjes. Dus je stopt echt bij elk tankstation, want anders is het tank leeg. Nog een goede tip, Mattie rijdt heel hard.
0: Ja, zeker vandaag. Mensen moeten op tijd op de plek van bestemming zijn.
5: Ja, dat is ook heel lekker. Je komt op tijd, maar je wordt wel door de hele auto heen geschud. Dus hou je goed vast aan de handvaten, want in een bocht lig je echt aan de andere kant van de wagen.
0: Al je organen op een andere plek als je uitstapt uit de Hematie taxi. Nou goed, ik hoop je vandaag te treffen. Je kunt je ritje nog inboeken. Qmusic.nl of de app. Dit is David Guetta, Titanium.

0: Music Titanium. Ik heb heel even contact met taxi 59. Daarin zit Nora. Hey Nora, een hele goede morgen.
1: Hoi.
0: Hey Nora, volgens mijn gegevens hier ben jij 12, hè?
1: Ja.
0: Ja, mag ik jou even wat vragen terwijl je onderweg bent naar de brugklas in de Hemati taxi?
1: Ja, zeker.
0: Nou, ik had van het weekend, was ik bij vrienden. En die hebben een zoontje van 10. En daarmee heb ik zitten gamen. En ik had een gesprekje met hem. En hij vroeg dan, kun jij een backflip? En ik zei nee, ik kan geen backflip. En toen zei hij, dat is echt min aura punten. En toen zei ik, nee, dat snap ik wel, dat begrijp ik wel. Tuurlijk, min aura punten. Toen kwam later op de avond, hadden we het dan over bankzitters. Hij zei, draaien jullie wel eens bankzitters op de radio? Toen zei ik maar, om een beetje hip over te komen. Ik zei, ja, natuurlijk draai ik bankzitters op de radio. Toen zei hij, heb je plus aura punten? En ik durfde gewoon niet aan hem te vragen wat die aura punten nou waren. Want ik wilde gewoon die coole gast zijn natuurlijk, bij zo'n mannetje van 10.
1: Ja.
0: Ik weet ook niet met hoeveel aura punten ik nou precies de deur ben uitgegaan. Ik weet niet wat het nou precies betekende. Kun je me eens uitleggen, wat zijn aura punten? Weet jij dat toevallig?
1: Aura punten zijn eigenlijk gewoon dat je, stel je doet iets heel goed, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus stel je kan iets en dan zegt iemand van, oh, je krijgt aura punten. En dat is eigenlijk dus eigenlijk een compliment. Maar toen jij dus geen backflip kon, toen zei hij min aura, omdat je het dus niet kan. En dat vindt hij ja eigenlijk heel stom dat je het niet kan.
0: Oh, oké. Okay. Hey, en stel nou, hè, ik krijg aura punten erbij. Hoeveel aura punten krijg ik dan?
1: Ja, dan moet je dan vragen van hoeveel aura punten krijg ik erbij. Want het ligt er soms aan. Soms dan zeggen ze plus 1000 aura punten.
0: Zo.
1: Of 50. Ja.
0: Oh, oké. Okay. En het ligt er dus, eigenlijk wordt ermee gezegd hoe cool je bent, of niet?
1: Ja.
0: Hoeveel aura punten heb jij dan, Nora?
1: Ja, het ligt er aan. Soms dan tijdens de les, dan wordt er soms ook wel gezegd.
0: Ja.
1: En dan wordt er soms wel gezegd van plus aura, maar dan weet ik niet hoeveel. Maar het is dan wel, zeg maar, dan denkt iedereen van, omdat de docent zegt dan van dat je iets heel goed, een heel goed antwoord hebt gezegd.
0: Oh.
1: En dan zegt ze, zo, aura.
0: Oh, zo, aura. Oh. Hey, ik zei ook nog tegen hem, ik zei van, ik had 2 keer min aura punten gehad. Dan zei ik min, dat is plus aura punten. Maar dat werkte dan niet. Werkte het dan niet.
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Ja, dan weet ik waar het over gaat. Dus als je iets cools doet en iets cools kan, is het plus aura punten. Min aura punten is gewoon, je bent minder cool.
1: Ja, dus stel iemand zegt van, kan je een backflip? En je zegt dan van, nee. En die andere kant wel. Dan denken ze van ja, min aura. Want iedereen kan dat bijna bijvoorbeeld. Stel, het is heel makkelijk
0: ja,
1: of zo.
0: Ja, precies. Precies, helder. Hey, Nora, ik wil natuurlijk graag aura punten. Krijg ik van jou aura punten als ik bang zit te draaien, of niet?
1: Ja,
0: ja? En
1: zeker.
0: En welke dan?
1: Entourage,
0: even kijken. En hoeveel aura punten krijg ik dan van jou?
1: 1000 aura punten.
0: Wow! Ongelooflijk. Ik ga ze draaien. Veel plezier in de taxi, hè?
1: Dank je.
0: Dag.
1: Doei.
0: Zo,

0: Hoor ik dat nou goed?
1: Ik ben Mattie in de taxi, vraag Koen wat gaan we doen?
2: Nou ja, dat is dus nog meer aurapunten.
0: Ja,
2: eigenlijk.
0: Nog meer aurapunten.
2: Als de bankzitters over jou zingen.
0: Hallo, mag je nog even 1000 aurapunten erbij misschien?
2: Oké, dit is dan weer min. 100
0: oh ja, nu is het weer min.
2: Ja, dat is weer min.
0: Ja, leuk. Petra die stuurt een happy hour zoontje zitten mee te zingen.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
7: Yes!
5: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
7: Yes!
8: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
9: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
8: Maar die prachtige kleding dan?
9: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
16: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
18: Thuisbatterij,
19: einde salderingsregeling,
18: teruggeleverde kosten,
20: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: een maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
4: Hele goedemorgen, het Q-Music verkeer met twee files van 25 minuten of langer. Te beginnen op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Wijkertunnel en Rotterpolderplein is een ongeval gebeurd. Er staat daar 6 kilometer file. Je vertraging is daar bijna een uur. En de A35 Enschede-Almelo tussen Delden en Azelo. 5 kilometer file en daar ben je een half uur langer onderweg.
5: Wisselvallige dag vandaag met regen- en onweersbuien. Er staat ook een harde wind. Af en toe schijnt de zon. Het wordt maximaal een graad of 19. Annemarie heeft het laatste.
6: Ja, goedemorgen. We zitten natuurlijk midden in de grote OV-staking. Om 2 uur vannacht is hij begonnen. 24 uur lang rijden er geen treinen, bussen, trams, metro's. Met de staking willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel krijgen. Het gaat onder andere om de WW bijvoorbeeld. Nou, de ANWB laat weten dat het ondanks de staking op de weg gewoon een normale ochtendspits is. Het lijkt erop dat veel mensen hun planning hebben aangepast. Veel lege stations vanochtend, veel lege bus- en tramhaltes. Mensen hebben de memo van die grote staking dus meegekregen. Toch zijn er altijd mensen die het alsnog proberen. Deze man stond vanochtend gewoon bij een bushalte in Zwolle.
7: Ik keek even op de app. Ik zag een bus rijden, wel een uitroeptekentje erbij. Dus het is maar net de vraag of het ging gebeuren. Maar hij is juist verdwenen. Dus ik denk dat hij niet meer aankomt.
6: Nee, de kans is heel klein. Ook nog een aardig verhaal in Amsterdam bijvoorbeeld. Varen ook de pontjes niet naar Amsterdam-Noord. Dat is voor veel mensen toch wel een probleem. Nu heeft een school in Amsterdam-Noord een creatieve oplossing bedacht om de leraren en leerlingen op te kunnen halen, hebben ze een rondvaartboot geregeld. De directeur vertelt het bij de NOS.
8: Het kwam eigenlijk zo dat we in een lerarenteam zo'n beetje zaten te grappen opeens van, nou, dan varen we toch zelf, ik neem wel een opblaasbootje of weet ik veel wat. En toen dacht ik opeens van, oh, maar we hebben een vader die werkt bij Kennel Motorboot. Hij was meteen enthousiast.
6: Ja, liep ik dus iedereen op. De grote OV-staking die duurt tot 2 uur komende nacht. Het gaat een mooie dag worden voor de tech-liefhebbers. Want vanavond om 7 uur onthult Apple op het hoofdkantoor in Californië de nieuwste iPhone. Ja, daar gaan nog mensen voor klaarzitten. Je ziet weer de nieuwste iPhone met de vertrouwde updates natuurlijk. Maar wat ook nog een grote verandering is, er komt een opklapbare telefoon eigenlijk.
5: Nee, je kan hem vouwen, Annemarie.
6: Oh,
5: hij is te vouwen, niet opklapbaar. Nee. Je kan hem vouwen.
6: Ja, je kunt hem inderdaad uitklappen, je kunt hem vouwen inderdaad. Nou, mocht je hem willen, dan moet je wel even je portemonnee goed openvouwen of openklappen. €2500 gaat die kosten.
5: Zij vanochtend, €2500. Dat is natuurlijk echt een enorme bedrag. Nu denk ik ga dat niet doen. Maar ik denk toch dat ik over een half jaar hier met die vouwtelefoon zit.
9: Hey Mattie. Ik weet dat je nu een show voor jezelf doet. Maar €2300 voor een telefoon. Alleen omdat er een mooie camera op zit.
5: Nee, je kan hem vouwen.
9: Waar zijn we gebleven met elkaar?
5: Je kan hem vouwen.
9: Een telefoon is toch om te bellen en om een berichtje te sturen.
5: Ja,
9: en
5: kan
9: om
5: hem
9: af en toe een keer wat te kijken. Maar niet om de camera.
5: Ja.
9: Jongen.
5: Even kijken, Samira.
10: Hey Mattie.
5: Hi.
10: Een telefoon van €2300 is voor mij hetzelfde als een tandenborstel van €480. Eigenlijk gewoon te zot voor woorden.
5: Ja, ik moet zeggen jongens, ik vind het wel cool. Maar misschien ben ik dan toch een beetje het jochie. Zeg maar, ja. Het jochie in mij wordt wakker.
6: Ik denk ook die bij is één week leuk en dan ben je wel klaar met het vouwen.
5: Nee, maar je vouwt hem dus open. Dus ja. Je hebt zeg maar, als je je telefoon in je hand hebt, heb je ook voor op een scherm. Dan klap je hem open en dan kan je ook lekker televisieprogramma's terugkijken.
6: Maar
5: dan
6: kun je niet meer met je iPhone in één hand, toch?
5: Nee, die zit eigenlijk met een soort klein boek.
6: Ja, dat maar is veel te ingewikkeld voor jou.
4: Werkt het niet ook gewoon als je hem dus een niet opengevouwen hebt? Dat je dan gewoon zo van nog de ouderwetse telefoon hebt?
5: Ja,
4: dus dan kun je gewoon appen en bellen en weet ik wat.
5: Want dan heb je het scherm zoals je hem nu hebt.
4: Ja, precies. En dan vouw je hem open en dan heb je dus een boek.
5: Ja, en kijk, de vraag is een beetje, hebben mensen zoveel geld over voor een telefoon?
4: Ja, ik denk wat jij zegt, dat ook alweer klopt. Dat je dat nu denkt, nou, belachelijk. En dan zie je de eerste echte tech-nerds, die gaan hem echt wel kopen. Dan zie je, denk je, oh, ziet er toch wel leuk uit. Lekker makkelijk in de trein voetbal terugkijken bijvoorbeeld of zo.
11: Ja.
4: En dan gaat iedereen langzaam maar zeker overstag.
11: Hier, heb je van Remy. iPhone loopt al lichtjaren achter op Samsung. Hè? Wat een grap. Ja, maar Samsung is rommel, Remy. Vouvi, die zegt, koop lekker vouwpapier als je wil vouwen.
6: Ja.
11: En Huip, die zegt, als je goed genoeg je best doet, is elke iPhone nu al vouwbaar. Nou, dankjewel. Oké. Ik hou jullie op de hoogte, jongens, hoe dat eruit zag vanavond. Ik ga er lekker voor zitten na mijn drukke taxidagje. Overigens, 2500 euro is precies het bedrag dat je kan winnen in Vier op een Rij.
12: Luc, Mattie, Annemarie. Luc, Mattie, Mattie, Annemarie.
11: Annemarie. En die kun je winnen met Annemarie. Wil je meespelen? Kun je nu bellen 0909-9596.

0: Shape of You.
1: Lenneke.
2: Hey, Matty. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zometeen spelen we met jou 4 op een rij.
2: Nou, wordt leuk.
1: Maar eerst even, Lenneke, nog 2 weken.
2: Nog 2 weken. Ja.
1: Dan word jij 40.
2: Dan word ik 40, ja.
1: Ik vond de buurvrouw was vroeger 40, weet je wel. Snap je dan wat ik bedoel?
2: Ja, dan snap ik denk ik wel wat jij bedoelt. Heb je toch een soort beeld bij dan, hè? Als iemand 40 is, hoe dat er dan uit zou moeten zien.
1: Maar ik ben nu
2: dat herken ik niet.
1: Nee, precies. Dus ik ben nu 41. En sindsdien snap ik ook dat mensen bijvoorbeeld van 68 zeggen... ja, er staat 68, maar ik voel me nog 30. Snap je? Ik heb dat nooit zo goed begrepen. Ik dacht, wat bedoel je nou precies? Maar het is zo interessant om te zien hoe het getal verder uit de pas komt te lopen met hoe je je voelt, toch?
2: Dat dus, ja. Nou ja, ik had het er van de week nog over dat ik af en toe denk, nou, ik ben toch nog gewoon 28 of zo. Ja, dat ben ik natuurlijk helemaal niet meer.
1: Ja, nee,
2: maar soms gevoelsmatig is dat wel eens om zo, ja. Klopt helemaal.
3: En hoe komt het dat je je dan 28 voelt?
2: Nou ja, omdat ik dus nog steeds inderdaad ook wat Mattie zegt, dat beeld nog wel eens kan hebben van als je 40 bent of 41, 42, dan ben je wel al... Nou, dan heb je het allemaal voor elkaar en dan ben je een soort van serieus. Maar ja, dat ben ik ook. Maar ik hou ook van een feestje en nog de gezelligheid.
1: Ja.
2: Dus dat.
1: Je hebt je jeugdigheid nog niet verloren. Terwijl vroeger als je de buurvrouw van 40 zou staan, dacht je, nou, die heeft een heel saai leven. Dat is helemaal niet goed. Maar dat is dus helemaal niet zo. Hey, en ga je er nog groot bij stilstaan? Want dat is natuurlijk wel een landmark. Dat moet je even goed vieren, Lenneke.
2: Ja, dat was wel een beetje het idee, maar ik dacht, ik stelde het nog eventjes uit. Ik liep een beetje vast met planning en dergelijke. Maar nu denk ik, ja, mocht ik zo meteen 4 op een rij halen, ja, dan gaan we daar natuurlijk wel een goed feestje voor geven.
1: Dat is
2: toch
1: leuk.
2: Maar bij stilstaan.
1: Ja, dat denk ik toch wel.
3: Ik voel de druk.
4: Ja,
2: precies. Sorry, Annemarie.

0: vraag jouw eerste associatie daarbij. Geef Annemarie zo meteen vier dezelfde associaties als jij. Dan krijg je 2.500 euro. En jouw eerste woord is... Buiten.
1: Binnen.
0: Vogel.
1: Vliegen.
0: Cijfer.
1: Letter.
0: En je laatste woord is orkest.
1: Dirigent.
0: Oeh, Luc.
1: Oeh.
0: Zou Lenneke met jou vier op een rij hebben gehad?
2: Twee op een rij.
0: Twee op een rij, want?
1: Oh, dat
2: ik had
1: niet
2: getal.
1: Goed.
0: Ja.
2: En ik had bij orkest nog muziek.
0: Oh, dan had ik weer met jou vier op een rij gehad, Luc.
2: Hey.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, Lenneke, we gaan het zien over een paar minuten.
1: We gaan het meemaken. Ik wacht het al.
0: Wint Lenneke 2.500 euro. Hoi naar Kings of Leon. Dit is You Somebody.

0: en You Somebody. We spelen vier op een rij met Lenneke 39 uit Horen. Dit waren haar vier woorden. Buiten.
1: Binnen.
0: Vogel.
1: Vliegen.
0: Cijfer.
1: Letter.
0: En je laatste woord is orkest.
1: Dirigent.
0: Lenneke?
1: Ja?
0: Het gaat in de appbox veel over dat orkest.
1: Ja, dat snap ik. Ja, dat snap ik wel.
0: Het staat eigenlijk een beetje in mineur te spelen. Om in muziektermen te blijven. Mm-hmm. Er wordt namelijk bij orkest spelen gezegd door Esmeralda. Bij orkest wordt natuurlijk ook nog gewoon muziek gezegd.
1: Muziek, precies. Ja.
0: Door Marion wordt bij orkest band gezegd. Orkestband.
1: Oké.
0: En verder, er komt nog inderdaad bij cijfer komt nog rekenen binnen. Maar goed, ja, de pijn lijkt hem een beetje te zitten bij dat orkest. Maar goed, we gaan gewoon eens kijken, Lenneke.
1: We gaan het zien. Ik heb alle hoop op Annemarie.
0: We gaan haar terug de studio invragen. Vier dezelfde woorden geven. Hopelijk komen er vier dezelfde associaties. Daar gaan we. Annemarie, het eerste woord is buiten.
2: Binnen.
0: Vogel.
2: Vliegen.
0: Ja, goed. Cijfer.
2: Oh, nu twijfel ik. Letter.
1: Oh, goed zo!
0: Dat is goed. Oh, wauw.
1: Kom op, Annemarie.
0: Lenneke, wat zou je doen met 2.500 euro? We hebben er namelijk nog eentje nodig.
1: Nou, dan ga ik natuurlijk mijn verjaardag vieren.
0: Ja, precies. Ja, daar hadden we het net al over gehad, inderdaad. Ja. Maar ja, dan kan je, nu wordt het in één keer heel concreet. We zijn nu in één keer heel dichtbij.
2: Ik kom wel langs.
1: Ja, dat mag.
0: We kunnen het samen vieren.
1: Ik ben heel erg welkom.
0: Oké, het laatste woord is... orkest.
2: Muziek.
0: Nee, dat is niet goed. Nee. Heb je nog een tweede poging? Ja, telt niet meer, maar...
2: Orkest. Weet ik veel. Dwarsfluit. Ik weet het niet.
0: Nee. Huh? Lenneke, wat heb jij gezegd?
1: Ik zei dirigent.
2: Ja, dirigent.
0: Ja.
1: Ja. Nou, helaas, jammer.
0: Ik moet wel zeggen dat muziek het vaakst is gezegd, hoor.
1: Ja.
2: Oh, die vond ik niet eens moeilijk. Ik twijfelde bij getal. Nee, cijfer, getal.
0: Cijfer, maar letter. Ja, maar dat die goed was.
2: Ja, voor het tegenovergestelde.
0: Ach, toen stegen de kansen daar. Oké. Okay. Ongelooflijk jammer. Lenneke, dankjewel voor het meedoen.
1: Ja, was hartstikke leuk. Feestje komt een andere keer.
0: Zo is het. Hey, trouwens, heb je al op de weg gezeten deze ochtend of niet?
1: Jazeker. Okay. Ja.
0: Is het druk op de weg?
1: Nee, ik vond het heel erg meevallen. Ik had verwacht van wel, maar het ging heel goed.
0: Oké,
1: nee,
0: top. Ik ga zo meteen namelijk mijn taxi in. De Hemat, die taxi.
1: Ja.
0: Jongens, ik kan hem hier op de parkeerplaats zien staan. Hij staat daar te shine in, niet normaal.
3: Hij is mooi. Hij is heel mooi.
0: Een doekje overheen gehaald. Hij moet bijna een zonnebril op als je naar wil kijken. Het is fantastisch. We gaan zo meteen de eerste rit doen.
4: De Q Music. Alarmschijf.

0: Alarmschijf deze week. Miley bij Q Music en Bass Persuades. Jongens, ik ga er vandoor.
1: Ja, tot ziens.
0: Deze taxichauffeur zwaait af. Dag Annemarie, dag Luc. Ik ga naar buiten. Ik ga namelijk mijn eerste taxirit doen. Die is met Milan. Als het goed is, hebben jullie zometeen verbinding met de Hema Antitaxi tijdens mijn allereerste rit.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
9: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
10: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
9: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
11: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.

0: De daluren beginnen.
1: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh, wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes! Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
10: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
6: Yes!
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Goedemorgen, 2 over 9, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen, al uren wordt er gestaakt in het openbaar vervoer. Door het hele land rijden er bijna geen treinen, bussen, trams en metro's. En met de staking willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid van tafel krijgen. Ook deze buschauffeur legt daarom het werk neer.
2: Ja, waarom ga ik staken? Het lijkt mij duidelijk dat de afbraak van sociale zekerheid, ons sociale vangnet, dat is iets wat iedereen wel heel erg aangaat. En dat levert ontzettend veel onzekerheid op.
1: In een van de plannen staat dat je als werknemer minder lang een WW-uitkering kan krijgen. De staking duurt tot 2 uur komende nacht. De ANWB laat weten dat het ondanks de staking niet veel drukker is op de weg. In Zwaag, dat ligt boven Horen in Noord-Holland, is een grote brand uitgebroken in een huis. De hele woning staat in brand en mogelijk zijn er nog mensen binnen. Er komt veel rook bij vrij. Andere huizen in de straat zijn ontruimd. En mensen in de buurt krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. Ook is er vanwege de vele rook een ANEL-alert verstuurd. En we hebben in juli iets meer geld uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar geleden. En daarmee stegen de uitgaven van huishoudens voor de 5e maand op rij, zegt het CBS. Ons geld ging vooral op aan auto's, kleding en spullen voor in huis. Maar ook aan onder meer medische zaken en cultuur werd meer uitgegeven. En in Noorwegen gaat het vandaag erg druk worden in de hoofdstad Oslo. Daar wordt namelijk afscheid genomen van koning Harald, het oudste staatshoofd van Europa. Overleed 2 weken geleden en vanmiddag is zijn uitvaart. Wie er allemaal bij zijn, vertelt royalty-verslaggever Annemarie de Kunder van RTL Boulevard.
3: Er zijn ook ongelooflijk veel royals aanwezig. En natuurlijk ook de Nederlandse, de koning en de koningin, Beatrix en Amalia. Maar ze zijn ook wel goed bevriend met het Noorse koningshuis, dus het is ook niet heel gek.
1: De uitvaart van Harald is de grootste beveiligingsoperatie ooit in Noorwegen. Het weer van Buienradar. Jij zal het wel merken als je naar buiten gaat. Er staat een stevige wind. Verder een wisselvallige dag met regen en onweersbuien. Heel af en toe een zonnetje. En het wordt maximaal 19 graden.
0: Een hele goede morgen. Mattie die stapt zo meteen in zijn taxi om zijn eerste klant te gaan vervoeren. Dus even kijken of het druk is op de weg. Op dit moment 2 files van 25 minuten of langer. Te beginnen op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en Rotterpolderplein sta je 8 kilometer in de file. En je vertraging is daar ongeveer 50 minuten. Dan de A59 Os richting Zonzeel tussen de ring van Den Bosch West en Heus.

0: piste. Er staat 5 kilometer file. En daar ben je dan weer een half uurtje langer onderweg. Mattie, goedemorgen. Moet je die kant op of niet?
1: Nou, wellicht wel, Luc. Kijk, ik weet natuurlijk niet welke rit ik vandaag nog voor mijn kiezen ga krijgen. Ja, op dit moment sta ik buiten bij de Hematie Taxi. Ik wil trouwens ook meteen even het weerbericht van Annemarie bevestigen. Regen en onweersbuien. Ik zie er nou al uit alsof ik in de sloot ben gevallen. Ik sta echt 10 seconden buiten. Ja, ik sta naast de Hematie Taxi. Jongens, hij ziet er prachtig uit. Als je vandaag iets roods voorbij ziet schieten op de snelweg, dan ben ik het waarschijnlijk in mijn taxi. Hij is ook nog half elektrisch. Nou, fantastisch. Ik heb er zin in. Ik ben er klaar voor. Zometeen even kennis maken met mijn eerste klant.
2: Music. Hey Mattie.
0: Ja, en die eerste klant die horen we zometeen na Bebe Rexha en Faithless. Dit is Q Music met New Religion.

0: Goedemorgen, je luistert naar Q-Music. Lola Young en Messi hoorde je.
1: Een landelijke OV-staking.
2: In het hele land geen openbaar vervoer. Geen treinen, trams, bussen.
3: Een landelijke staking.
4: Niet alleen de trein, maar het hele OV staakt woensdag.
0: Rijdt vandaag helemaal niks. Geen trein, geen tram, geen bus. En het zou zomaar kunnen zijn dat je toch echt naar je locatie, naar je bestemming toe moet. Gelukkig is daar Matty met zijn Hey Matty taxi. Gaat dan één taxi die druppel op die gloeiende plaats zijn? Nee, hij laat vandaag 100 taxis uitrijden. En hij is zelf de moeilijkste niet. Hij zit ook achter het stuur van een van die taxis. Matty, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen Luc. Ja, ongelooflijk leuk. Mijn eerste rit gaat beginnen en die ga ik rijden voor Milan. Milan, een hele goede morgen, jongen.
6: Een hele goede morgen, Matty.
5: Voordat ik je de rest van de vragen ga stellen, want dan geven we Luc heel even de tijd. Heb jij een bepaald liedje wat je zo meteen wil horen in de taxi?
6: Ja, zet maar Avicii The Nights op.
5: Oké, Luc, kan je alvast even Avicii The Nights opzoeken? Ja, dat check. We die zo meteen even draaien. Ja. Milan, vertel even je verhaal. Waarom heb jij vandaag een taxi nodig?
6: Ik heb een taxi nodig om vanaf thuis naar Utrecht te gaan voor City Skydive.
5: Want daar ben jij instructeur in opleiding. En City Skydive is eigenlijk zo'n koker. Dan staat er een hele grote ventilator onderin. Dan ligt er zo net op. En dan, je zegt ventilator, ik zeg iets verkeerd zeker.
6: Nee, ja, het is niet dat er onder een ventilator zit. Maar het wordt inderdaad heel hard wind geblazen.
5: Ja, precies. Ja. En dan ga je richting de hemel, word je geduwd.
6: Ja,
5: en jij bent dat aan het leren.
6: Ja.
5: Toch?
6: Ja, aan het leren om mensen het te leren, zeg maar.
5: Ja, precies. Hey, en nu ga je normaal gezien met het openbaar vervoer. Dat is doorgaans ook nog wel een gedoetje, begreep ik. Überhaupt.
6: Ja, zeker. Het openbaar vervoer duurt nog steeds 5 keer zo lang dan als je met de auto zou gaan.
5: Want welke route moet jij afleggen met het OV?
6: Met het OV ga ik eerst van huis naar Amsterdam-Belmer.
5: Ja.
6: Van Amsterdam-Belmer ga ik naar station Maarsen. En van station Maarsen moet ik dan een bus nemen naar, ik weet niet of de Foodspot heet die halte, geloof ik.
5: Ja.
6: En vanaf daar is het 8 minuutjes iets minder.
5: Oké, dus je hebt er eigenlijk al een dag op zitten op het moment dat je daar bij die City Skydive bent, zou ik kunnen zeggen.
6: Okay. Zeker. En dan moet je natuurlijk ook rekening houden met als er iets uitvalt of zo. Dus dan mag je er ook weer goed op tijd zijn. Want als iets uitvalt, heb ik meteen een half uur vertraging.
5: Oh, precies, ja. Ach, jongen toch. Nou goed, hey, wij gaan vandaag in de Hemat die taxi gaan wij rijden. Extra leuk, maar daar gaan we het zo meteen even over hebben. Want ik ben ook nog door jou uitgenodigd om te komen skydiven.
6: Om te komen vliegen, ja.
5: Ja, ik heb daar wat bedenkingen bij. Die ga ik je zo meteen even vertellen. Maar eerst dus op verzoek Avicii and the Night.

0: Cat's Eye op Q Music en Animal. Hey Menno, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, zometeen gewoon het foute uur. Dat is, begint om 9:30 weer. Matty is inmiddels onderweg met zijn taxi, zijn eerste taxi. Zullen we gewoon eens even stiekem een beetje met hem meeluisteren? Even kijken wat daar in die taxi allemaal besproken wordt op dit moment. Hij zit in een taxi met Milan, die bent hier naar werk.
2: Luc.
0: Ja, hey Matty. Oh ja, hi.
2: Hi, goedemorgen. Ja, hartstikke leuk. Je mag natuurlijk altijd even inprikken. Ja, ik heb het net namelijk met Milan over dat ik ben net door hem uitgenodigd om bij de City Skydive ook echt een stukje te gaan skydiven. En ik heb daar zo mijn bedenkingen bij. Want de laatste keer dat ik dat deed, Milan, ja, toen kwam ik dus niet omhoog. Dat was heel heftig, want ik lag op dat net en ik lag er als een soort van bonk. En volgens mij hadden ze die ventilatoren echt op orkaanstandje 2 gezet. Dat is 160 km per uur. Maar ik kwam niet omhoog. En toen kwamen er twee instructeurs die begonnen aan mijn rug te trekken om mij omhoog te krijgen, de lucht in. Maar echt, geen centimeter kwam ik in beweging. Wat denk je dat ik verkeerd heb gedaan?
3: Ik werk er nog niet zo lang, maar ik heb het zelf nooit voorzien komen dat als hij echt op een goede windsnelheid staat, dat je dan niet omhoog komt.
2: Ja.
3: Maar het kan een beetje een van twee dingen zijn. Of hij stond niet snel genoeg, dat jij bijvoorbeeld een hogere windsnelheid nodig hebt om omhoog te komen.
2: Ja.
3: Maar wat ik vooral denk dat het misschien kan zijn, is dat, hoe heet het? Dat je je lichaam niet goed had en dat je heel veel wind langs je liet gaan. Dus dat je jezelf een wat meer als een plank wil hebben, in plaats van dat je jezelf heel hol maakt.
2: Oké.
3: Maar we zullen het zo meteen zien.
2: Ja, we gaan het zo meteen gewoon nog een keer proberen. Ik ga dan ondertussen heel even af bij de pomp. Wil jij daar wat van? Wil je een bakje koffie? God. Wil jij een blikje energy drinken? Wil jij een eiwitreep? Want ik ga namelijk even wel wat dingetjes halen.
0: Nou, zo komt hij nooit omhoog. Nee.
2: Weet je het zeker?
3: Ik hoef niks. Nee, ik heb net heerlijk wat gedronken.
2: Oh, oké. Okay. Nou, ik ga even uitstappen. Ik neem heel even een bakje zwart, jongen.
0: Okay,
2: even naar eiwitreepie.
0: Ja, oké. Hij gaat even naar de pomp. Onderweg dus naar het werk van Milan.
1: Was al voorspeld door Kiki dat er bij iedere pomp ging stoppen.
0: Dat is wel waar, Menno. Dat is wel waar. Daar heb je helemaal gelijk. Ja, dat lijkt helemaal erop. Nou, ze kunnen ze meteen onderweg wel lekker luisteren naar gewoon Foute Uur. Waar kunnen ze ook uit kiezen in de taxi, Menno?
1: Base Hunter.
0: Ja?
1: Of Ozone.
0: Hey. Waar ga jij voor? Stem nu voor het Foute Uur.
4: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
5: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
4: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Deze week in de bonus. AHA Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro. Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu

0: jaar.
1: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzink.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
12: Speel mee met de 1 oktober droomsalaristrekking. En maak kans op 30 jaar lang €10.000 per maand. Koop je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn.
15: Yes!
13: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Werkzoeken.nl voor banen waarin je wel door kan groeien. Yeah!

0: Smint.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
2: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: Shop.nl/business.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: 19 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging van 10 minuten of langer. Dat zijn er 3. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 4 kilometer. Vertraging 23 minuten. De A12 van Oberhausen naar Utrecht tussen Velperbroek en Grijzoord 7 kilometer. Vertraging 3 kwartier. En de A50 Os richting Eindhoven tussen Zeeland en Veghel Noord. Dat is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer. Vertraging is 23 minuten. Nou, het is woensdagochtend. Ik heb hier een koffiecup staan. Zo handig een meeneembeker. Die ga ik weggeven aan iemand die zichzelf inklokt. Dus ja, klok jezelf in. Laat weten dat je het foute uur aan hebt en waar je aan het luisteren bent. Ja, en hoe je woensdagochtend tot zover is verlopen. Ben je de hele dag aan het chillen omdat je vrij bent? Of werk je thuis door de staking? Stress daardoor omdat je niet op je werk kon komen? Was je aan het balen omdat je favoriete barista niet op je werk kon komen omdat de treinstaking was en je favoriete koffie niet kon bestellen? Dit laatste is helemaal autobiografisch. Nou ja, stuur een berichtje in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug. Krijg je mijn koffiecup?
3: Dit is
4: het foute uur. Menno
2: Barreveld. Laura Pausini, La Solitudine. Tegenover Zucchero en Paul Young, Senza Una Donna. Nou, een stem zou ik zeggen.
3: Q-Music is proud to be
2: op je favoriet. Nu eerst Bass Hunter. Foute.

0: Daphne, die is onderweg.
1: Wij gaan zo meteen met alle onze eerstejaars gaan wij op brugklaskamp. Maar nu eerst naar school alle spullen inladen. En dadelijk gezellig met 100 leerlingen richting Wekerom voor brugklaskamp.
2: Gezellig.
3: Hey, Menno!

0: verslaggever vanuit Almere, die is hout aan het zagen. Susanne de Raad is ingeklokt op kantoor. Cor Grollach, die is aan het werk in de drukkerij. Ilse, die is brandweervrouw, die is ook ingeklokt. En onderweg naar de brandweer. Misschien gaat ze vandaag ook wel als de brandweer. Michel de Bont, die is ingeklokt vanuit Heerenveen. Die is zich klaar aan het maken voor straatwerk. Marcel, die is lekker aan het werk bij de mensen thuis. Die is bezig met water. En Lars van der Elst, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Jij bent ook druk bezig, zie ik. Een soort graafmachine zit je.
1: Ja, klopt. Op een mobiele kraan.
0: Een mobiele kraan. En wat doe je op de mobiele kraan? En wat ben je aan het doen?
1: Vandaag ben ik een tuintje, een binnentuin aan het leeghalen. Dus appartementen.
0: Oké.
1: Okay. En wat straatwerk rooien.
0: Wat zeg je? Straatwerk rooien?
1: Ja, een beetje opbreken, zeg maar.
0: Ja, precies. Ik wist niet dat het rooien heette bij straatwerk ook. Maar goed, ja, straatwerk rooien. Maar wat gaat dan uiteindelijk gebeuren als jij die binnentuin helemaal leeg geschept hebt?
1: Dan mag de hovenier aan de slag.
0: Oké. Okay. Oh, dus er gaat allemaal straatwerk uit en het wordt groener of zo?
1: Het wordt even nieuwer, ja. Ze hebben hier appartementen opgeknapt.
0: Ja, dan moet de tuin ook even onder handen genomen worden natuurlijk.
1: Precies.
0: Ik snap het helemaal, Lars. Hey, zit er in jouw graafmachine zit er ook een bekerhouder?
1: Daar zit zeker een bekerhouder in.
0: Oké, okay, en wat zit daar nu in?
1: Zit nu een sleutel in van een trilplaat.
0: Sleutel van een trilplaat? Ja. Ja, zo één om de straat mee aan te trillen en niet om af te vallen.
1: Nee, precies.
0: Hey, en wat denk je? Kan die sleutel ergens anders dat er een koffiecup in die bekerhouder past?
1: Dan gaat hij gewoon in mijn zak.
0: Ah, lekker man. Nou, ik stuur je mijn koffiecup op.
1: Kijk.
0: En voordat we ophangen, nog één ding.
1: Een hele fijne dag.
2: Fijne dag.
0: Fijne dag, man.
1: Fijne dag.
0: Hoi, het is woensdagochtend, het foutuur. Met nu Jobke.

0: Tom and Kitten and the Tide is High.
1: Het is woensdag.
0: Het is woensdag. Hakken.
1: Hakken! Dag.
0: Ja, wil je zo Two Brothers on the Fourth Floor? Het Come Take My Hand. Ja, of Technohead. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. En het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Kleine tussenstand. Two Brothers on the Fourth Floor liggen voor.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl. Nu een

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen, wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in Beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
2: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuur.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend.

0: Wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
0: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: De

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
1: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
2: Ja, goedemorgen. Aan de grote OV-staking die bezig is, doen duizenden werknemers mee. Dat zegt vakbond FNV. Treinen, bussen, metro's en trams, ze rijden bijna allemaal niet. En ook sommige pontjes liggen stil. Dat was toch een verrassing voor deze man die NH sprak.
3: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat meen je niet. Oh, dan kan ik beter om gaan keren.
2: En met die staking willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid van tafel krijgen. Er worden steeds meer moties ingediend in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Kamerleden hadden zich voorgenomen een beetje te minderen, maar dat lukt niet echt. In bijna 20 jaar tijd is het aantal ingediende moties meer dan verdubbeld. Heftig nieuws dan uit het Brabantse Baarle-Nassau. Daar is een jong ezeltje weggehaald bij een opvangstichting en om het leven gebracht. Wie erachter zit, dat is onbekend. De stichting is er enorm van geschrokken, zeggen ze bij Omroep Brabant.
4: Ik kan me eigenlijk ook zelf niet inbeelden hoe iemand dat kan. Doodgeschoten en mishandeld.
2: De politie doet er onderzoek. En tennis, een grote verrassing net op de US Open. De Amerikaanse Ben Shelton heeft toptennisser Carlos Alcaraz uitgeschakeld. Shelton won in de kwartfinale in 5 sets. Ja, Alcaraz was eigenlijk de favoriet. Maar die Spanjaard die won vorig jaar de US Open nog. Het weer nog van Buienradar. Van alles wat. Regen, kans op onweer, flink wat wind ook. Heel af en toe dan tussendoor het zonnetje. Het wordt een graad of 19.
1: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 13 files op dit moment. Ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn 4. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. 6 kilometer, vertraging 35 minuten. De A10 van Watergaasmeer naar de Nieuwe Meer. 2 kilometer, vertraging 17 minuten. De A12 van Oberhausen naar Utrecht. Tussen Velperbroek en Waterberg. 6 kilometer, vertraging 20 minuten. En de A50 Os richting Eindhoven. Tussen Zeeland en Veghel-Noord. Daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer, vertraging 17 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 83,5. De A6 Muidenberg richting Lelystad bij 69. A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. En de A73 echt richting Venlo. Controle bij hectometerpaal 12,7.
5: Menno Barreveld.
1: Florida met Whistle. Lijnrecht tegenover Mohambi en Bumpy Ride. Stem nu.
6: Q Music is proud.

0: in het Foutenuur op Q Music.
1: Jouw Foute 1500 battle.
0: Jouw Foute 1500 battle. Ja, ik heb zo'n hele map met nummertjes die er jou zijn ingesproken. En ik heb er lukraak twee uitgepakt. Ik heb hier Corny.
2: 44.
0: Nummer 44.
3: Hier mag alles, maar niet.
0: Nou, op nummer 44 in de Foute 1500. Tony en Marco Schuitmaker. Daar tegenover zet ik Dietrich.
4: Doe voor mij maar nummertje 162.
0: 162.
5: My name is...
0: What? My name is...
5: What? My name is...
0: Ja, daar staat Eminem. Dus klik op je favoriet. Eminem, My Name Is. Of Donnie en Marco Schuitmaker, Hier Mag Alles. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. Ik zit even mee te kijken, want ja, de battle is begonnen. Hier Mag Alles ligt voor. Maar het scheelt nog niet veel. Nou ja, de winnaar hoor je zo meteen na match.

0: En het fout weer met Wellerman.
1: Oh, dat is heerlijk, zeg hij.
0: Ja, dat is heerlijk, maar weet je wat ook heerlijk is? Deze, The Offspring, Pretty Fly for a White Guy.
2: Montag, lieben, glauben, globen.

0: Dit bericht van Danielle in de Q-app.
1: Goedemorgen Menno, ik moet nog steeds wennen dat het foute uur een half uur eerder begint. Ik open nu steeds de winkel een half uur te vroeg. Eigenlijk gaan we om 10 uur open.
0: Ja, ik zie er steeds wel berichten binnenkomen. Ja, is sinds een paar weken van 10:30 tot 11:30 het foute uur. Ja, betekent ook dat het nu zo goed als op zit. Maar daar heb ik wat op gevonden.

0: Yolanda Be Cool en D-Cup. En We Know Speak Americano. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal. Deals die je niet mag missen.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon 1 factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: Wat een geld!
9: 18.000, wat verdikken me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
11: Smint.
14: Boost yourself.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... Ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
16: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
23: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
23: De mega jackpot van 10.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.

0: Zoveel Bijbel.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
0: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Een wisselvallige dag vandaag. Kans op regen, onweer, harde wind, ook af en toe zon. En het is maximaal 19 graden dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Nou, Mattie en alle Mattie-taxis kunnen aardig doorrijden, hoor. 7 files en er zijn er maar 3 met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 4 kilometer, vertraging 11 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer, vertraging een kwartier. En de A59 Os richting Zonzeel tussen Waspik en Hoijpolder 3 kilometer, vertraging 11 minuten.

0: om mensen van A naar B te kunnen brengen. Hij had een Milan in de taxi zitten.
1: Kan ik hier parkeren?
2: Ja, inderdaad. Als je hier naar links gaat, dan kan je hier hem neerzetten.
0: Ja, nou, Milan die is netjes afgeleverd. Ik ga zo even contacten met Mattie hoe het gaat en waar die heen gaat en wie die gaat ophalen en zo.
3: Menno Barreveld.
0: Maar eerst nog eentje dan. Hey, Lennon.

0: Shakira en Burna Boy met Die Die op Q-Music.
1: Ik ben Mattie in de taxi, man Mattie in de taxi.
0: Ja, vandaag is er een grote landelijke OV-staking. En Mattie die heeft daarom voor één dag zijn eigen taxicentrale. 100 taxis rijden er rond om mensen gratis van A naar B te brengen. En in één van die 100 taxis zit Mattie.
2: Hey, Menno, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ik liet net al horen dat je Milan veilig hebt afgezet. Dus hoe gaat het tot nu toe?
2: Ja, het gaat hartstikke goed, Menno. Ik heb Milan afgezet bij de City Skydive in Utrecht. Onwijs leuk. Ik ben ook nog even mee naar binnen geweest. Nou doe je dat natuurlijk als taxichauffeur eigenlijk niet. Mee naar binnen bij de persoon die je afzet. Maar dit was op uitnodiging. Want Milan die is daar in opleiding tot instructeur van de City Skydive. En die zei, Mattie, kom je dan een stukje vliegen? Nou, Menno, ik heb dat gedaan. Ik denk dat Nederland heeft eindelijk zijn eigen Tom Cruise in de vorm van Mattie Valk. Het ging zo ongelooflijk goed. Het was echt een groot succes. En dat was het de laatste keer niet. Want toen bleef ik zeg maar liggen als een soort kwap op de grond. En nu ging ik echt tot grote hoogte. Dus ongelooflijk genoten. Daarbovenop was Milan ook een zeer tevreden klant. Dus de eerste geslaagde rit zit erop.
0: Oké, de eerste 5 sterren zijn binnen. En waar ben je dan nu? Want we kunnen ook meekijken natuurlijk. Ik kijk live. Waar ben je nu naartoe onderweg?
2: Ja, ik ben nu even. Ik zit eigenlijk tussen 2 ritten in. Ik heb heel even tijd. Ik was toevallig in de buurt van Utrecht Centraal. Nou, ik kan me zomaar voorstellen dat er mensen staan die gemist hebben dat er vandaag geen treinen rijden. Dus ik ga gewoon even naar Utrecht Centraal rijden om te kijken of daar nog iemand staat die ik toevallig een ritje kan geven.
0: Oh ja, nou, sympathiek. Hey, ik ga zo de Top 40 Classic doen. Heb jij een jaartal waarvan je denkt van ja, dat vind ik echt een leuk jaartal om muziek uit dat decennium of uit dat jaar te horen in de taxi?
2: Dan ga ik even midden in de 90's zitten, 1995.
0: Oké, pak ik de top 40 van vandaag uit 1995 zo bij. Ik spreek je straks.

0: Teddy Swims en Break Up in Reverse. Nou, we gaan terug naar 9 september 1995. Ik sprak Mattie net. Die is onderweg naar Utrecht Centraal met zijn taxi. Want vandaag is de Mattie-taxi onderweg. 100 taxis die mensen van A naar B brengen. Toen zei ik aan het eindgesprek: joh, Mattie, noem even een jaartal voor de Top 40 Classic.
1: Dan ga ik even midden in de 90's zitten, 1995.
0: Ja, dat is wel leuk, ik kan die even een jaar kiezen. Hè? Muziek die in de taxi aan is staan. 1995, nou, de Top 40 van 9 september erbij gepakt en daar 3 liedjes uitgehaald. Ik heb wel echt 3 compleet verschillende liedjes gepakt. Nou, welke van deze 3 vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten, spreek het in de Q-app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 9 stond Marco Borsato, Je hoeft niet naar huis vannacht. Keuze 1 vandaag.

nummer 33 uit de top 40 toen. Celine Dion. En Pourquoi Tu M'Aimes Encore. Nou, ik ben benieuwd welk nummer de meeste stemmen krijgt. Dat hoor je straks rond 10 over 11. Nu, Kelly Clarkson.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Chris Cross Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William met My Oh My op Q-Music. Zo meteen het nieuws met Danny.
2: Er is even onderzoek gedaan. Wat vinden we met z'n allen eigenlijk van die grote OV-staking die bezig is?
1: Ja, er wordt lekker gestemd op de top 40 classic. Ik moet zeggen, twee nummers die liggen ongeveer gelijk. Namelijk Je hoeft niet naar huis vannacht van Marco Borsato en Rainbow in the Sky van Paul Elstak. Dus breng je stem nog even uit in de Q-app. En A Temper City komt eraan, Self Aware.
3: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
4: Ja, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
5: Oh, wow. Oh, ja.
6: Hè?
5: Het is een driestapsraket.
6: Jongens, dit kan alles zijn.
5: Klik, klik, klik, klik.
6: Ik hoor wel een soort veertje of zo.
5: Is een veer bij betrokken?
6: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
5: Ik ben nu alweer boos.
3: En vanaf maandag hoor jij het ook.
7: Het geluid.
3: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
7: Q-Music.
5: Zeg even, wat is het?
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
10: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
11: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
17: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
17: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
19: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
20: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram, €4,49. En alle Danio-romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
0: Nu bij Van Mossel. Exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.

0: Eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen?

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Mijn chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
7: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
10: Ja, goedemorgen. De meeste mensen hebben begrip voor de grote OV-staking die bezig is. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ja, met die staking willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid van tafel krijgen. En 55% vindt de staking daarom een goed idee. En toch zijn er ook een hoop mensen die er last van hebben, zegt reizigersvereniging Rover tegen Omroep West.
11: We vinden het gewoon best wel wrang dat de hele actie eigenlijk opkomt voor kwetsbare mensen. Terwijl juist eigenlijk kwetsbare mensen ook het meest geraakt worden door deze staking. Er zijn heel veel mensen die gewoon echt afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, omdat ze misschien geen auto hebben.
10: Die staking duurt nog de hele dag. In Zwaag, dat is boven Hoorn in Noord-Holland, is bij een grote brand een man om het leven gekomen, meldt de brandweer. Het vuur woedde in een huis. Het slachtoffer is een man van 78. Mogelijk gaat het om de bewoner. Die brand is inmiddels onder controle. In Utrecht wordt de zaak tegen de 4 studenten die verdacht worden van het verspreiden van een banga-lijst uitgesteld. Die zaak zou maandag beginnen. Maar een van de vrouwen die aangifte deed, heeft familie in de rechtbank werken. De zaak wordt daarom verplaatst van de rechtbank in Utrecht naar de rechtbank in Gelderland. En voetbal nog. Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van de Belgische club Royal Antwerpen. Dat laat hij weten in een brief die hij online heeft gezet. Overmars schrijft dat hij stopt vanwege zijn gezondheid. De stress en de vermoeidheid worden hem te veel. Overmars was eerder ook al de technisch directeur bij Ajax. Het weer nog van buienradar, van alles wat. Regen, kans op onweer, flink wat wind en dan heel af en toe de zon, een graadje of 19.
9: 5 files, eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer. Vertraging 14 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 83,5. De A6 Muidenberg richting Lelystad bij 69. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Hectometerpaal 59,8. En de A73 echt richting Venlo. Daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 12,7.
12: Hey Mattie!
13: Hey Mattie!
14: Hey Mattie.
15: Met Luc.
16: Hey Mattie.
15: Annemarie.
17: Hey Mattie.
15: En de redactie.
18: Hey Mattie.
19: Hey Mattie.
15: Iedere ochtend bij Q Music.
20: Q Music.
6: Menno Barreveld.
9: Ja, je vraagt misschien af, wat heb je in je mond? Face Tooter voor Afrojack, die is vandaag jarig 39 geworden. En je hoort hem nu. Q.

0: Sabine die stuurde dit bericht in de Q-app.
1: Je gaat ons vragen om te kiezen tussen Marco Borsato en Celine Dion. Hoe kan iemand daar nou tussen kiezen?
0: Ja, heb ik inderdaad gevraagd. En er is tussen gekozen, hoor. Ik heb bijvoorbeeld hier Kelly.
2: Doe mij die derde maar. Ik heb een Franse puber op dit moment in huis.
3: Woensdag is hakkendag!
4: Goedemorgen, Menno. Doe mij maar. DJ Paul Elstak met Rainbow in the Sky.
5: Wat denk je van Marco Borsato?
3: DJ Paul natuurlijk!
0: Ja, nou, DJ Paul natuurlijk werd het niet bij 16% van de stemmen voor Celine Dion. 40 voor DJ Paul Elstak en 44 voor Marco Borsato. Dus

0: Of vier. Nou jongens, ik heb echt... ja, het is niet... Ik heb breaking news. Breaking news. En ik heb de nieuwsautoriteit Danny Vos erbij gehaald. Wat er vandaag gebeurd is. Wat er vanmorgen gebeurd is. Ja. Dit is echt...
1: Breaking news.
0: Nou, breaking news.
2: Maar ja, toch wel een prestatie hoor. Van Roxy Dekker. Zij staat natuurlijk als eerste Nederlandse zangeres in de Johan Cruijff Arena. Dat gaat volgend jaar dan allemaal gebeuren. Hè?
0: 24 april.
2: Ja, 24 april. Vanmorgen om 10 uur kon je daar kaartjes voor kopen. Binnen een paar minuten. Helemaal uitverkocht.
0: Echt?
2: Ja.
0: Binnen een paar minuten?
2: Ja, het is zelfs een record. Nooit waren de kaartjes voor een concert in de Johan Cruijff Arena zo snel weg. Nou, je zei het al, het concert is op 24 april. Ja, vraag is nu natuurlijk, komt er dan een tweede show?
0: Ja, dat zal toch wel.
2: Dat weten we nog.
0: Ja, ik bedoel, ik ga er niet over, maar dat is vaak wel zo bij dit soort... Als het zo snel uitverkocht wordt,
2: nou ja, vaak. Het lijkt me ook. Maar goed, dat weten we dus nog niet. Maar ja, wat een prestatie hè, van Roxy Dekker.
0: Nou, ik ga even voor Roxy Dekker klappen. En dat lijkt me ook een

0: Smith en Niall Horan. Drive safe op Q-Music. Justin stuurde de Q-up. Haha, ik dacht dat ik somber hoorde, maar dat was hem helemaal niet. Nee, dit waren dus Niall Horan en Miles Smith. Ik kreeg ook deze vraag in de Q-app van Jaden.
1: Morgen Menno, wanneer maken we weer kans op tickets?
0: Ja, deze week geven we tickets weg voor Q-Music Present Somber. Dat is op maandag 31 mei in de Ziggo Dome. Hoor je een hit van Somber, stuur dan zijn naam in de Q-app. En wanneer maak je weer kans? Nou, dat ga ik doen binnen nu en... ja, goede 10 minuten.
2: Hey Mattie!
3: Hey Mattie!
2: Met Luc.
4: Hey Mattie.
2: Annemarie.
5: Hey Mattie.
2: En de redactie.
6: Hey Mattie.
5: Hey Mattie. Veel plezier, hè?
2: Dankjewel, Marie. Hey Mattie. Iedere ochtend bij Q-Music.
7: Q sounds better with you.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
1: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
0: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzinken.nl.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride. Nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
7: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
7: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Deze week in de bonus. AHA Oerdese maïsbrood per stuk €1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
15: Nog 309.000.
16: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
17: 7 sturen.
16: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest.
17: je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
21: Fans van voordeel,
20: Aldi.
23: Een wisselvallige dag, kans op regen, onweer, harde wind, maar ook af en toe zon en het is maximaal 19 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 6 files, 2 met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen de Hoek en de Schipholtunnel 3 kilometer. Vertraging 13 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer.

0: somber, hè? My body isn't ready. Goedemorgen, Q-Music met Menno.
1: Hi, met Priscilla.
0: Hey, Priscilla.
1: Hi.
0: Oh. Hi.
1: Ja, hi.
0: Priscilla, je bent op de radio.
1: Oh, wat geweldig.
0: Iedereen hoort nu hoe blij je bent.
1: Oh, nu echt. Oh, wat super. Oh, ik vond het zo spannend. Ik zat helemaal te trillen.
0: Oh ja, precies. En liet ik dat nummer nog helemaal zo uitlopen? Ging het ook nog lang duren?
1: Och. Ik denk, oh, verschrikkelijk.
0: Ja, nou, het is voorbij hoor. De spanning is voorbij. Je hebt gewonnen. Je wint 2 tickets voor Q-Music Presents. Summer!
1: Oh, geweldig. Dank jullie wel.
0: Maandag 31 mei 2027 ben jij erbij.
1: Ja, geweldig. Een dag na mijn verjaardag. Beter kan niet.
0: Ook nog. Nou ja, ja, het duurt nog wel heel lang. Ik wil zeggen, ja, alvast gefeliciteerd, maar kom op. Het is 30 mei 2027. Maar
1: dat
0: alvast gefeliciteerd.
1: Ja. Heel erg bedankt.
0: Nou, alsjeblieft, een dankjewel voor meedoen, hè?
1: Ja, super. Geweldig.
0: Fijne dag.
1: Hey, fijne dag. Doei, doei.
0: Ja, zo werkt het. Als je een liedje van Somber hoort, dan moet je dus een naam sturen. S-O-M-B-R. Ik wilde bijna een edit aan toevoegen in mijn hoofd. Maar Somber, stuur je dan in de Q-app. Word je teruggebeld, dan win je 2 tickets. Voor Q-Music Presents Somber, dus op maandag 31. Maar ik ga zo weer even contact leggen met Mattie in de taxi. Maar eerst Topic en Becky G.

0: Three Doors Down and I'm Here Without You.
1: Hey, Mattie!
2: Taxi! Hey,
0: Mattie! Ja, er rijden vandaag 100 taxis rond. Ja, met Mattie zijn hoofd erop. De Hey Mattie taxi. Want ja, vandaag is er een grote landelijke OV-staking. En in een van die 100 taxis rijdt Mattie zelf. En die brengt ook gratis mensen gratis van A naar B. Mattie, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Menno. Ja, het is zo ongelooflijk leuk. Ik zei net, ik zat eigenlijk een beetje in een interbellum tussen twee geboekte ritten in. Ik denk, ik doe gewoon even een... ik cruise even door Utrecht om te kijken of ik iemand tegenkom. En Tamar, die hield de Hey Mattie taxi aan. En die zag ik lopen met twee enorme tassen. Tamar, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wat zit er in die tassen? Waar was je naar op weg? Want ik heb echt het idee, het regent pijpen stelen hier. Deze taxi kwam als geroepen. Wat was je bedoeling eigenlijk?
4: Ja, die kwam zeker als geroepen. Want ik was eigenlijk onderweg van Kanaleiland naar mijn huis.
3: Ja.
4: En er ging natuurlijk geen OV. Dus ik was voorbereid op 1,5 uur lopen.
3: Ja, en toen zei je, dat is eigenlijk een goede oefening voor mij met al die tassen. Want?
4: Ik ga naar Peru.
3: Ja. Ja,
4: en ik ga naar de Machu Picchu.
3: Ja. Dus je was eigenlijk bezig met een oefening voor de Machu Picchu.
4: Ja, dus ja. Dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde, maar...
3: Ja. Nou, dan weet je in ieder geval hoe het is om omver te lopen. Hey, we hebben al die tassen ingeladen, Menno. Wij staan op dit moment voor jouw huis. Een gratis taxiritje, Tamar. Want je bent nu nog even thuis. En wanneer ga je vertrekken naar Peru?
4: Over een week. Dus ik ga volgende week donderdag vertrek ik.
3: Ja, ja. En dan je hebt ook nog een vriend en die komt jou daar later opzoeken, begrijp ik.
4: Klopt, ja. Ik ga eerst 5 weken alleen en dan na een maand ongeveer komt hij dus ook.
3: Ja, en waar is je vriend op dit moment?
4: Ja, mijn vriend is op dit moment in Spanje, als het goed is.
3: Als het goed is, ja.
4: Ja, precies, want die moest... Ja, daar heb ik nog niet confirmatie van, want hij moest om 4 uur 's nachts naar Schiphol.
3: Oh, oké. Okay. Ja, vanmorgen om 4 uur, om naar Spanje te gaan.
4: Ja, ja. Ja, en dat was natuurlijk niet zo makkelijk. Dus hij had een Uber besteld. Dus hij zei van tevoren, ja, ik hoop maar dat hij komt. Want ja, 1000 andere mensen hebben natuurlijk ook het Uber besteld.
3: Ja, precies. Ja, ja. Ja, vanmorgen om 4 uur reed hij helemaal die taxi nog niet. Maar goed, je vriend is in Spanje. Ik ben al lang blij dat je geen taxi naar Spanje wilde. Naar je vriend, Menno. Dan werd het echt een hele, hele lange rit. Maar die komt dan later komt hij jou opzoeken in Peru.
4: Klopt, ja.
3: Nou, wat heerlijk zeg. Ik wens jou een prachtige reis, Tamar. Ga er
4: super,
3: lekker van genieten.
4: Wel.
3: Menno, Tamar gaat 2,5 maand lekker naar Peru. Ik ga Tamar hier thuis afzetten. En dan ga ik op naar mijn volgende geboekte rit. Ik ga namelijk 4 dames ophalen in Kampen. En die gaan dan ook weer vliegen. Dus die moet ik naar Schiphol brengen.
0: Oh ja, dat is wel een beetje uit de route van Utrecht. Maar goed.
3: Ja, ja dat klopt. Ja, dat komt wel goed. Ja. De Hey Mattie taxi rijdt iedere kant op. Dat maakt helemaal niks uit.
0: Ja, oké. Okay. Nou, thanks. Fijne reis, Tamar.
4: Dankjewel.
5: De Q Music. Alarmschijf.

0: Base Persuades van Miley. De alarmschijf deze week op Q-Music. Zometeen All Right Stop Lunchtime. Met onder andere La Fuente erin. En I Want You. Ja, en het nieuws komt eraan met Danny.
1: Ja, gaat uiteraard over die OV-staking. Want krijgen we daardoor een extra drukke avondspit straks.
0: Maar ik hoop dat je goed nieuws voor ons hebt.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Allerlaatste week karwei ruimt op en op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
9: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
10: Freo. Let op. Geld lenen kost

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest.
1: Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon 1 factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm-hmm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
8: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
9: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo, op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
12: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur. Met Danny Vos.
4: Ja, goedemiddag. Het wordt ook vanavond niet drukker op de weg dan normaal, dat denkt de ANWB. Door de OV-staking rijden er de hele dag bijna geen treinen, bussen, trams en metro's. En toch heeft dat weinig invloed op de situatie op de weg.
5: We verwachten eigenlijk dat het vanavond tijdens de avondspits net een tikkeltje drukker is dan gebruikelijk op woensdag. Maar we verwachten nog steeds geen topdruk door. De woensdag is altijd een beetje wat rustiger als je het vergelijkt met bijvoorbeeld dinsdag en donderdag. Dus we verwachten ook tijdens de avondspits geen enorme drukte onderweg.
4: Ja, tijdens die ochtendspits van morgen was het ook niet drukker dan normaal. De brandweer is nog altijd druk met een grote brand in Zwagens, net boven Hoorn in Noord-Holland. Al uren is daar brand in een huis en de brandweer is nog steeds aan
6: het
4: blussen.
6: Het is wat brandmeester, het breidt zich niet meer uit, maar het is ook nog niet volledig uit. Dus daar is de brandweer nog steeds mee bezig.
4: Er was te horen bij de NOS, een man van 78, mogelijk de bewoner, is om het leven gekomen. De grote storing gisteren op meerdere vliegvelden in Engeland kwam niet door een cyberaanval, dat zegt de Britse luchtverkeersleiding. Bij die verkeersleiding waren problemen, honderden vluchten werden geschrapt. Wat er dan wel aan de hand was, dat weten we niet. Ja, het is druk in Oslo in Noorwegen. Daar begint zometeen de uitvaart van koning Harald. Allerlei belangrijke mensen van over de hele wereld zijn daarbij. Ook uit ons land, zegt royalty-verslaggever Annemarie de Kunder van RTL Boulevard.
7: De koning en de koningin, Beatrix en Amalia. Maar ja, ze zijn ook wel goed bevriend met het Noorse koningshuis, dus het is ook niet heel gek.
4: De koning Harald overleed 2 weken geleden. Zijn uitvaart wordt de grootste veiligingsoperatie ooit in Noorwegen. Het weer nog van buienradar, van alles wat. Regen, kans op onweer, flink wat wind en dan heel af en toe tussendoor de zon, een graadje of 19. Morgen, dan blijft het droog.
3: Lekker. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 8 files. 2 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Rijsenhout en Schiphol 3 kilometer vertraging 10 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 3 kilometer vertraging 15 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 83,5. De A27 Breda richting Gorkum bij 15,1. De A27 van Utrecht naar Hilversum bij 79,8. En de A73 echt richting Venlo. Controle bij 12,7.
8: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go! Alright. Stop. Lunchtime.
3: Ja, het is tijd voor de lunchmix. La Fuente komt eraan met I Want You. Ook Lost Frequencies, maar eerst Coldplay. En A Sky Full of Stars.

0: Jan Bunnekschool in Lopik. En ze hebben het ergens over. Alleen waar hebben ze het over? Als je het weet, stuur je antwoord in de Q-app.
1: Thuis heb ik er één.
2: Het is lang en rond.
1: Hij is zwart.
3: In de winter gebruik ik het alleen binnen.
4: Plantjes. 10, 15 euro.
5: Het lijkt wel een mini-douche.
6: Eén groot gat en allemaal kleine gaatjes.
7: Ja, bij mij zitten geen gaatjes in. Ik heb niet zo'n ding erop.
8: Zwaar, hij zit helemaal vol.
9: Soms hou ik hem niet recht, dan is alles nat.
10: Wil je helpen tillen? Het is zwaar.
0: Nou, stuur je antwoord in de Q-app. Is er nu...

0: Just Dave, Jackstyle en Joan met Turn the Lights Off.
1: Ja!
0: Ja, ja! Weet jij al wat het is?
2: De kinderquiz bij Q Music.
0: Daphne, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Je hoorde net Xavi, Wim en Mira uit groep 6 van de Jan Bunnekschool in Lopik. En zij hadden het ergens over. Ja, waar hadden ze het over, denk jij?
3: Ik dacht een gieter.
0: Je dacht een gieter. En waarom dacht je dat?
3: Ja, heel lang twijfelde ik. En toen hoorde ik op een gegeven moment met geen gaatjes, zonder gaatjes. Het helpt het tillen, want het is zwaar.
0: Mm-hmm.
3: Ja, en met water. Ik denk, ja, een gieter.
0: Dat moet een gieter zijn. Nou, ze zeiden onder andere dit.
4: In de winter gebruik ik het alleen binnen. Plantjes.
5: Lijkt wel een mini-douche. Zwaar, hij zit helemaal vol. Soms hou ik hem niet recht, dan is alles nat.
4: Wil je helpen tillen? Het is zwaar.
0: Ja, een soort mini-douche hoorde ik ook nog.
3: Ja, ook nog, ja.
0: Nou, je gaat nu horen of je gelijk hebt. Al denk ik dat de kans wel redelijk groot is dat je gelijk hebt, maar komen ze.
1: We hadden het over een gieter.
0: Ja, ja, ja, ja. Dag, een gieter. Ja, je krijgt een prijs met Emma Coffee Cup, maar heb je enig idee waarom ze het over een gieter hadden?
3: Ik zou het bij God niet weten.
0: Maar zal ik je dat vertellen?
3: Ja, heel graag.
6: Het geluid.
0: Ja, het was ooit het juiste antwoord bij het geluid. Het was in 2018, was het een opzetstuk met gaatjes op de gieter zetten. En
3: ja,
0: aanstaande maandag beginnen we weer met het geluid.
3: Nou, spannend. Ben benieuwd wat dit jaar is.
0: Ja, nou ja, dat is een beetje het spel. We zijn allemaal benieuwd wat dit jaar is. Wat wel anders is, we beginnen met 10.000 euro meteen. En bij ieder fout antwoord wordt het natuurlijk weer 100 euro meer waard. Dus ja, vanaf aanstaande maandag het geluid. Denk je dat je een gokje gaat wagen?
3: Ja, ik heb tot nu toe ieder jaar nog nooit enig idee gehad wat het was.
0: Nee, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want het is nog altijd gruk, gruk, gruk. Het is altijd wel zo'n geluidje. Maar goed, wat het precies is, dat horen we dus vanaf maandag op de radio. Voor nu, gefeliciteerd, Daphne.
3: Ja,

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
3: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
4: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
6: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Hallo.

0: Veronica. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
3: Ja, geweldig, hè?
2: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
3: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
2: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Een wisselvallige dag vandaag, kans op regen, onweer, harde wind, maar ook af en toe zon en 19 graden. Dan de verkeersinformatie, 7 files, eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen, tussen Ouddijk en Duitsland 2 kilometer, vertraging 12 minuten.
7: Menno Barreveld.
6: Met Harry Styles zo, maar eerst Axwell en Ink.

Styles en American Girls op Q-Music. Het is 1:08. Ja, zoals iedere dag zo meteen de brievenbus. Dus als je berichten hebt, typ ze in de Q-app. Stuur ze zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Maar eerst even een klassiekertje. Ace of Base, The Sign.

0: Shadi zegt, hey Mathilde, geniet van je pauze met deze regen.
1: Appje van Marco Gras, die zegt, hey Arjan, je honeymoon zit er weer op. Morgen weer gewoon aan het werk, jongen. Groetjes van je collega's.
0: Laili, sporten ging lekker. Kus van je zus, stuurt Kinna.
1: Sandra Noren, je bent echt knap als je werkt, zegt Marco.
0: Ik wil een partytent bij de stickermachine hier in Kampen. Dan staan we tenminste droog, zegt Brenda.
1: Ah jongens, een heerlijk broodje bal scoren, zegt Werner. Daar is het altijd nog woensdag gehaktdag, denk ik.
0: Lekker op vakantie met mijn lieve Marianne, zegt Marco.
1: Vanavond naar proefdansles, Kelly.
0: Corrie, het mag gezegd worden, als collega hou ik heel veel van jou en ik ga je straks zo erg missen. Uit het oog, maar niet uit het hart. I love you, met een kusje erbij van Mandy.
1: Op weg naar huis na een heerlijke vakantie in Curaçao. Ik heb het weer hier echt niet gemist, zegt Anne-Lot.
0: Hey Q, ik wil jullie bedanken voor de leuke video voor mijn verjaardag. Groetjes en veel liefs van Linda.
1: Bas, let de volgende keer op als je croissantjes in de oven doet. Ze zijn helemaal zwart, zegt Dirk van Geffen.
0: Hey Menno en Wim, willen mijn laatste minuten, willen jullie me de laatste minuten even sterkte wensen? Ik ben doodziek, maar bijna klaar, zegt Nathalie. Nou, beterschap, sterkte.
1: En Joyce zegt nog, mijn dochtertje zingt het lied van de brievenbus mee. Kijk, dit is opvoeding, hè?
0: Dat is cute, dat is cute. En ik heb hier Ben.
2: Wie stinkt ontzettend in de klas?
0: Wie stinkt ontzettend in de klas?
1: Nou, wie zou het zijn?
2: De Rio-leerling.
1: De Rio-leerling.
0: De Rio-leerling, oké. Okay.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Nog 309.000.
9: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
12: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs... En we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.

0: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Pecel bakproducten en Kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Danny Vos.
8: Ja, goedemiddag. Zometeen de reactie van Roxy Dekker op haar mega-record.
9: Oh my fucking god.
8: Ja, eerst ander nieuws. Het is erg druk op en rond Schiphol, dat meldt NH. Dat komt door de grote OV-staking. Veel mensen worden daardoor met de auto naar het vliegveld gebracht. Ja, deze man die probeerde een taxi te regelen, maar dat ging niet echt makkelijk.
10: Ik heb heel veel struggle moeten hebben, ja, om hier te komen voor een taxi. Taxi, Uber en dan vraagt ze wel gigantische prijzen voor.
8: Ja. Die OV-staking is inmiddels over de helft. Om 2 uur van nacht, dan gaat alles weer rijden. De slachtoffers in de zaak over de bangalijsten die zijn verspreid in Utrecht zijn geschokt nu die zaak wordt uitgesteld. Dat zegt een advocaat tegen RTV Utrecht. Die zaak tegen 4 studenten zou maandag beginnen, maar een van de vrouwen die aangifte deed heeft familie in de rechtbank werken. De zaak wordt daarom verplaatst van de rechtbank in Utrecht naar de rechtbank in Gelderland. Ja, en een paar minuten, zo lang had Roxy Dekker nodig om de hele Johan Cruijff Arena uit te verkopen. Volgend jaar treedt ze daar als eerste Nederlandse zangeres ooit op. Vanmorgen kon je dus kaartjes kopen. Nou, lang duurde dat dus niet. Niet eerder waren de kaartjes voor een concert in de arena zo snel weg. Nou, zelf begrijpt ze er helemaal niks van.
9: Oh my fucking god. Die arena is gewoon binnen een paar minuten uitverkocht. Ik kan het gewoon echt niet geloven. Ik lig echt bizar ziek op de bank. Dus ik kan het helaas even niet vieren. Maar ik ben wel echt ontzettend blij en dankbaar. Ik kan het gewoon nog niet helemaal geloven.
8: Ja, concert is 24 april. En of er dan een tweede show komt, dat weten we nog niet. Het weer.

0: bij Q Music. Q Music.
1: Wim van Helden.
2: Met zometeen David Guetta, Bruce Springsteen en Teddy Swims. Je krijgt ze allemaal.
3: Oh my fucking god.

0: Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Goedemiddag, woensdag. Wim hier. Ik kreeg net een appje binnen van Wesley. Wesley stuurde een appje via de Q-app.
1: Hoi Wim, goedemiddag. Hoe gaat het met die ritjes van Mattie eigenlijk? Gaat het nog allemaal wel goed met Mattie die aan het rijden is? Fijne dag verder.
0: Nou, met Mattie geen medelijden. Die heeft het goed voor elkaar. Die is op dit moment onderweg met 4 vrouwen in een taxi. Die moeten namelijk van Kampen naar Schiphol gebracht worden. Want ze vliegen straks met z'n 4 naar Valencia. Heb je misschien van de week gehoord? Dat was een gezellig clubje in de ochtendshow. Vanwege de OV-staking rijdt Mattie door het hele land vandaag met de Hey Mattie Taxi. En dat doet hij samen met 100 andere chauffeurs die jou van A naar B brengen vanwege die OV-staking. En als je nou zo'n gratis taxi hebt geboekt, dan kan het dus zijn dat je vandaag bij Mattie instapt. We hebben straks nog even contact met hem live vanuit de taxi. Dus ik ben ook wel benieuwd of dat hij nou al die koffers van al die meiden bij elkaar heeft, dat hij die achterin kwijt komt. Black Eyed Peas zometeen, Alex Warren en dit is David Guetta, Forever Young.

weet niet of je hebt meegekregen, maar vanavond worden de nieuwe iPhones gepresenteerd. Het is altijd een dingetje natuurlijk, met name voor Apple, maar ook voor de rest van de wereld die altijd helemaal bij is met de nieuwste iPhones. Wat verandert er? Nou, behalve een nieuwe camera verandert er eigenlijk nooit zo heel veel. Maar vanavond zou er dan een opvouwbare iPhone worden aangekondigd. Ja, een iPhone die je kunt opvouwen voordat je hem in je broek stopt. Samsung heeft er al zo eentje. Apple gaat er nu ook volop inzetten. En ik denk dan meteen een opvouwbare iPhone. Ja, doe me toch een beetje denken aan de periode van die klaptelefoontjes uit de Zero's, weet je.

0: Iedereen een beetje klaar met de lunch? Mooi moment om even een sterk staaltje teamwork te leveren. Zometeen om 14:15 een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Daarin krijg je met je collega's 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Alvast een opwarmingtje. Nog nooit eerder waren de tickets voor een concert in de Johan Cruijff Arena zo snel uitverkocht.
1: Ja, en daar zit ik alleen maar naar te kijken en dan ben ik de gelukkigste man van de wereld.
0: Nee, we hebben het even niet over jou, René Vroeger.
2: Ja.
0: Nee. Ik wil van je weten, welke superster heeft dit vanochtend allemaal voor elkaar gekregen?
3: Het Slimste Bedrijf van Nederland.
4: Zometeen om 14:15.
5: Oh my fucking god.
6: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
7: Nou, ik ben er klaar voor, zet maar aan.
8: Oh, wow.
7: Oh ja.
8: Hè?
7: Het is een driestapsraket.
8: Jongens, dit kan alles zijn.
7: Klik, klik, klik, klik.
8: Ik hoor wel een soort veertje of zo.
7: Er is een veer bij betrokken.
8: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
7: Ik ben nu alweer boos.
3: En vanaf maandag hoor jij het ook.
4: Het geluid.
3: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
4: Q-Music.
8: Zeg even, wat is het?

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
3: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Deze zaterdag super!

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

Tempo.nl. Mis niks en sla je slag. Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
5: Langer mee doen is goedkoper.
4: Zeker, kwaliteit rendeert.
6: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
13: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen, wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
14: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
13: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
15: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Van alles wat vandaag. We hebben regen, kans op onweer, flink wat wind. Af en toe dan toch ook nog wat zon. Het is een graad of 19. Morgen, kortweg, blijft het droog. Situatie op de weg, er zijn 10 files. Slechts ben je af op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht, 3 kilometer. Je vertraging is daar 25 minuten.

Als je een paar weken geleden op Lowlands was, dan heb je haar misschien gezien in een bomvolle Bravo. Ze is 22 jaar, komt uit Slowakije en heeft nu haar eerste top 40 rit te pakken. Ze is nieuw deze week op 5.

0: your glass. Nou, als dat ergens gaat gebeuren vanmiddag, is het in Grand Café van der Eem uit Terborg.
1: Ja, ja.
0: Jullie hebben je opgegeven voor het slimste bedrijf van Nederland. De eerste vraag. Nooit eerder waren de tickets voor een concert in de Johan Cruijff Arena zo snel uitverkocht. Welke superster heeft dit vanochtend in een paar minuten tijd voor elkaar gekregen?
1: Dat is Roxy Dekker natuurlijk.
2: Het slimste bedrijf.
0: Afgelopen week deed ze al 4 keer de Ziggo Dome voor volgend jaar. Dus de arena aangekondigd en die is dus in no time uitverkocht. Bij jullie iemand die ertussen zit die een kaartje bemachtigd heeft? Of zijn jullie niet van die Roxy Rowe fans?
1: Helaas ja, je moet gewoon op werk zijn. Hè? Dus ik kon het helaas niet aangaan om een kaartje te proberen te krijgen. Dus ik ga nu dit jaar overslaan.
0: Oh, je had wel heel graag gewild.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, nee, dat is duidelijk. Je bent dus inderdaad een grote fan. Dat was mijn vraag, maar dat is niet duidelijk. En wie is dit?
1: Ik ben Jesse.
0: Jij bent Jesse. En Maarten had ik net ook al. Wie spelen er allemaal mee bij jullie?
1: Ja, Ivo Tangelder. De Boudewijn.
3: Zoe.
1: Zoe. Maarten natuurlijk.
0: Ja, kijk nog een keer in het rond. Nee, dit zijn ze allemaal. Volgens mij zijn we dan met 4 of 5.
1: We zijn met z'n 5.
0: Ja, nou kijk, dat is heel netjes. Want je moet ook 5 vragen zo snel mogelijk goed beantwoorden. Dat is jullie opdracht in het slimste bedrijf van Nederland. En dan kan het glas de lucht in. En dan kan er geproost worden op misschien wel een monsterscore die jullie gaan neerzetten vanmiddag.
1: Daar gaan we op, ja. Daar gaan we op.
0: Jullie tijd. Het slimste bedrijf van Nederland. 1 minuut zo snel mogelijk. 5 vragen goed. Loopt nu. In welke stad vind je voetbalstadion Camp Nou?
1: Barcelona.
0: Hoeveel meter is een hectometer?
1: 1000.
0: Hoe noem je iemand die niet kan lezen en schrijven?
1: Analfabeet.
0: Uit welk land komt DJ Lost Frequencies?
1: België.
0: Wanneer valt Prinsjesdag ieder jaar weer?
1: 3e dinsdag van september.
0: Op wat voor brandstof vliegt een vliegtuig?
1: Kerosine.
0: Nou, lekker teamwork, jongens. Ja. Kamp Nou. Feyenoord speelt vanavond de eerste wedstrijd in de Champions League tegen FC Barcelona, inderdaad. Dan hadden we iemand die niet kan lezen, schrijven. Analfabeet. Lost Frequencies ga je nu horen. Die komt uit België, inderdaad. Prinsjesdag, dat is volgens mij de volgende week dan al. Hè? Ja, komende dinsdag, 3e dinsdag van september. Brandstof van een vliegtuig natuurlijk, kerosine. Het enige wat niet goed was, hoeveel meter is een hectometer? Dat zijn al die groene paaltjes langs de weg, weet je. Elke 100 meter staat er één. Ja, niet 100, maar 1000. Of tenminste, jullie zeiden 1000 en het goede antwoord was 100. Daar heb je wat tijd mee verloren, maar toch nog... Het brons, 3e plek voor ons nog.
1: Ja, mooi jongens, heel mooi. Mooi gedaan.
0: En Yvette komt graag bij jullie langs. Die app net, het is goed eten bij Van der Eem in Terborg. Lekker gedaan.
1: Ja.
0: Nou, die krijgt een drankje gratis vandaag.
1: Ja.
0: Hey, het slimste bedrijf van Nederland, kaartspel komt jullie kant op in ieder geval.
1: Super.
0: Leuk dat jullie meededen.
2: Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: dat is ongeveer ook de vraag van Wendy in de Q-app. Willen jullie even melding maken dat mensen hun lampen van de auto aan willen doen en niet op de autostand zetten? Met al die regen zijn veel mensen niet goed zichtbaar op de weg. Dankjewel, Wendy. Ik zal zo meteen ook even doorgeven aan Mattie, want die rijdt rond in zijn taxi, hè? Vandaag de landelijke staking in het OV. En zoals Arjen Lubach zo mooi zei gisteren, daar heeft Mattie een mooie oplossing voor.
1: Er zijn ook mensen met creatieve oplossingen voor de OV-staking. Hier, radio-dj Mattie Valk van Q-Music, die gaat in een taxi luisteraars rondrijden. Dat lijkt mij vooral heel irritant. Meneer, kunt u me naar Hilversum brengen? Dat hoor je straks, maar nu eerst.
0: Stella Lefty met Boston. Ja, die hoor je zo eerst. De train naar Boston, die gaat nog wel. En we checken even met Mattie hoe het is in de taxi.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd

0: om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Jij verdubbelt jouw salaris!
3: Yes, dankjewel!
2: Maar wat gebeurde 1 minuut hiervoor? Ben je er klaar voor?
3: Ik denk het.
2: Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
4: Q sounds better with you.
5: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar! Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2+1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: Alle avonddeals bij Bol.
1: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
0: Vul je voor.

0: twee uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
1: Goedemiddag. Het is erg druk op en rond Schiphol, meldt NH. En het komt door de grote OV-staking. Veel meer mensen worden nu met de auto naar het vliegveld gebracht. Deze man probeerde een taxi te regelen. Nou, dat ging niet makkelijk.
2: Ik heb heel veel struggle moeten hebben om hier te komen voor een taxi. Taxi, Uber, en dan vraagt ze wel gigantische prijzen voor. Ja.
1: De OV-staking duurt nog tot 2 uur vannacht.
0: Ja, onze eigen Mattie is natuurlijk taxichauffeur vandaag. Die is op dit moment onderweg met 4 vrouwen naar Schiphol. We checken zo even bij hem in hoe het gaat in de taxi.
1: De slachtoffers in de zaak over de Banga-lijsten die zijn verspreid in Utrecht, die zijn geschrokken dat de zaak wordt uitgesteld, zegt hun advocaat tegen RTV Utrecht. De zaak tegen 4 studenten zou eigenlijk maandag beginnen, maar een van de vrouwen die aangifte deed heeft familie in de rechtbank werken. De zaak wordt daarom verplaatst van de rechtbank in Utrecht naar de rechtbank in Gelderland. Noorwegen neemt afscheid van koning Harald. Duizenden Noren stonden net langs de rouwstoet. En inmiddels is in de Dom van Oslo de uitvaart bezig. Die begon met een minuut stilte. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. De Noorse koning Harald was 89 jaar. Hij zat ruim 35 jaar op de troon. En voetbalnieuws. Mark Overmars die stopt per direct als technisch directeur van de Belgische club Royal Antwerp. Dat laat hij weten in een brief die hij online heeft gezet. Overmars schrijft dat hij stopt vanwege zijn gezondheid. De stress en de vermoeidheid worden hem te veel. Overmars was eerder ook de technisch directeur bij Ajax. Het weer. Af en toe zon, maar ook wel veel buien met wind en kans op onweer. Het is vanmiddag zo rond de 19 graden. Vanavond klaart het wel even op.
0: Situatie op de weg. De langste file staat op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. De oprit is daar dicht. 3 kilometer. Je vertraging is daar een kwartier. En flitsers op de A58. Groesbergen-op-Zoom. 146,6. En de A59. Den Bosch-Breda. Daar staan ze bij 103,5.
3: Hey Mattie!
4: Hey Mattie!
5: Hey Mattie!
6: Met Luc.
7: Hey Mattie!
6: Annemarie.
8: Hey Mattie!
6: En de redactie.
9: Hey Mattie! Mattie.
6: Iedere ochtend bij Q Music.
10: Q Music. Wim van Helden.
0: We spreken Mattie zometeen live vanuit de taxi onderweg naar Schiphol. Corona, the rhythm of the night hoor je ook. En dit is Stella Lefty. Q.

0: Night Back Your Music.
1: Een landelijke OV-staking.
2: In het hele land geen openbaar vervoer. Geen treinen, trams, bussen.
3: Een landelijke staking.
4: Niet alleen de trein, maar het hele OV staakt woensdag.
0: Ja, en daarom komt vandaag de droom van Mattie uit. Hij is de hele dag taxichauffeur. Brengt je gratis van A naar B. Ja, Matt, wat een droomdag voor jou. Je bent én een dag taxichauffeur. En zit je nou met 4 vrouwen tegelijk in de auto?
5: Ja, Wim, het is niet te geloven. Ik zit met 4 vrouwen tegelijkertijd in de auto. 3 op de achterbank. Naast mij zit Gerlinda en we zijn onderweg naar Schiphol. Ik ga deze dames daar naartoe brengen. Zij gaan namelijk naar Valencia. Dames, laat je even horen. Ja, Wim, wat een feest. Ik ga toch even aan Gerlinda vragen. Hoe vind je dat het tot nu toe gaat, deze taxirit?
6: Nou, gaat heel goed.
5: Ja?
6: Ja, we kletsen gezellig hier zo. En de temperatuur is goed natuurlijk, niet te vergeten.
5: Super.
6: Ja, helemaal super, ja.
0: Ik hoorde de dames maandag natuurlijk bij jou in het programma dat ze de boeking deden voor de taxirit. En toen was met name jouw zorg ook wel, gaat het passen met alle koffers?
5: Nou, ik moet eerlijk zeggen, wat hebben jullie efficiënt ingepakt?
6: Nou,
5: hebben jullie weinig mee?
6: Ja, we hebben echt weinig mee eigenlijk, hè? Ja. Al dachten we ruimte tekort te hebben. Maar nee, we hebben maar 1 koffer mee en allemaal een rugtas.
5: Nou, Wim, dat maak je toch nooit mee? Dat is toch ongelooflijk? Ik dacht echt, ik moet met een touringcar komen.
0: Ja. Dus dat is gelukt?
5: Reuze mee. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja. Dat komt goed. Ik wil toch heel even... Mag de microfoon heel even naar Mariette?
6: Ja, naar Mariette.
5: Mariette, ben je stilletjes? Gaat het goed?
7: Ja. Ik moet wel een beetje naar buiten blijven kijken. Want misselijkheid slaat een beetje toe. Al had ik wel een goede aardappelsalade met zalm gehad. Van tevoren.
5: Oké.
7: Ik zit achter jou.
5: Misschien is dit... sorry alvast voor de volgende klant van de Hematie-taxi. Ja, nee, het komt vast goed. Anders moeten we zo meteen even omwisselen. Want ik moet natuurlijk geen misselijke klanten hebben.
0: Hoe laat gaat de vlucht eigenlijk?
5: Hoe laat gaat de vlucht?
0: Ja.
5: Ik heb geen idee.
7: Kwart over 5.
5: Kwart over 5. Nee, dat komt helemaal in orde.
0: Oh, oké, maar er kwam net ook een berichtje van Thijs binnen voor jou, Matt. Luister even mee.
8: Berichtje van Mattie onderweg naar Schiphol. Het is vreselijk druk op de luchthaven. Dus laat hem daar wel rekening houden met zijn tijd.
0: Punt.
5: Oh, zo. Dat klinkt echt heel dramatisch. Klinkt dat meteen. Hemeltje lief zeg.
0: Ja.
5: Oké, nou, we trappen het gas nog even in. Ja.
0: Doe dat. Mattie is onderweg met de taxi naar Schiphol. De hele dag brengt hij mensen van A naar B om die ellende van de OV-staking de baas te zijn.

armschijf Miley en bass persuade. Wat letterlijk betekent de bas overtuigt. En de stuwende beat die is zo overtuigend dat je er helemaal in meegezogen wordt. Wat dacht je van deze bass? Hoor eens.

0: lekker dit toch. Ella Langley en Choosing Texas bij Q-Music.
1: Hey, is het al weekend?
0: Nee, want de nummer 1 van de top 40 is nog niet geweest. Maar ik ben de lulligste niet, je hoort hem zo meteen al. Tie-dye!
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
3: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
4: 40. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Autotaalglas is partner van de top 40.
7: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Hoera, Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
14: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
17: Müller-milk, the moo you can't resist.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
19: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
20: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
23: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
22: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
23: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
22: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
24: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
25: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
26: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
25: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
27: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
27: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
1: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sabadie. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het, doe het, deel het. Sabadie. Vakanties voor reizigers.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm.
6: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
28: Het is een wisselvallig dagje vandaag. Er trekken wat buien over. Het waait ook stevig. Tussendoor wel kans op zon. Daarbij een graad of 19. Ja, morgen wordt het een droge dag. Dat is ook wel eens lekker, hè? Situatie op de weg. Er zijn 15 files. Dit is de langste. De A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoofddorp en de Schipholtunnel. Een te hoog voertuig. Nee, kan niet, is niet de taxi van Mattie. Nee. Heeft zich daar vastgereden in de Schipholtunnel. Zorgt nu voor 3 kilometer, 20 minuten extra reistijd.
29: Wim van Helden.

0: Met 6 minuten. Hooguit 6 minuten bepaal jij wat er te horen is op Q-Music. En je mag nu een suggestie doen in de Q-Music app. Dus het eerste liedje waar je meteen aan denkt. Er is alleen 1 voorwaarde. Het moet een liedje zijn dat je al te lang niet meer gehoord hebt. Zo'n nummer waarbij je meteen roept...
1: Oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord.
0: Een vergeten liedje. Welk vergeten liedje komt nu in je op? Deel hem via de Q-Music app.

0: Taylor Swift met Your Music. Ja! Vince, vergeet me liedje. Dit is er weer zo heen. Zo'n oh ja momentje. Lang niet meer gehoord. En vergeet me liedje. Carola stuurde dit vergeet me liedje in.
1: Hi Wim. Ik wil graag Girlfriend van NSYNC horen. Dat het me mee terugneemt naar de vroege Zero's. Waarin ik samen met mijn allereerste echte vriendje wekelijks ging stappen in de plaatselijke discotheek. Ik kreeg het singeltje ook nog van hem cadeau. Of het op hem zoveel indruk heeft gemaakt, vraag ik me af. Want hij ging vrij snel weer verder met een van mijn beste vriendinnen. Maar hey, leuke herinnering, leuk liedje. Ik hoor hem graag weer eens een keer.
0: Ondanks die rottext, toch leuke herinneringen. Ja, leuk deze man. NSYNC! Would you be my

0: jarige Job, Afrojack. Even, hoe oud denk je dat Afrojack is geworden?
1: Oh, hoe oud zou hij zijn? 38?
0: Oh, zit je goed. Zit je goed.
1: Ja?
0: Ja, 39 is het
1: geworden. Oh, nou, wauw.
0: Ja. Ja. Afrojack hoor je zo meteen. En ook serieuze zaken. Het laatste nieuws met Eefje.
1: Nou, er zijn weer wapens gevonden in Overasselt. Ze lagen verstopt in de buurt van een school.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
4: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
5: Oh, wow.
4: Oh, ja.
5: Hè?
4: Het is een driestapsraket.
5: Jongens, dit kan alles zijn.
4: Klik, klik, klik, klik.
5: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets...
4: Er is een veer bij betrokken.
5: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
4: Ik ben nu alweer boos.
3: En vanaf maandag hoor jij het ook.
2: Het geluid.
3: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
2: Q-Music.
5: Zeg even, wat is het?
6: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
8: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Yes!

0: je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkipshawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: /business. Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Goedemiddag, het is 3 uur. Q-Music nieuws van nu.nl.
4: Goedemiddag. Er zijn weer wapens gevonden in Overasselt, in Gelderland, waar vorige week die schietpartij was. De wapens lagen volgens de politie goed verstopt in de buurt van een basisschool in het dorp. Er zijn specialisten bijgehaald om de boel veilig weg te halen. Als Nederland nog eens te maken krijgt met een pandemie zoals corona, dan moet de spreiding van patiënten beter worden geregeld. Dat zei oud-voorzitter Kuipers van het coördinatiecentrum patiëntenspreiding net tijdens een coronaverhoor. Het ging allemaal net goed, zei hij, maar een volgende keer moet het strakker worden georganiseerd. De grote storing gisteren op meerdere vliegvelden in Engeland kwam niet door een cyberaanval. Dat zegt de Britse luchtverkeersleiding. Er waren gisteren problemen, honderden vluchten werden geschrapt. Wat er dan wel aan de hand was, weten we niet. De gemeente Amsterdam zegt dat mensen de komende dagen beter niet in de grachten kunnen zwemmen. Er is veel regen gevallen, daardoor is er rioolwater in de grachten gekomen. Op meerdere plekken in het land geldt nu een negatief zwemadvies. Het weer, af en toe zon, maar ook veel buien met wind en kans op onweer. Het is rond de 19 graden. Vanavond klaart het wel even op.
3: Waarom zou je in de grachten willen zwemmen als je het weerbericht hoort, hè?
4: Ja.
3: Koude training. Eefje, dankjewel, tot over een uur. Situatie op de weg, 25 files. De A1 Hengelo richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal Zuid en Duitsland, 6 kilometer. Daar 11 minuten. En de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Grijshoort en Waterberg. Ongeluk gebeurd, 2 kilometer, 10 minuten. Flitsers, A9 Alkmaar richting Haarlem. Bij 68. En de A59 Den Bosch-Breda, 103,5.
5: Hey Matty!
6: Hey Matty!
7: Hey Matty!
8: Met Luc.
9: Hey Matty!
8: Annemarie.
10: Hey Matty!
8: En de redactie.
11: Hey Matty!
12: Hey Matty!
8: Iedere ochtend bij Q Music.
13: Q Music.
14: Wim van Helden.
3: Jarige Job zometeen. Afrojack. Grote jongen geworden. 10 feet tall inmiddels. Na Cameron Whitcomb.

0: Applejack bij Q. Misha is iets opgevallen vanmiddag.
1: Ik ben al minstens een half uur aan het luisteren. En Sommer is nog steeds niet voorbij gekomen.
0: Nou, je het zegt. Ik heb Sommer nog helemaal niet gedraaid vanmiddag. Het is een unicum. Ah, daar moeten we verandering in brengen. Natuurlijk sowieso niet in de laatste plaats, omdat je kans maakt op Q-Live ticket voor Q-Music% Sommer in de Ziggo Dome. Als je hem hoort, dan app je zijn naam. Sommer via de Q-Music app. Zullen we dat afspreken? En dat ik het dan ook gewoon heel snel laat gebeuren?
2: Q-Music.
3: Are you with me? Are you with me?
2: Wim van Helden.

0: bij Q Music. Een van de appjes met de naam Somber in de Q Music app is van... Ja, van wie? Hallo met Wim.
1: Hallo, met Sydney.
0: Met wie?
1: Met Sydney.
0: Hey Sydney.
1: Hoi.
0: Jij wil heel graag naar Somber.
1: Ja, ik en vooral mijn vrouw.
0: Oh, vooral je vrouw. Je doet het eigenlijk voor haar dan?
1: Ja. Ik vind het super leuke muziek. Alleen zij is wel echt mega fan.
0: Heeft ze de radio aanstaan nu? Of is ze bij je in de buurt?
1: Ik heb haar net geappt, maar ze zit thuis met die kleine. Dus,
0: die is met luiers verschonen bezig en dat soort dingen.
1: Ja,
0: er zit een heel andere bubbel.
1: Nee. Hij is al wat ouder, hè. Maar,
0: maar wel met andere zaken.
1: Ja, wel met andere zaken.
0: Maar het leuke is natuurlijk als we dan even bellen. Want als ze jouw appjes ook niet beantwoordt...
1: Ja.
0: Kan ik even, dan haal ik je even uit de uitzending nu.
1: Ja.
0: Geef ik je even terug aan Vincent, mijn producer. En die gaat dan even het telefoonnummer van je vrouw noteren. Dat hoort dan niemand. En dan gaan we er even live in de uitzending verrassen.
1: Oké, heel leuk.
0: Ja, zo'n verrassing, weet je. Dat doet natuurlijk wel dat iemand dat meekrijgt. Hij heeft zijn vrouw geappt, maar die is natuurlijk bezig met de kleine. Dus die reageert ook niet. Weet je wat, dan bellen we er gewoon. Je krijgt een duim omhoog, Sydney. We gaan er nu bellen.
1: Ik ben benieuwd of ze opneemt.

0: Ja, ik herken het wel. Als ik alleen thuis ben met de kinderen, je hebt je handen vol, hè?
1: Ja, is het bang voor spamtelefoontjes.
0: Precies. We proberen het gewoon nog een keer. We gaan er gewoon spammen. Misschien dan dat ze denken van het is belangrijk en dat is het ook.

0: Maar Sydney, volgens mij aan onze inzet ligt het niet. Maar,
1: nee, helaas.
0: Ze heeft echt belangrijke dingen te doen.
1: Ik denk het.
0: Dat is ook logisch, als je kinderen krijgt, sta je ergens op de derde plek natuurlijk, hè, inmiddels. Nou, we bellen haar nog een keer misschien dat drie keer scheepsrecht is. Nee.
2: Q Music presents Somber.
0: Nou, helaas, dan gaat het niet door.
1: Dat zou heel jammer zijn.
0: Hé, hey, geintje natuurlijk. Ja, je komt toch een keer thuis vandaag, dan kun je het goede nieuws gaan vertellen.
1: Ja, nou, dan ga ik het maar verrassen.
0: Jazeker, je gaat naar Q Music Presents Somber. Twee tickets voor jou en je vrouw Sydney. Het is op 31 mei in de Ziggo Dome, dus je hebt nog even om er lekker naartoe te leven.
1: Oké, helemaal geweldig. Dankjewel.
0: En doe de groeten, hè.
1: Ja, doe ik. Doei, Wim.

0: van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
1: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
2: Oh, wow.
1: Oh, ja.
3: Hè?
2: Het is een driestapsraket.
3: Jongens, dit kan alles zijn.
2: Klik, klik, klik, klik.
3: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets...
1: Er is een veer bij betrokken.
2: De trrr.
3: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
2: Ik ben nu alweer boos.
0: En vanaf maandag hoor jij het ook.
4: Het geluid.
0: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
4: Q-Music.
2: Zeg even, wat is het?

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
3: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
4: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
6: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
7: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
5: Dat is een Velsink-advies.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
7: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
8: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
9: Ja, geweldig, hè?
8: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
9: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
8: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
11: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
14: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
15: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
19: Jongens, eten!
20: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
23: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
26: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
27: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, verdient het.
0: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Het is van alles wat vandaag. Jantje huilt, Jantje lacht, zeggen ze dan. Regen, kans op onweer, flink wat wind, af en toe ook zon. Dat allemaal op één dag bij 19 graden. Morgen simpel, blijft droog. 35 files zijn er en slechts ben je af op de A2. Daar staat de langste. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beesten en Martinus Nijhoffbrug. In verband met een ongeluk. 9 kilometer en 5 kwartier extra reistijd.
5: Wim van Helden.
4: Nieuwe ronde, repeat of niet. Ik ga nieuwe muziek aan je voorstellen zometeen.

0: Ja, ik ben er zeker van dat je hier iets van vindt. 100%.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Nieuwe muziek in Repeat of Niet. Ja, zojuist is het nieuwe seizoen van Beste Zangers begonnen. Met twee afleveringen op weg. Ja, en tegenwoordig is dat toch echt een programma waar artiesten voor in de rij liggen om mee te mogen doen aan Beste Zangers. Want zo gaat het. Velen hebben hun grote doorbraak aan Beste Zangers te danken. Tino Martin bijvoorbeeld, Davina Michel, Emma Hees is weer bekend bij het grote publiek dankzij Beste Zangers. En vorig jaar was dit een verrassing. Sindsdien gaat de carrière van Bente als een raket. Ze heeft daarna nog een hit gehad samen met Bluff. Ja, en nu heeft ze dan een liedje gemaakt wat eigenlijk ook helemaal niet had misstaan bij Coldplay of de mannen van Bluff. Het is een beetje een combinatie van die twee. En dat is voor Bente toch muzikaal een heel andere richting. Liedje door haarzelf geschreven. En ik weet zeker dat je hier iets van vindt. De vraag is alleen wat. Dat hoor ik graag. Bente, een parachute in.
1: Repeat.
2: Repeat.

0: repeat. Repeat. Of niet.
1: Gisteravond voor het eerst in Repeat of Niet. Daar werd het een repeat. Nu ronde 2 voor Bente en Parachute.
2: Ondanks dat dit een geweldige zangeres is, is dit toch, vind ik, dit toch een van haar mindere nummers. Dus helaas een niet.
3: Bente, repeat. Ik vind Bente super cool. Groetjes van Pepijn.
4: Ik ben eigenlijk niet echt van de Nederlandse muziek. Maar dit is, dat geef ik wel een repeatje.
5: Hey Wim, goedemiddag. Ja, natuurlijk is Bente repeat. Het maakt niet uit wat ze zingt. Die stem is wel zo goed. En ook namens mijn jongste dochter een repeat. Want die is een hele grote fan.
1: 2 keer.
5: Dus 2 repeatjes erbij, Wim.
1: Check Mark, doen we Milou.
6: Dikke repeat. Ik hou van Bente. Woehoe.
1: Niesje zegt, ik had nooit gedacht een nummer van Bente vaker te willen horen, maar dit is echt een repeat waard. Alicia zegt, heerlijk nummertje hoor, van mij mag je door. Evelijn die zegt, repeat, Bente, haar nummers zijn zo goed. Ook deze is gewoon weer supermooi.
7: Nou, laat die parachute naar weg vliegen. Ik vind het weer helemaal niks.
1: Oké, Marieke, dat is duidelijk. Om die parachute dan meteen weg te laten vliegen is ook zo onaardig. Maar niet staat genoteerd. En Emmy?
8: Hi, hallo. Voor mij een dikke repeat nu al. Ik had hem vorige week natuurlijk op Spotify al in de New Music Friday gehoord. Taantjes, lekker nummer. En gewoon zo die stijl van haar die lekker is. Dus helemaal een dikke repeat voor mij. Fijne dag.
0: Repeat. Of niet.
1: Taantjes lekker. Taantjes lekker. Nou, het is helemaal niet verkeerd. Die is gewoon met vlag en wimpel door. Of met een parachute door. Naar de volgende ronde. Wil Bente daar nog iets op zeggen?
9: Niet normaal.
10: Niet normaal.
1: Vanavond hoor jij weer.

0: kwart voor vijf jouw kans om je salaris te verdubbelen. 10 vragen moet je daarvoor goed beantwoorden. 1 van de 10 geef ik je cadeau. En ik dacht, weet je wat, laat ik de rekenvraag eens cadeau doen. Daar ben je vaak toch wat aardig wat tijd aan kwijt. Dus vandaag vraag 3 alvast cadeau voor verdubbel je salaris. Vraag 3 luidt. Hoeveel is 60 gedeeld door 5? 60 gedeeld door 5. Hebben die vraag vast binnen.
1: Hey Mattie.
2: Met Luc.
3: Hey Mattie.
2: Annemarie.
4: Hey Mattie.
2: En de redactie.
4: Hey Mattie. Veel plezier, hè?
2: Dankjewel, Marie. Hey Mattie. Iedere ochtend bij Q Music.
5: Q sounds better with you.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
9: Smint.

0: dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Hallo, Odie.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar $34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen?
2: Draken temmen in het Verre Oosten?
3: Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008. Of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008. Of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Big the Buddies. We doen met je mee. Plus.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Vier uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
15: Goedemiddag. Het is razend druk bij taxibedrijven door de grote landelijke OV-staking. Bij Uber bijvoorbeeld zijn al 6 keer meer reserveringen gedaan. Ook taxis op Schiphol rijden af en aan. Rond het vliegveld is het sowieso drukker op de weg. Toch lijkt de middagspits vooralsnog niet per se veel drukker te gaan worden. Komt doordat veel mensen thuis werken. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur... voor het versperren van de snelweg in Utrecht in april. Volgens de rechtbank was dat gevaarlijk voor andere weggebruikers. Doen de activisten het nog eens, dan riskeren ze een celstraf van 2 weken. In Noorwegen was net de uitvaart van koning Harald. Die werd afgesloten door de luchtmacht die met 4 straaljagers over Oslo vloog. De kist wordt nu in een rouwstoet naar een fort gebracht. Daar is vanmiddag nog een besloten ceremonie. En daarna wordt Harold bijgezet in de koninklijke grafkelder. Vanavond weer Champions League voetbal. Een Nederlandse club komt in actie. Feyenoord. De Rotterdammers spelen uit tegen FC Barcelona. Nou, ze zullen behoorlijk hun best moeten doen, zegt onze voetbalverslaggever
16: Riepke Bakker.
17: Trainer Giovanni van Bronckhorst wil dat Feyenoord lef toont tegen Barcelona. En dat is al heel wat, want Barcelona is in topvorm. Afgelopen week wonnen ze even met 0-5 bij Valencia. Het zou erom een klein wonder zijn als Feyenoord vanavond gelijk speelt. Laat staan dat ze winnen.
15: De wedstrijd Barça-Feyenoord begint om 7:15. Het weer, af en toe zon, maar ook buien met kans op onweer. Het is zo rond de 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen krijgen we weer ietsje meer zon.
18: Het is grappig als jij de wedstrijdtijden noemt van een voetbalwedstrijd. Dat doe je altijd alsof je een omroepster bent.
15: Oh ja.
18: Heb je het wel eens door? Dan zeg ik altijd, de wedstrijd Barça-Feyenoord begint om 7:15. Dus ik heb het eigenlijk het idee dat het in... De wedstrijd Barça-Feyenoord begint om 7:15.
15: Nou, leuk, kunnen we wel voortaan gewoon altijd doen.
18: Doen we zo meteen ook nog een keer. Maar heel duidelijk dat mensen precies weten hoe laat de wedstrijd gaat.
15: Ja, dat vind ik belangrijk.
18: Q-verkeer Flitsmeister, 60 files, vertragingen van 35 minuten of langer. Dat zijn er 3. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en de Martinus-Nijhoffbrug... door een ongeluk 11 kilometer, vertraging 2 uur. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Waterberg. Door een ongeluk 9 kilometer, 1 uur en 18 minuten. En de A50 Os-Arnhem tussen de Rijnbrug en Waterberg. 9 kilometer, vertraging 3 kwartier.
1: Hey Matty!
9: Hey Matty!
19: Hey Matty!
1: Met Luc.
20: Hey Matty!
1: Annemarie.
21: Hey Matty!
1: En de redactie.
22: Hey Matty!
23: Hey Matty!
1: Iedere ochtend bij Q-Music.
24: Domien en Anton.
18: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
18: Het is de middagshow van woensdag. Nieuwe muziek van Direct krijg je zo direct na

0: Gaat het goed met jou?
1: Nou, ik ben een beetje gespannen. Beetje nerveus.
2: De Q-middagshow.
3: Met Tomien en Anton.
4: Tomien, Anton, hoe is het?
0: Zes minuten over vier, KKV is het begin van de woensdagmiddagshow voor 9-9-2026. Uiteraard de dag van de grote OV-staking. We moeten even schakelen met Hey Mattie Valk zometeen. Die is nog steeds aan het chauffeuren. Hij brengt mensen van A naar B. Hij was onderweg naar Schiphol, is onderweg naar Schiphol. Hartstikke druk er op de weg. Dus ik hoop dat hij nog wat ritjes kan aanpakken voordat de avond valt. Maar wat is er met jou aan de hand? Want je bent nou, of het gaat onweren zometeen, of er is iets heel spannends.
1: Hij loopt hier.
0: Wie, wat?
1: Ja, Timothy van B&B Verliefde. Tenminste, ik heb dat gehoord.
0: Hebben wij de grote Timothy hier binnen de burelen van Q-Music?
1: Ja, het schijnt dat er hier één grote preview is op de grote reunie van B&B Verliefde.
0: Vanavond online, 10 uur geloof ik, bij Videoland.
1: Ja, ja, ja. En nu mogen er al collega's, die mogen exclusief dat bekijken. En het schijnt dus dat er een special guest is. En dat is dus die Timothy.
0: Ja, Timothy, voor de mensen die het niet weten, is een van de smaakmakers van dit seizoen van B&B voor Liefde.
1: Gordon, soort Gordon. Temu, ja. Gordon.
0: Nou, nee, Temu Gordon. Het is juist echt een bijenkorf Gordon.
1: Oh, Gordon is Temu.
0: Ja, eigenlijk is Gordon een Temu Timothy. Ja. Ik vind hem zo ontzettend leuk en grappig. En in het begin van de serie was hij misschien een beetje blaaskakerig. Maar hij is echt ontpopt tot een hele lieve, betrokken gast. Ook bij al zijn dates. Echt vol gevoel en hij kan lekker zingen. En jij zegt dat hij inpandig is.
1: Zal hij met Michel zijn? Of nee, hij heet toch Michel?
0: Michael,
1: ja.
0: Ja, dat gaan we natuurlijk vanavond zien op Videoland. Hé, hey, maar wij staan natuurlijk midden in de samenleving. Wij willen natuurlijk nu ook wel weten van Timothy hoe het met hem gaat.
1: Ja, het zijn dus geruchten, hè? Zal ik hem zoeken?
0: Ja, dat is goed. Ga je dan zo meteen door het pand lopen? Timothy! Timothy! Grote pand, we hebben 6 verdiepingen hier. Neem je microfoon mee dan?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Weet je ook wat je hem wil vragen dan zometeen?
1: Geen idee. Fluister jij maar wat in.
0: Oh ja, precies. Oké, dan gaan we zoeken.
1: Timothy!

0: Koster. Naast ineens de woensdagmiddagspit met de meeste vertraging volgens Flitsmeister nu op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Waterberg door een ongeluk. 10 kilometer file. De vertraging is 1 uur en 20 minuten. Veel sterkte daar.
1: Dit is Q Music.
2: Ella Langley.

0: is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is nieuw.
2: Ze flikken het weer. De Haagse helden van Direct. Het is nieuwe muziek in de middagshow. Dit is My Friend.

0: Ik werd vanmorgen wakker met dit deuntje in mijn hoofd. I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston. Ik dacht, die moet ik even draaien vanmiddag in de Q-Music Middagshow. 17 over 4. Altijd leuk om wat van je te horen door middel van een bericht in de Q-Music app. Ja, en met dat verhaaltje over Whitney Houston is eigenlijk al meteen de vraag van Yazira beantwoord.
1: Hey, Domin en Anton. Ik was eigenlijk wel eens nieuwsgierig, hè. Kiezen jullie zelf de liedjes die jullie gaan draaien op de radio? Of staan die voor jullie klaar? Of hoe werkt dat eigenlijk?
0: Het is een combinatie van alles. Je hoort bij Q natuurlijk gewoon de top 40, de grootste hits van dit moment. En de liedjes waar we zin in hebben, zoals Whitney Houston. En daarvoor, ja, ook vet, My Friend, de nieuwe direct. Marieke is fan, zegt zo mooi direct met een hartje. Dan veel berichten over de Hey Mattie taxicentrale die binnenkomen. Bettina zegt, Domin, doe even de groetjes aan Mattie. Zo leuk en fantastisch wat hij doet vandaag. Ik had graag bij hem in een taxi gezeten, maar ik had vandaag simpelweg geen vervoer nodig. Lieve groetjes uit Enschede. Kelly daarentegen is vandaag jarig en die had wel een taxirit nodig. En die heeft dus in een van die 100 Hey Mattie taxis gezeten. En wil daar even Mattie heel hartelijk voor bedanken. Ik geef de complimenten door. Ja, en dan een beetje een rare plot is in het radioprogramma. Ik heb Anton niet naast mij zitten. Die is namelijk echt met bloedspoed vertrokken naar een andere plek in dit pand vanwege... de B&B Vol Liefde Preview Viewing Party. Die hier in een van onze DPG Media RTL Entertainment ruimtes plaatsvindt. Hij, Anton, zegt namelijk dat Timothy ook hier is. Een van de smaakmakers. En ik heb een live verbinding met Anton Giep nu op dit moment. Die,
2: Oh, sorry.
0: Wat is...
2: Oh, ja.
0: Wat gebeurt er?
2: Ja, ik ben dus ingebroken door Mien bij de grote reunie van B&B Vol Liefde. En ik probeer... probeer over het publiek heen te...
0: Oh, nee, pas
2: Annemarie.
3: Ja, kom maar op schoot zitten.
2: Marieke.
3: Ja, Anton. Kom lekker hier.
2: Oké, wacht. Ja. Hebben jullie Timothy gezien?
3: Ja, wij staan al met hem op de foto.
2: Ja, niet normaal.
3: Ja. Annemarie had hem gestrikt. Ik was even naar de wc. Toen heeft Annemarie hem al gestrikt.
4: Ik denk, ik moet hem nu hebben voordat vooral alle vrouwen hierop afduiken.
2: Maar waar is hij nu? Ik wil ook met hem op de foto.
3: Nou, ik heb het idee dat hij even in een backstage kamertje is gezet. En dat hij dan nadat wij dus de watch party van de reunie hebben gehad, dat we dan weten hoe het met hem en Michael zit. Want daar is iedereen natuurlijk enorm nieuwsgierig naar. En dat hij dan binnenkomt, luid applaus van alle mensen die hier zitten. Maar dan hebben wij alvast die selfie.
2: Jullie hebben hem gewoon, maar wat denken jullie? Is het gelukt? Zijn ze een setje? Wat is jullie gevoel?
4: Nou, kijk, ik geloof wel heel erg in de liefde en ik zie het bij hen. Ik zeg ja.
3: Maar ik vond Michael in die laatste twee afleveringen twijfelend.
4: Ja, hard
3: dus
4: to
3: ik,
4: get.
3: Ik, nou, nee, niet zozeer hard to get. Ik denk dat het misschien was het voor hem spannend dat het gevoel echt bij hem binnenkwam. Gevoelige man die nu het dan echt werd, het ook spannend vond. Dus ik hoop dat hij zijn hart heeft open kunnen stellen in dit liefdesavontuur, zoals je dat dan zegt. En dat het is gelukt.
2: Jullie kunnen hier nog uren over doorpraten. Annie, hoe voelt het zo met mij op schoot?
4: Jij bent een lichte veerschap. Okay. Je kan de hele. Ik kan nu blijven zitten als je wil.
2: Ik ga nu. Nee, ik moet weer terug. Want Domin mag
3: terug. Sowieso kan niet wat langer kletsen. Want ik heb hier geen ochtendshow meer. Dus ik moet het ergens in kwijt.
2: Ik moet door.
0: Ja, je moet er ook op.

0: Dit kan toch?
1: Hallo. Maar, nu word ik rood. Nu weet ik niet wat ik moet zeggen. Hoe is het met je?
2: Goed. Ja. Zon schijnt eindelijk, dus...
1: Wat ga je eigenlijk doen hier?
2: Weet ik ook nog niet. Moet ik zo zien.
1: En hoe is het met Michael?
2: Dat moet je aan hem vragen.
1: Nee, kom op. Even een klein tipje van de sluier.
2: Ja,
1: er zijn allemaal mensen die helemaal boos kijken naar mij nu. Veel plezier.
2: Nou, dankjewel. Ja, tot volgende keer.
1: Ik ga kijken.
2: Ja, vanaf morgen is mijn single uit.
1: Hoe heet je single?
2: Likkie Likkie.
1: Likkie Likkie. Primeurtje gewoon. Nou, Domien terug.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. En een stukje onderzoeksjournalistiek van Anton Griep met Timothy, die je kunt kennen uit B&B voor Liefde, die morgen met zijn nieuwe single komt. En vandaag hier in Pandag is bij Q Music vanwege de preview viewing party van datgene dat je vanavond vanaf 10 uur kunt zien op Videoland en morgenavond bij RTL 4 de grote reunie. En wij gaan over tot de orde van de dag. We gaan naar het nieuws van 4:30. Eefje, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Zometeen vertel ik je waarom je huis in september ineens vol zit met spinnen.
2: Zometeen verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
4: Hoi, ik ben Sven Bakker, Thomas Jogenweg, ben meewerkend Volman in de Steigerbouw en ik ben 25 jaar.
2: Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om 4:15.
5: Het geluid.
2: Het geluid van Q Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
6: Ja, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
7: Oh, wow. Oh, ja.
6: Hè?
7: Het is een driestapsraket.
6: Jongens, dit kan alles zijn.
7: Klik, klik, klik, klik.
6: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets
7: is een veer bij betrokken. De
6: ik heb wederom weer geen flauw idee.
7: Ik ben nu alweer boos.
2: En vanaf maandag hoor jij het ook.
5: Het geluid.
2: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q Music en speel mee.
5: Q Music.
7: Zeg even, wat is het?
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
10: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
11: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika en morgen paprika.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi, gekke huis bij Leen Bakker.

0: Plus.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.

0: Business. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
2: Vul je

onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport.

0: Deals Bijbel.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
1: NHA.nl. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
12: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
13: Goedemiddag, het is 16:30 geweest. Dit is de Q-middagshow van woensdag 9 september. Gevreesde dag voor iedereen die met het OV moet. Er wordt gestaakt en dat zie je ook terug op de weg. In combinatie met de buien zorgt dat voor meer dan 550 kilometer file op dit moment. Vertragingen langer dan 40 minuten op de volgende snelwegen. De A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Beest. 10 kilometer, 3 kwartier. Ook 3 kwartier richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg over 9 kilometer. De A12 Utrecht Arnhem tussen Wageningen en Waterberg. Door een ongeluk 11 kilometer, 1 uur en 15 minuten. De A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Schavendeel, 5 kilometer met 3 kwartier. En de A50 Os Arnhem tussen Heteren en Grijshoort, 10 kilometer met een vertraging van 47 minuten. Hey, welkom terug.
14: Hey, ja, daar ben ik weer. Af en toe zon, ook buien, kans op onweer. Kunnen pittige buien zijn, het is zo rond de 19 graden. In Alkmaar is het 17,6 graden. En in het dorpje Biezenmortel in Brabant is het 16,6 graden.
13: Eefje heeft het laatste nieuws.
15: Goedemiddag. De landelijke OV-staking is in volle gang. Er rijden bijna geen treinen, bussen, trams en metro's. En ook verschillende veerpontjes varen niet. En dus stond deze man voor niks te wachten op de waterkant in Velzen.
16: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat meen je niet. Oh, dan kan ik beter om gaan keren.
13: Daarbij de waterkant. Dat is ook OV, hè? Is ook gewoon openbaar vervoer, de veerpont.
15: Ja, maar veel mensen die hadden daar even niet aan gedacht. De staking levert bijzondere situaties op. Zo zijn in Amsterdam mensen fietsend door de IJ-tunnel gegaan. Op de snelweg A2 is ook een fietser gespot. Normale superdrukke stations, zoals bijvoorbeeld Utrecht Centraal, zijn nu uitgestorven. En de winkels daar, zoals de Albert Heijn To Go, die hebben ineens niks te doen.
13: Ach nee, lekker rustig dagje vandaag. Matty Valk is natuurlijk met zijn Hematitaxi onderweg. Hij was onderweg naar Schiphol. Wij spreken hem zo meteen om te bekijken en beluisteren hoe zijn dag tot nu toe is geweest.
15: Er zijn weer wapens gevonden in Overasselt in Gelderland, waar vorige week die schietpartij was bij het huis van een drugscrimineel. De wapens lagen volgens de politie dit keer goed verstopt in de buurt van een basisschool in het dorp. Terwijl mensen meer op hun geld letten, gaat het juist goed met kledingwinkel Zara. Het moederbedrijf heeft dit jaar tot nu toe meer omzet gehaald dan dezelfde periode vorig jaar. En ze zeggen dat de lente- en zomercollecties het goed deden. En ik heb dierennieuws.

0: haat dit, ik haat dit.
1: Ja, ik dacht op het laatste moment, ik zet er nog even een leuk fotootje bij.
0: Gadverdamme, we hebben
1: het wel klein gemaakt.
0: Ja. Nou, niet klein genoeg. Er is dierennieuws over...
1: Spinnen.
0: Ja, over spinnen. En ik ben daar niet dol op en ik heb het al vaak genoeg in dit programma uitgelegd. Ik kan er dus ook niet tegen als ik plots een spin op een plaatje zie. En nu heb jij in jouw bulletin, wat ik natuurlijk zit mee te lezen omdat ik op de knoppen moet drukken, heb jij een leuk klein spinnetje toegevoegd als een verrassingselement.
1: Ja, dat is de valse wolfspin.
0: Ah, dat is hem.
1: Dat is een schatje toch? Nou,
2: ja, dus ik vind hem best lief eruit. Ziet
0: er heel vriendelijk uit, ja.
1: Maar het is weer echt een tijd voor spinnen. Ze noemen september ook wel de spinnenmaand. Maar hoe komt dat nou eigenlijk?
0: Ja, hoe komt dat eigenlijk?
1: Nou, een spinnenkenner vertelt aan de VRT... ze zitten meestal al ergens in of om je huis... maar het zijn de mannetjes die ineens tevoorschijn komen... omdat ze op zoek gaan naar een vrouwtje.
0: Oh, het is paringsseizoen.
1: Ja, de wijfjes die blijven meestal in hun web... en de mannetjes die gaan op stap. En ja, je weet, als je één spin ziet, dan zijn er sowieso meer.
0: Ja, ze komen toch ook echt vaak in paardjes, toch? Het mannetje en het vrouwtje die komen gezellig om de hoek kijken...
1: Nou ja, als we elkaar gevonden hebben.
0: Ja, als we elkaar gevonden hebben.
1: Ja.
0: Ik moet opbiechten. Ik had afgelopen maandag had ik ook een spin in de badkamer. En mijn vriendin die gaat op maandag altijd naar haar werk. En die heeft op een gegeven moment heeft zij haast om een uur of acht.
2: Wat zijn haalt ze normaal altijd weg?
0: Nee. Zij heeft nog een grotere hekel aan spinnen dan ik. En ja, ik ben dan de man in huis. Dus ik mag het dan doen. En ik ben geen held. En ik hou niet van spinnen. Maar ik wil dan wel voor mijn gezin, wil ik dan wel de spin weghalen. Nu zat er dus een spin op het plafond van de badkamer. En zij ging weg. En ze moest ook echt weg om 8 uur. Dus ze zei, liever zorg je wel dat die spin weggehaald is. Ik zeg, tuurlijk, komt hartstikke goed.
2: Tuurlijk, schatje.
0: Nou, kwam ik aan het einde van de dag weer thuis. Ik heb die spin natuurlijk niet weggehaald. Maar hij zat niet meer op de plek waar hij 's ochtends zat. En toen vroeg ze aan mij, hey, wat goed, heb jij die spin weggehaald? Dan heb ik heel trots ja gezegd.
3: Ah. Domien en Anton.
0: Middagshow met Another zometeen naar Louis Fonsi.
4: Hey Fonsi.
5: Huh?

In de middagshow van woensdag en talk to you. Onderweg naar 4:15. Gisteren speelden we verdubbel je salaris met planner Maya. Zij ging nat op de vraag welke kant van een schip is stuurboord. Dat is niet de voorkant. Dat is wel het antwoord dat Maya gaf. Ze had de rechterkant moeten zeggen dat zij misschien wel haar salaris kunnen verdubbelen. Is dus helaas niet gelukt. Vandaag spelen we uiteraard een nieuwe pot. Over een paar minuten ga ik doen met Sven. Hij is voorbouwstijgerman. Wat hij verdient en of het hem wel lukt, hoor je naar Daniel Powter en Bad Day bij Q.

0: hele slechte dag vandaag.
1: Nou, hoezo?
0: Nou, dus ik zeg dat ik ga zo meteen spelen met Stijn. Hij is voorbouw Steigerman. Hij is natuurlijk voorman Steigerbouw.
1: Wacht even.
0: Ja, dus ik zei hij is voorbouw Steigerman, maar hij is voorman Steigerbouw. Dat is het.
2: Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
1: Ja, die had ik ook verkeerd kunnen doen.
0: Tenminste, dat denk ik. Ik ga dan, ik ga maar checken. Sven, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Jij bent voorman Steigerbouw, toch?
4: Ja, ik ben meewerkend voorman in de Steigerbouw.
0: Dus niet voorbouw Steigerman, dat zou heel raar zijn.
4: Nee.
0: Dat is duidelijk. Sven, welkom in jouw arena.
4: Dank u.
0: Wij gaan een spel spelen zometeen. 10 vragen staan voor je klaar. 60 seconden op het spel staat jouw salaris. Waarom wil je proberen om zometeen jouw salaris te verdubbelen?
4: Nou, ik moet volgend jaar trouwen.
0: Ik moet volgend jaar trouwen? Van wie moet jij volgend jaar trouwen, Sven?
4: Nou, het staat momenteel al op papier. We zijn al in ondertrouw, dus ja. Ik kan er niet meer onderuit.
0: Maar je hebt daar zelf ook heel veel zin in, toch?
4: Ja, zeker, zeker.
0: Wie is de gelukkige?
4: Jilda
0: ook. Oké, en jullie gaan volgend jaar trouwen en daar kan wel een klein extra centje in het spaarvarkentje voor de bruiloft.
4: Ja, die zou wel helpen.
0: Ik snap het helemaal. Sven, wat verdien jij als voorman Steigerbouw?
4: 2800 euro.
0: Voor hoeveel uur is dat?
4: 40 uur.
0: 40 uur, zei je?
4: Ja.
0: Ja, je bent zelf 25 jaar jong.
4: Yes.
0: Sven, luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Stelt zo meteen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt op 10 vragen juist te beantwoorden in die 60 seconden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij 2800 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want hoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
4: Helemaal goed.
0: Ben je helemaal klaar voor?
4: Yes, ben ready.
0: Ik wens je bij deze heel veel succes.
4: Dankjewel.
0: Hier gaat de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Welke kleur krijg je als je rood met wit mengt?
4: Oranje.
0: Nee. Nee, geel en rood wordt oranje. Rood met wit wordt roze.
1: Oh.
0: Ja.
4: Jezus,
0: wel
4: slecht.
0: Dit is wel slecht. Ja, Sven, ik kan er ook niks moois van. Ja, die eerste vraag is altijd een hele makkelijke vraag. Dus je bent dan waarschijnlijk toch door de zenuwen even op het verkeerde been gezet.
4: Ja, dat zou kunnen.
0: Rood met wit. Ja, nee, ja, ik mag daar helemaal niks van maken. Ik kan er ook geen tientje aan toe kennen. Ik mag je wel dan nog soort van feliciteren met het prijzenpakket van Q Music en Tempo Team. Maar het is niet je gedroomde 2800 euro voor de bruiloft.
4: Nee, dit is heel slecht. Dit is niet normaal.
0: Maar dan zeggen ze, pech in het spel, geluk in de liefde.
4: Ja, maar die had ik al.
0: Ja. Sven, dank voor het meespelen. Ik wens je een mooie woensdag.
4: Jo, hetzelfde. Hey.
2: Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
2: Ga ook de uitdaging aan.
3: En geef je op via de Q Music app.

0: Ray, Where Is My Husband bij Q-Music. Daarvoor speelden we met Sven Vindel bij je salaris in één vraag. Ja, ging niet goed.
1: Bijna husband, hè, trouwens.
0: Ja, de bijna husband, ja, van Yildo. Welke kleur krijg je als je rood met wit mengt? Hij gokte oranje, het moest zijn roze. We hadden zelfs lichtrood nog goed gerekend. Oranje is wel echt hartstikke fout. Meld je aan voor jouw plek in de arena. Dat kan via qmusic.nl of via de Q-Music app. Wij moeten zo meteen even schakelen met de taxichauffeur voor één dag. Mattie.
1: Ah, Mattie.
0: Ja, ja, ja. Die is onderweg naar Schiphol. Staat behoorlijk in de file. Maar als het goed is, kan hij daar zo meteen een nieuwe rit weer gaan aannemen. En het laatste nieuws krijg je zo om 5 uur van Eefje.
2: Goedemiddag. Vanavond voetbalt Feyenoord tegen FC Barcelona. We blikken zo vooruit.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
13: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
15: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
19: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
20: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
19: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
20: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
22: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
23: nee.
22: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
23: Lekker bezig.
22: Milner.
24: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
25: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
22: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
23: Lekker bezig!
26: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10%.
0: 20% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: 56 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Het is 5 uur. Goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Hier is Evie Kuhne.
3: Goedemiddag. Door de grote landelijke OV-staking is het heel erg druk op de wegen van en naar Schiphol. Veel meer mensen pakken de auto naar het vliegveld en taxis rijden daar af en aan. Mensen doen er soms een uur of langer over voor ze eenmaal bij de incheckbalie zijn. Schiphol adviseert mensen om extra goed hun reis te plannen. De grote OV-staking duurt tot 2 uur vannacht. Alweer is er een grote partij cocaïne onderschept, in Spanje dit keer. En mogelijk is er een link met de dreigvideo die opdook na de schietpartij in Overasselt. Want daarin gaat het over een gestolen lading kook van 12.083 kilo. En precies zoveel is er nu onderschept. 6 activisten van Extinction Rebellion die zijn veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur... voor het versperren van de snelweg in Utrecht in april. Volgens de rechtbank was dat gevaarlijk voor de andere weggebruikers. Gaan de activisten nog een keer de fout in, dan riskeren ze een celstraf van 2 weken. Vanavond Champions League voetbal en een Nederlandse club komt in actie, Feyenoord. De Rotterdammers spelen uit tegen FC Barcelona. Ze zullen behoorlijk hun best moeten doen, zegt onze voetbalverslaggever
4: Riepke Bakker.
5: Trainer Giovanni van Bronckhorst wil dat Feyenoord lef toont tegen Barcelona. En dat is al heel wat, want Barcelona is in topvorm. Afgelopen week wonnen ze even met 0-5 bij Valencia. Het zou erom een klein wonder zijn als Feyenoord vanavond gelijk speelt. Laat staan dat ze winnen.
3: Nou, wil je de wedstrijd kijken? Let op. De wedstrijd...
6: Oh. Jezus, je hebt het net gehoord.
3: Nog even over.
6: Ja.
3: Wil je de wedstrijd kijken? Let op. De wedstrijd Barça-Feyenoord begint om 7:15.
4: Ja, wanneer begin je bij de NS?
3: Ja, leuk. Maar niet vandaag.
4: Nee,
5: hele rustige eerste werkdag.
3: Het is weer nog. Af en toe zot, maar ook buien. Met ook kans op veel wind en onweer. Het is zo rond 19 graden. Vanavond klaart het wel even op. En morgen dan belooft het iets zonniger te worden.
7: Nieuw verkeer van Flitsmeister. Het is inderdaad best wel druk op de weg. 600 kilometer file. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Door een auto met pech. 11 kilometer, 40 minuten. A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer. Vertraging daar is 34 minuten. Utrecht en Bos tussen de Jan Blankenbrug en Beest. Nog eens een keer 11 kilometer met 42 minuten.

0: Katy Perry bij Q Music en Hot and Cold. Gezellig.
1: Gezellig.
0: Jeffrey van Bastelaar was dit.
2: Het is 8:08. Goedemiddag. Het is de woensdagmiddagshow van 9 september 2026. Altijd leuk om wat van je te horen. Middel van de bericht in de Q Music app. Pascal, die heeft voor het eerst in tijden weer eens thuisgewerkt. Weer eens wat anders dan met jullie in de file. Ja, maar wat is leuker? Met ons in de file of met ons gewoon lekker aan je eettafel met je laptopje?
0: Nou ja, kijk, in de file is wel intiemer.
2: Ja, want dan ben je natuurlijk echt met ons alleen in je auto.
0: In de auto.
2: Ja, ja, ja. Babette zegt, ik kan niet wachten om Feyenoord-Barça straks te zien inmaken. Ja, even nog heel even die wedstrijd die vanavond gespeeld wordt. Feyenoord tegen Barça of Barça tegen Feyenoord. Hoe laat is die ook alweer?
3: De wedstrijd begint om 7:15.
2: Kwart voor zeven. En nog een bericht van Laurens zegt, is het al 2 uur droog? Ga je even hardlopen? Opeens een dikke plansbui. Was wel fijn met jullie in mijn oortjes. Om hard te lopen.
0: Oh ja, shit. Ja. Misschien heb ik Laurens wel iets aangedaan vandaag.
2: Wat heb jij gedaan vandaag?
0: Ja, ik schaam me een beetje. Ja, ik moet sorry zeggen.
2: Oh god.
0: Want ik was dus op weg naar de sportschool.
2: Ja.
0: En ik reed op... Zal ik gewoon zeggen waar ik reed? Dan misschien...
2: Misschien luistert hij of zij wel.
0: Ja, ik reed op de Zandvoortse Laan. Dat is eigenlijk tussen Haarlem en Zandvoort.
2: Ja, oké. Okay.
0: En daar lagen veel diepe plassen aan de kant van de weg.
2: Oh.
0: En ben ik dus door zo'n enorme diepe plas heen gereden. En die plas was dieper dan ik dacht.
2: Ja.
0: Het leek wel een tsunami die er los kwam.
2: Oh, nee.
0: En dat was naast het voetpad. Nou, je voelde hem aankomen. En daar liep...

0: ik zo in mijn spiegel alleen dacht, kut.
1: Oh ja.
0: Die heb ik niet gezien.
1: Nee, had je niet gezien.
2: Ja, dus, ja, je
1: ja.
0: Nee, echt.
1: Ja.
0: Laurens, ik hoop niet dat jij het was. Maar sorry voor diegene die ik nat gemaakt heb.
1: Maar heb jij ook nog even extra gas gegeven? We gaan er nu vanuit dat jij dus die persoon niet daar gezien hebt. Heb je ook extra, ja, je kunt het niet, want je hebt geen gas. Maar heb je even op het pedaaltje?
0: Ja, ik vind dat dan stiekem wel leuk.
1: Dat is lekker, hè? Oh, dat is heerlijk.
0: Ik had echt... echt niet gezien dat er iemand liep.
1: Het was heerlijk, ook hier bij Q vlakbij. Er is zo'n viaductje en er ligt ook wel eens zo'n enorme plas onder. Ja. Dat is echt als ik daar wegrijd. Dus... oh, ik vind dat zo lekker. Q. Maar ik kijk altijd wel of er iemand loopt.
0: Ja, ja. Heilig boontje.
1: We

0: Miles Smith bij Q en Stargazing. Oei. Mark, die stuurt... Was jij dat, Anton? Morgen neem ik eieren mee als ik er hard
1: ben. Gelijk heeft hij.
0: Ik ga er wel even voor oppassen. Middagshow van woensdag 9 september 2026. Het is natuurlijk de dag van de grote OV-staking. Mattie Valk, die heeft wat geregeld. Iedereen die vandaag op pad moest, ja, die kon mee met de Hey Mattie taxicentrale. 100 taxis zijn vandaag gratis de weg opgegaan. Mattie, die bestuurt er zelf ook heen. Hoog tijd om even bij hem in te checken. Mattie Valk, ja, ik kan je ook zien, dus ik hoef het niet te vragen, maar ik wil het voor de radioluisteraars even gedaan hebben. Waar ben jij?
2: Ik ben... op Schiphol, ja, Domien.
0: Ja, ja, ja.
2: En dit is eigenlijk de tweede keer dat ik op Schiphol ben. Want ik heb hier eerder vandaag al 4 vriendinnen afgezet die naar Valencia gingen. Heb ik even een paar ritjes tussendoor hier gepakt in de omgeving. En nu ben ik weer op Schiphol om het volgende koppel op te halen. Maar ik heb zo'n ongelooflijk leuke dag.
0: Want dat moet je even goed om te vertellen. Je hebt het al vaak in de ochtendshow erover gehad. Dit wilde jij echt heel graag. En jij wilde echt heel graag taxichauffeur zijn. Nou, dromen komen uit. Wat voel je erbij?
2: Ja, het is precies zoals ik had gedacht. Weet je wat het leuk is? Die twee deuren gaan dicht en uiteindelijk zit je samen in... ja, natuurlijk niks meer dan een hokje op wielen. En ga je met elkaar in gesprek. En dat vind ik zo ongelooflijk leuk. Want op een gegeven moment, dan ben je ook ontspannen en gewend aan elkaar. En je bent op zoek naar een bestemming. En dan kom je ook aan. En dan stappen er tevreden passagiers stappen eruit. En dan heb je een beetje kennis leren maken met elkaar. En ik vind rijden leuk.
1: Ja, Mattie.
2: Van mijn leven.
1: Wat was iedereen tevreden tot nu toe over jouw diensten?
2: 100% tevreden, 5-star rating. Misschien wel 6 soms.
1: Ja, ja, ja.
2: Volgens mij. Nee, ik had net wel een vanmiddag had ik Mariette. Die werd een beetje misselijk aan boord. Maar dat kwam niet door mijn rijstijl.
0: Nee,
2: dat hoort ze altijd. Dus zij ging al rijden met 2 reistabletten op. Maar verder is iedereen op de plaats van bestemming aangekomen. En heb ik tot dusver geen klachten. Maar goed, hè? Net zoals bij een restaurant kan het zomaar zijn dat als je door de Google Review straks gaat, dat er in één keer iets staat van. Hey, ik was toch niet helemaal tevreden. Dat je dacht, nou, dat had je toe moeten zeggen.
1: Ja.
2: Maar ik hou er geen rekening mee.
0: Even op persoonlijke titel, daar ben ik er wel benieuwd naar. Dat wordt gezegd dat ieder mens een verhaal heeft. Merk je dat ook als jij taxi rijdt, dat iedereen toch vroeg of laat wel met iets komt waarvan jij ook niet verwacht had in de eerste minuten, dat dat in die persoon zou zitten?
2: 100%.
0: Ja,
2: daarom moet je wel een lange rit hebben. Je kan niet naar de overkant van de straat en dan mensen het hemd van het lijf vragen. En zeg maar BFF's forever worden. Maar net zoals als je 4 vrouwen in je taxi hebt zitten, Domien, en je vraagt van, joh, wie heeft eigenlijk de leukste vent thuis zitten? Nou, dan komen er verhalen, jongen, dan komen er verhalen. En wat ik verwachtte, dat gebeurt ook echt.
0: En jij gaat er nu weer een nieuw koppel ophalen. Hoe ziet de rest van de dag eruit? Ja. Want voor de duidelijkheid, ik moet ook niet vaak genoeg zeggen, de hele dag rijdt er geen openbaar vervoer. Hoe ziet jouw dag er verder uit vandaag nog?
2: Ik ga mijn dag afmaken als taxichauffeur, Domien. Want ik ben het natuurlijk maar 1 dag.
0: Ja.
2: En niet alleen ik, maar ook nog 99 andere chauffeurs. Overigens heb ik ook in mijn DM een paar keer voor snorder uitgemaakt. Jongens, ik ben maar 1 dag. Want de taxibranche voelt zich en terecht een beetje bedreigd. Natuurlijk, ik bied kwaliteit. Maar nogmaals, morgen ben ik gewoon alleen maar weer DJ van de ochtendshow.
0: Ik heb jou zelden zo gelukkig gezien, Matt.
2: Ja, misschien zit ik er morgenochtend wel niet. Ja, precies, ja. Is dit toch mijn roeping? En dan wens ik jullie allemaal heel veel plezier. Dan is niet alleen Marieke weg, maar ben ik ook weg.
0: Ik hoop jou morgen vroeg gewoon te horen. Vandaag een taxichauffeur voor 1 dag, Mattie Valk. Veel plezier vandaag, jongen.
2: Dag, lieve vrienden.
1: Yo.
3: Dit is Q Music. Temper City. Dit is Q Music.
4: Shakira en Burna Boy.
3: En dit is nieuw. De Q Music Alarmschijf.

0: schrijven deze week Miley en Bass Persuade. We gaan onderweg naar half 6. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Eefje.
1: Huilende kinderen in de bioscoop vanwege een veel te enge film.
0: Oh.
1: Je hoort er zo alles over.
0: En Stella Lefty komt eraan.
2: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
3: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
4: Oh, wow. Oh, ja.
3: Hè?
4: Het is een driestapsraket.
3: Jongens, dit kan alles zijn.
4: Klik, klik, klik, klik.
3: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets
4: een... Er is een veer bij betrokken. De trrr.
3: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
4: Ik ben nu alweer boos.
2: En vanaf maandag hoor jij het ook.
5: Het geluid.
2: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
5: Q-Music.
4: Zeg even, wat is het?
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
8: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
9: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
11: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Nog 309.000.
14: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
19: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
21: Trappen, trappen, ja, daar ga je, daar ga je. Wat, wat, wat, wat.
22: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
23: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
24: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
25: Pensioen.
0: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
15: Superdeals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En conferansperen, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
10: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
11: Goedemiddag, het is 17:30. Dit is Q-Music, de middagshow. Verkeer van Flitsmeister met 75 files, 600 kilometer in totaal. Vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 11 kilometer met 36 minuten. Richting Amersfoort tussen Beekbergen en Hoenderloo, 6 kilometer met 26 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, daar 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. En de laatste is de A12 richting Arnhem tussen Maanderbroek en Oosterbeek door een ongeluk, 6 kilometer met 27 minuten vertraging.
12: Het weer van Buienradar, af en toe zon, maar ook buien met kans op onweer. Vanavond klaart het op en morgen dan krijgen we eindelijk iets meer zon. Op dit moment in Amersfoort 17,8 graden en in Wolvenga in Friesland is het 16,8 graden.
11: Eefje heeft het laatste nieuws.
13: Goedemiddag. Het is de dag van de monsterstaking in het openbaar vervoer. Treinen, bussen, trams en metro's rijden niet en veerponten varen niet. Er wordt actie gevoerd tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Maar deze buschauffeur in Zwolle, die doet niet mee. Die ging gewoon lekker de weg op.
14: Ik vind mijn werk gewoon heel leuk. En ik wil graag rijden. En de mensen, er zijn er niet veel vandaag. Maar de mensen die ik mee kan nemen, ja, die neem ik mee. En ik zie alleen maar blije kopjes, dus nou, top.
11: Dit is ook grappig. We krijgen een foto van Hans in de Q-app. En die zegt, lijn 66 Utrecht rijdt gewoon. Met daarin een foto ook van lijn 66 in Utrecht, die gewoon rijdt.
12: Ik vind hem wel stoer.
11: Dus die buschauffeurs die bepalen gewoon zelf. Ja, wij moeten mensen van A naar B brengen, zo doen we het maar.
12: Zo mooi.
13: Toch doen er volgens de vakbonden wel duizenden OV-medewerkers wel mee. En de staking duurt tot 2 uur vannacht.
11: Ja, ik ga er ook niet op rekenen. Ik zou niet gokken dat jij misschien die buschauffeur treft die wel van A naar B rijdt.
12: Iedereen op lijn 66 gaat staan wachten in Utrecht. Dat Hans zijn dienst er net op zit.
11: Het zou kunnen zijn, ik denk het niet.
13: Alweer is er een grote partij cocaïne onderschept in Spanje dit keer. En mogelijk is er een link met de dreigvideo die opdook naar de schietpartij in Overasselt.
11: Ja, ik hoorde jou dit net om 5 uur zeggen, maar dit gaat toch gewoon om echt precies het aantal dat wordt genoemd.
13: Ja, dus dat is wel heel erg toevallig.
11: Dat is wel heel toevallig. Dan heeft het toch een link met elkaar.
13: Want het gaat om een lading van 1283 kilo.
11: Ja.
13: En precies zoveel is er nu onderschept.
11: Ja, dus niet 1290 kilo of 1160 kilo, maar 1283 kilo. Ja, als het dus loopt specifiek. Als het loopt als een eend en het kwaakt als een eend, dan is het vaak een eend. Dus in dit geval zal het iets te maken hebben met elkaar, zou je zeggen.
13: Het Radboud UMC ziekenhuis in Nijmegen stopt met gratis soep op het werk. De bouillonnetjes blijken namelijk veel te zout. Te zout volgens de eigen voedingsrichtlijnen. Alleen sommige patiënten die een beetje extra zout wel kunnen gebruiken, die krijgen hem nog. En in Amerika draait een leuke nieuwe familiefilm over een schattige eenhoorn.
11: Oh, leuk, gezellig.
13: Ja, meerdere gezinnen met kleine kinderen, die zagen die poster, leuk, een eenhoorn. Die zijn ook nog hartstikke populair nog steeds.
11: Absoluut.
13: Dus die mensen erheen, eenmaal in de bios, bleek het een doodenge horrorfilm. Hartstikke creepy verhaal over een groep kids die opgesloten zit in een kinder-tv-programma. Samen met de doodenge oranje grote eenhoorn Buddy.
11: Hé, maar dit klinkt wel als een waanzinnige film.
13: Ja, hij draait nog niet in Nederland. Ah. Maar goed, die kinderen vonden het minder leuk. Huilende kinderen in de bioscoop van soms nog geen 8 jaar. Terwijl de kijkwijzer in Amerika de film aanraadt vanaf 16 jaar.
11: Oh, ik zit ook naar de filmposter te kijken. Ik snap wel dat dit verwarrend kan zijn, toch?
13: Ja, op zich zie je niet zoveel. Je ziet wel een beetje een engig tv-beeld dat een beetje ruist. Maar verder is het gewoon een gezellige eenhoorn.
11: De oranje eenhoorn zelf, ja. Buddy, die kijkt heel blij uit zijn ogen, toch?
12: Ja, vind ik ook.
11: En het logo wat eronder staat, Buddy, dat kan ook nog wel als een soort van gezellige familiefilm.
12: Dit is toch de perfecte publiciteitsstunt, toch?
11: Ja, dat is wel waar, ja.
13: Oh, maar
11: dat
13: nee.
11: Is wel een goeie. Ja, nou ja, je weet natuurlijk niet of het waar is, toch? We gaan ervan uit dat het waar is, toch? Dat er echt in die Amerikaanse bioscopen echt kinderen van 8 huilend hebben gezeten. En,
13: oh, je bedoelt dat de filmmakers dit bericht, dat het helemaal nep is.
11: Briljant zijn.
13: Jullie mij nou van fake news?
11: Nee. Dat zou wel een briljante stunt zijn, toch? Dat je dit naar buiten brengt.
13: Ja.
11: Maar ik weet er wel dat heel lang geleden, opa vertelt, de allereerste It-film.
12: Oh ja!
11: Met clown Pennywise. Die heb ik nooit in de bioscoop kunnen zien. Maar die was toen later, ik praat over 99, 98. Die was te zien bij Veronica Televisie. Gewoon op tv op vrijdagavond. En ik had alleen het fotootje gezien van die clown in de gids.
12: Ja, dat is leuk.
11: Dus ik dacht, nou, ik kan op vrijdagavond wel die film kijken. En ik begin best wel kalm, al vrij snel had ik door, dit is niet voor mij. En nog steeds, ja, clowns, dit zijn niet mijn beste vrienden. Schrikkelijk.
12: Het is geen film, maar vroeger ging ik dus op jonge leeftijd een keer naar Disney.
11: Leuk!
12: Ja, en toen heb ik dus uren in de rij gestaan voor Space Mountain. Die was toen net geopend.
11: Achtbaan, hele spannende achtbaan.
12: De achtbaan in donker, hè, gaat hij.
11: Ja, ja, ja.
12: En ik stond daar dus met mijn vader te wachten. En nou ja, toen waren we dus eindelijk aan de beurt. En ik werd gewoon zo bang. Ik denk, ik wil dit niet.
13: Oh,
12: ik wil niet in deze...
13: Oh.
12: Ja, en toen zei mijn vader dus, ja, hallo, we hebben nu 1,5 uur gewacht. Je gaat maar gewoon. Nog trauma's.
11: Ja. Hey, dit is... Ja, hoe erg ook. Dit is wel leuk voor...
5: Rondvraag.
11: Want ja, als we dan toch nu met kindertrauma's te maken hebben, dan kunnen we er misschien ook nog maar een groot entertainment van maken op de radio.
12: Ja, goed.
11: Waar was jij als kind eigenlijk te jong voor? Dus ben jij meegenomen door je ouders om daar iets te gaan kijken in de bioscoop? Of ben je meegesleurd in de achtbaan? Space Mountain, de achtbaan? Laat het weten.

0: Rembrandt met je music and I'll be there for you. Rondvraag. Het is bijna 17:15 in de middagshow van woensdag. Het gaat vandaag over de film Buddy. Die draait nog niet in Nederland, maar wel in Amerika.
1: Ja, het lijkt een schattige film over een eenhoorn. Maar het blijkt een heel erg eng verhaal over een eenhoorn, Buddy. Ja, het is een doodenge horrorfilm gewoon. Dus gezinnen met kleine kinderen, die zaten daar huilend in de bios.
0: Wij vragen ons vandaag af, waar was jij als kind eigenlijk te jong voor?
2: Ik word zeker gecanceld als ik zeg dat ik bang voor de kapper was, of niet?
0: Echt, hou op over een uitdrukking. Ik wil het niet meer over de kapper hebben. Laat het weten via 09099596 of stuur een bericht in de Q-Music app.
3: Marieke, die heeft dat gedaan. Die zegt, ik heb als kind Baantje gekeken. Gezellig, met de hele familie. Maar de hele nacht niet durven slapen daarna. Nu 36 en ik durf eindelijk weer detective-series te kijken.
0: Shalom, die zegt, ooit bij Duinerel geweest met mijn tante. Voor ik een zwemdiploma had. Leuk van de glijbaan, dacht ze. Ja, heel leuk. Tot we er ook echt vanaf gingen. Zij eerst, ik erachteraan. Al snel had ze door dat het niet de glijbaan was die ze dacht. Maar ja, er was niets meer aan te doen. De badmeesters vroegen daarna of ik al een zwemdiploma had. Ze heeft toen maar meegelogen dat dat wel zo was. De glijbaan was veel te heftig.
3: Mandy, ik ben ooit naar Walibi Fright Nights geweest toen ik 11 was.
0: Oh, verschrikkelijk.
3: Ik had er zelf om gevraagd. Maar na 10 minuten wilde ik al naar huis. Ja. Waarop de reactie van mijn ouders was, ja hallo, ik betaal niet zoveel geld om na 10 minuten al naar huis te gaan. Je blijft maar mooi. Trauma. Tegenwoordig ben ik er maar gaan werken.
0: Oh, heel cool, Mandy. Dan zien we elkaar weer rondom de Halloween-dagen dit jaar. Ook een goed verhaal van Zoe. Die zegt, hoi, ik ben ooit meegenomen op de basisschool voor een kinderfeestje. Niet vermoedend naar Amsterdam. Wat bleek, we gingen naar The Amsterdam Dungeon.
3: Oeh.
0: Nadat de entree betaald was, ben ik huilend de wc ingegaan en niet meer meegeweest op tour. Ah, dat zijn de kerkers van Amsterdam. Dat is echt een heel enge plek, ja, waar ook volgens mij live action te zien is. Dus acteurs, die ga je ook een beetje bang
3: maken. Ik ben ooit een keer geweest.
0: Oh, wat een afschuwelijke plek. Waar was jij als kind eigenlijk te jong voor? René, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
0: Ja, jij hebt eigenlijk de film in kwestie net al voorbij horen komen. Ik heb namelijk een min of meer hetzelfde trauma, alleen bij jou was het wel heel heftig.
4: Ja, kijk, ik was 6 jaar, een manneke van 6. En mijn zus en een vriendin, die gingen die s'avonds kijken.
0: Het gaat om de film It, voor de duidelijkheid, over de clown Pennywise.
4: Ja, zeker weten. En die, ik natuurlijk, ik moest meekijken. En ik had er gewoon matras en daarna, na die film, toen wilde ik niet meer dat er iets onder het bed kon. Dus toen heb ik een paar maanden lopen zeuren om een nieuw bed, bij naar een beddenwinkel gegaan. En het enige bed waar ik zag staan wat dicht aan de onderkant was een waterbed. Ja. Dus ik zeg, ik wil die hebben. Ze zeggen, ja, maar dat is een waterbed, je kan daar misschien helemaal niet op slapen. Ik zeg, dat maakt me niet uit, ik wil die hebben. En ik heb hem gekregen.
0: René, jij hebt, omdat je zo bang was door de film It, kon jij niet anders dan slapen op een waterbed.
4: Nee, ik sliep als een roosje. Serieus.
0: René, dankjewel voor je eerlijke verhaal. Ik wens je een fijne nacht vannacht.
4: Yes, fijne dag.
0: Dit is Jugel bij Q.

0: Jugal en Moving to the Sun bij Kio Music. Rondvraag van deze woensdagmiddag. Waar was jij als kind eigenlijk te jong voor? Dus wat heb je meegemaakt of wat heb je gezien waarvan je nu terugkijkt en kunt denken, daar was ik misschien iets te jong voor. Jur die zegt in de Q-app, ik was een jaar of 5 en ik was echt doodsbang nadat ik de Thriller videoclip van Michael Jackson had gezien. Ik kan me nog herinneren dat ik achter de stoel aan het schuilen was en maar met mijn ogen boven het randje uitkwam. Zo bang was ik.
1: Ja, maar die lach waarmee die begint is al verschrikkelijk. Valerie die appt mijn oma, die nam ons mee naar de musical Hair. Nou, ineens stond iedereen naakt en stoned op het podium. En niet helemaal voor 8-jarigen.
0: En dan een bericht van Milou.
2: Mijn oppas wilde toen ik kind was heel graag een horrorfilm kijken. En dat ging over spiegels. En mijn ouders hebben weken daarna nog alle spiegels in huis moeten afplakken.

NCO en Little Mix, Reggaeton Lento in de Q Music Middagshow. Waar was je als kind eigenlijk te jong voor? Waar heb je misschien wel een jeugdtrauma aan opgelopen? Is de rondvraag van vandaag. Het meest gegeven antwoord in de Q-app heeft hiermee te maken.

0: Jij weet niet wie Carbonkel is?
1: Nee.
0: Nou, Google Carbonkel maar even. Meest gegeven antwoord in de Q-app. Carbonkel heeft bij ongelooflijk veel kinderen geboren. Jaren 80, jaren 90.
1: Een soort lelijke Miss Piggy is het.
0: Ja, hij staat nu tegenwoordig hier tentoongesteld in het Beeld- en Geluidmuseum in Hilversum.
1: Oh, bij Eppo.
0: Ja, dat kun je bij Eppo. Je kunt hem laatst goed brengen. Middagshow met tickets voor Somber binnen nu en 60 minuten kan ik je beloven. Hoor je een trek van Somber, dan stuur je Somber in de Q-Music App voor tickets volgend jaar in mei in de Ziggo Dome. En ook Bruno Mars komt eraan.
2: Hey, is het al weekend?
0: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
0: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Autotaalglas is partner van de top 40.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas. Nieuwsflash. Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het, deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
9: De megajackpot

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
5: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: Dodo. NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
1: NHA.nl. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Groot

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig. Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Nu bij Dirk, honigsoep, 99 cent. Ja, echt, 99 cent.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: 6 uur, goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Hier is Eefje Kunen.
10: Goedenavond. Voor reizigers is het vervelend, de grote staking in het openbaar vervoer. Maar de vakbonden spreken van een succes. Het grootste deel van de OV-medewerkers die lid zijn van een vakbond doet mee. FNV en CNV tellen bij elkaar zo'n 7000 stakers. Ze eisen dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Ze zijn geschrokken op de basisschool in Overasselt, waar vlakbij in de buurt wapens zijn gevonden. Dat zegt de scholenkoepel tegen Omroep Gelderland. De wapens werden gevonden in het onderzoek naar de schietpartij daar vorige week. Niet op het schoolplein, maar wel in de buurt. Vanwege de vondst werden de kinderen eind van de dag niet op het plein, maar binnen opgehaald door hun ouders. In Noorwegen heeft de nieuwe koning Haakon het Noorse volk bedankt voor alle steun van de laatste tijd. Vandaag was de uitvaart van zijn vader, koning Harald. En daarna liet de koninklijke familie zich zien op het balkon van het paleis. Ook de vrouw van koning Harald, koningin Sonja, die was daarbij. Ze kregen een groot applaus. Voetbaltrainer Dick Advocaat is nog niet van plan om met pensioen te gaan. Hij gaat door als bondscoach van Curaçao. Hij heeft bijgetekend tot half 2027. Nou, hij loodste de ploeg deze zomer voor het eerst ooit naar een WK. Dick Advocaat is bijna 79 jaar. Het weer. Vanavond klaart het op. Morgen langs de kust nog een buitje, maar verder lijkt het droog te blijven. Ietsje meer zon en 18 tot 22 graden.
9: Veel verkeer van Flitsmeister. 83 files nog. Het neemt allemaal wel af. Nog 370 kilometer in totaal. En 2 vertragingen langer dan 25 minuten. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 10 kilometer met 27 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. 11 kilometer. Vertraging daar is 55 minuten.
11: Hey Mattie!
12: Hey Mattie!
13: Hey Mattie!
14: Met Luc.
15: Hey Mattie!
14: Annemarie.
16: Hey Mattie!
14: En de redactie.
17: Hey Mattie!
18: Hey Mattie!
14: Iedere ochtend bij Q Music.
19: Q Music.
20: Domien en Anton.
9: Goedenavond.
21: Goedenavond.
9: Het is de middagshow van woensdag met Summer. Hij komt eraan. Eerst Bruno Mars. Hier is All My Soul.

0: dat de nieuwe Apple iPhone wordt gepresenteerd.
1: Ja, ben jij daar eigenlijk nog lyrisch over?
0: Al heel lang niet meer, zo eerlijk moet ik zijn. Want ja, iPhone was wel een beetje uitontwikkeld. Maar het gerucht gaat dat Apple vandaag de Apple Fold Phone gaat presenteren. Dus een telefoon die je kunt uitklappen. Dit heeft Samsung al jaren.
1: Hey, maar dat was toch helemaal geen succes?
0: Nou, jawel hoor, die laatste is best wel cool. De, weet ik veel, de Samsung X-Fold of zo heet dat ding. Dat gaat best wel lekker, dat verkoopt echt goed. En ik heb hem toevallig ook vorige week eens een keer vast mogen houden van iemand anders. Ja, het is gewoon best wel cool. Ik vraag me af hoe vaak je het echt gaat gebruiken. Maar als Apple het gaat presenteren, ik ben groot Apple-fan. Ik heb een iPhone al zolang ik me kan herinneren. Ja, ik ben wel benieuwd wat zij dan precies op de markt gaan brengen en hoe die eruit ziet.
1: Dus eigenlijk is dit waarschijnlijk de eerste echte succesvolle vouwfoon.
0: Dat weet ik dus niet zo goed. Ik heb de getallen van Samsung heb ik niet. Die gaan volgens mij best wel oké. Maar ja, als Apple het doet, dan is het natuurlijk wel
1: gelikter.
0: Ja, gelikter. Het is wel een dingetje. Vanavond 7 uur, dan barst die presentatie los. Ja, het gerucht gaat dat die 2400 gaat kosten.
1: Oh, pardon?
0: Ja, hij gaat 2400 euro kosten.
1: 2400 euro?
0: Ja, maar dat is natuurlijk een bijzaak, hè?
1: Dat is de prijs van een laptop, nog niet eens.
0: Dat is, ja, kun je 2 laptops verkopen, joh.
1: Ja.
0: Ja, 2400 euro. Het is verder ook de avond dat de reunie van B&B voor Liefde te zien is. Vanaf vanavond 10 uur op Videoland. Morgenavond RTL 4, 8:30. Nu was er vandaag al een preview in Pandig.
1: Ja. Nou, en ik heb hem gevonden daar, hoor. Timothy.
0: De grote ster van B&B voor Liefde.
1: Ja, die Gordon lookalike eigenlijk. En ja, weet je, ik weet niet wat hij daar deed. Ik heb geen idee. Ik denk, wat moet hij daar nou?
0: Ik denk dat hij zo van guest appearance heeft gedaan bij die preview.
1: Oh ja.
0: Dat hij gewoon als een soort van duweltje uit een doosje. Dat... Ah, jij hebt hem vanmiddag gesproken.
1: Ja. Timothy. Timothy, Dominique, ik heb hem gevonden.
2: Jij hebt hem gevonden?
1: Hallo.
2: Had ik jou maar gevonden?
1: Maar, nu word ik rood. Nu weet ik niet wat ik moet zeggen.
2: Nee? Oh.
1: Hoe is het met je?
2: Goed. Ja. Zon schijnt eindelijk, dus...
1: Wat ga je eigenlijk doen hier?
2: Weet ik ook nog niet. Dat ga ik zo zien.
1: En hoe is het met Michael?
2: Moet je aan hem vragen.
0: Er kwam weinig uit, hè?
1: Ja, maar er stonden ook allemaal mensen om me heen heel moeilijk te kijken. Dus hij werd er ook een beetje zenuwachtig van.
0: Hij mag natuurlijk ook niks zeggen, want vanavond om 10 uur... dan gaan we zien of hij nog met Michael staat.
1: Ik kwam natuurlijk als een wilde hond kwam ik om hem afspringen. Dus ik denk dat hij ook gedacht heeft van wat heb ik nou aan mijn voet hangen? Ja.
0: Vanavond 10 uur, de B&B reunie bij Videoland. En morgenavond is RTL 4. Verder ook de avond dat Somber heel erg in de buurt is.

0: hoezo is zijn body nog niet ready dan?
1: Hij heeft een vertekend zelfbeeld, een slecht vertekend zelfbeeld.
0: Oh, dus dat is een heel serieus verhaal.
1: Ja, daar zingt hij over. Hij wil wel heel graag zichzelf geven aan de persoon waar hij verliefd op is. Maar zijn lichaam staat dat niet toe. His body isn't ready.
0: Nou ja, dat heb ik een beetje met Marije ook, ja.
1: Somber hoor je in de Q Music Middagshow. Dit is de week van Somber. Hoor je hem voorbij komen, dan maak je kans op 2 tickets voor 31 mei. Q Music presents Somber in de Ziggo Dome. Dit is een Anton en Domien. Dat had je al gehoord van de Q Middagshow. Wie ben jij?
2: Met Wouter.
1: Wouter!
0: Wouter!
2: Hey, hallo!
0: Is jouw body wel ready?
2: Ja, mijn body is ready. Yeah.
1: Jouw body is ready geboren, hoor ik al.
2: Ja.
1: Beste Wouter, je bent op de radio. Stap 1 is al binnen. We willen graag meer van je weten. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat doe je voor werk?
2: Ik kom uit Annapolona vandaan.
0: Leuk, en ik Friesland. Friesland, toch?
2: Ja, onder Den Helder.
0: Oh, dat is Sint-Anne-parochie. Nee, sorry, Annapolona is ja onder de helder.
2: Aan de andere kant vanaf Van Dijk.
1: Wouter, ik vind je nog heel lief. Dan zegt iemand hier is Friesland, toch? Ja, nou ja, nee, onder Den Helder. Mijn topografie is slecht, maar ik weet dat Den Helder niet in Friesland ligt. Jongen. Oké, nou, dan weten we dat. Annapolona, ja, oké, ja, onder Den Helder. En verder was ik er door je heen aan het scheren. Wat doe je voor werk?
2: Ik werk in de gehandicaptenzorg.
1: Mooi beroep.
2: Ja, zeker.
1: Wouter, ja, we kunnen heel lang met elkaar gaan kletsen, maar jij wilt natuurlijk maar één ding weten. Heb jij die tickets?
2: Ja, ik ben benieuwd.
1: Die heb je. Je krijgt er 2 tickets voor volgend jaar. Je moet er even wachten. Maandag 31 mei, dan ga je Somber live zien in de Ziggo Dome.
2: Nou, fantastisch. Heel veel zin in.
1: Heel veel plezier. Je kunt nog een paar maanden oefenen op alle songteksten. Dan kun je helemaal luidkeels gaan meezingen als je vooraan staat op 31 mei.
2: Ga ik doen, dankjewel.
1: Wouter, veel plezier en de groeten in Annapolona in Friesland.
2: Ja. Doei, dankjewel.

0: Music, Fever Dream.
1: Hij was best wel in de buurt hoor, Anton, met Anna Paulowna.
2: Ja, toch?
1: Ja. Komt een bericht binnen van Samantha, die zegt dat Anna Paulowna in West-Friesland ligt.
2: Ja.
3: Ja, dat is toch niet hetzelfde?
2: Nee, maar ja, kop van Noord-Holland, West-Friesland. Weet je, daar was ik natuurlijk ook mee in de war.
3: Zijn
2: nee,
3: Friesland.
1: Jij was in de bar met Anna Parochi, Sint Anna Parochi. Ja, daar was je bij in de war.
2: Ja, oké.
1: En dat is wel echt full-blown Friesland.
2: Jawel, maar kijk, alleen het woordje West ontbrak. Weet je trouwens, mijn nichtje die woont in Sint Anna Paulowna Parochie. Sint Anna Parochie.
1: In Anna Parochie of ja. Anna Paulowna?
2: Nee, Sint Anna Parochie.
1: Want als je dus onder den Helden zit, dan ben je verkeerd gereden. Nee, dus zij woont in Zuid-Noord-Holland?
2: Nee, in Friesland. Bij Sint Anna Parochie.
1: Anna Paulowna.
2: Alize. Nee, dat is Sint
1: Anna. Wie is Alize?
2: Van, ja, mijn nichtje.
1: Oh, dat is jouw nichtje?
2: Ja.
1: En die woont in Anna Paulowna?
2: Nee, Sint Anna Parochie in Friesland.
1: In West-Friesland. Ik ben het helemaal
2: Nee, in Friesland.
1: Oké, okay. Nou, we gaan naar Eefje, goedenavond.
3: Hey.
1: Ja, 100% aan jou. En wat zit er nieuws zo meteen?
3: Nou, vergeten.
1: Ik zie het. Je zin begint met vergeten. Wat moeten we vergeten?
3: Vergeet gember, chiazaadjes, goji bessen, dat soort onzin. Er is een nieuwe superfood. En die staat waarschijnlijk gewoon al in je voorraadkast.
1: En even een 6:30 hoor je self-aware. Temper City komt eraan.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
10: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
11: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
9: Dat is een Velsink-advies.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
15: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
16: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
17: Lekkere van Albert Heijn.
18: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
0: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel.
20: We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
20: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
21: 18 plus, speel bewust.
2: Ja.
20: Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7, 7.
20: Oh, wat een geld!
2: 50.000, godverdikke me.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
23: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
24: Vanavond heb je een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
25: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
24: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
26: Ja, dankjewel.
24: De Drive-Thru Quiz. Vanavond om 9:30 bij Joost op Q. Meld je aan via de Q Music app.
27: Q sounds better with you.
28: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
29: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
30: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
29: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
30: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
29: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
31: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
32: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
33: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
34: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
35: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
36: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus,
37: bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
38: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
21: Goedenavond, het is 6:30 geweest. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. Het is allemaal wel achter de rug, de horrorspits. Nog 130 kilometer, verdeeld over 34 files. Vertragingen langer dan 25 minuten op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 12 kilometer met een half uur. De A12, Lunetten Den Haag tussen Hooggraaf en de Meer. Nog de parallelbaan, 6 kilometer met 27 minuten. En de laatste is de A29 richting Bergen op Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en de Heijenoordtunnel. Door een ongeluk daar 4 kilometer met een vertraging van een half uur.
2: Vanavond klaart het eindelijk op. Morgen langs de kust eerst nog een buitje. Verder is het droog en iets meer zon. Op dit moment in Kaatsheuvel, 17,6 graden.
21: Kaatsheuvel.
2: Hè?
21: Kaatsheuvel.
3: Ah, we moeten Anton wel hebben vandaag.
21: Ja, maar ja, topografisch klopt het niet. Kaatsheuvel.
2: Zeg jij het nog één keer?
21: Er ligt de Efteling, dus het gaat natuurlijk aan het hart.
3: Ja.
21: Kaatsheuvel.
3: Dus niet Kaatsheuvel.
21: Nee, Kaatsheuvel.
2: 17,6 graden. En in het dorp Leut, in Gelderland... Daar ga ik overal over twijfelen.
21: Nee, Leut is denk ik wel goed.
2: Leut, ja. Is het 17,3 graden.
21: I love you.
2: Ja.
21: We gaan snel naar het nieuws. Het laatste nieuws, dat krijg je van Eefje.
3: De grote staking in het openbaar vervoer is nog steeds bezig. Treinen, bussen, trams en metro's rijden niet. En veerponten die varen niet. De medewerkers die staken tegen bezuinigingen. FNV en CNV tellen bij elkaar zo'n 7000 stakers. De vakbonden noemen het een succes. Maar ja, voor de reizigers was het vandaag natuurlijk minder leuk.
0: Ik hoopte dat de bus nog langs kwam, maar het zit er denk ik niet in.
1: Is er een landelijke staking ook voor de pont? Dat meen je niet.
3: En de staking duurt nog tot vannacht 2 uur. Beter nieuws over de snelweg A28, die Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat schiet op met het werk aan die brug. En hij kan waarschijnlijk sneller open dan gedacht.
1: Lekker gewerkt.
3: Nou, ze gingen uit van morgenavond 8 uur, maar het lijkt erop dat hij rond middernacht weer open kan.
0: Goed hoor.
3: Afgelopen nacht hebben ze ook hard gewerkt. Ze hebben de funderingen van de pijlers opgevuld met zand en er is grind gestort om de brug stabieler te maken. Die grote explosie in Utrecht in de Visserssteeg, dat was een grote schrik toen in de oude binnenstad. En nu, 8 maanden later, gaat dat kleine straatje weer helemaal open.
2: Oh.
3: En vandaag zijn al schotten weggehaald. Voor het eerst zijn dus die rampplek en die beschadigde huizen ineens te zien. Bewoners van het straatje zijn daar eigenlijk een beetje door overvallen. Ook deze vrouw, wiens huis nog steeds in de steiger staat.
4: Ik vind het ongelooflijk, echt waar. Ik voel me heel, heel ongezien. En ziek eigenlijk ook, ziek. Mijn humeur is ook onder het nulpunt.
3: Ja, de impact was natuurlijk ook enorm voor die mensen daar, vertelden ze aan RTV Utrecht. De gemeente Utrecht geeft ook toe dat ze duidelijker hadden moeten communiceren.
21: Ja, maar ja, dit is natuurlijk ook niet een scenario waar een draaiboek voor klaar ligt. Dat er opeens een huis gewoon wordt weggeblazen.
3: Ja, maar goed, je kan natuurlijk wel, dat is natuurlijk, dat steegje is de hele tijd afgesloten geweest.
21: Ja,
3: er
21: mocht
3: niemand bij.
21: Ja.
3: En dan nu ineens is dat open en bloot. Ik kan me wel voorstellen dat die mensen zich heel kwetsbaar voelen.
2: Maar zou het toch om die plek waar die explosie echt is geweest, om die schotten kunnen laten staan? Dat is apart.
21: Die hebben ze nu dus bijna een jaar laten staan. En ja, ik moet zeggen, het is ook wel een plek waar je als ramptoerist toch even naar binnen wil gluren. Ik ben hier zo'n beetje wekelijks. Niet om als ramptoerist naar binnen te gluren, maar dat doe je toch automatisch. Er is daar een Vinted pakketpunt.
3: Ah.
21: En mijn vriendin die koopt nogal veel bij Vinted voor onze zoon Boris. Dus ik word iedere maandag word ik op pad gestuurd om even een pakketje te gaan halen. Ja, ik ga toch even iedere week zo loeren met een steegje.
2: Ja, ja, ja, ja.
21: Is er gewoon een heel groot gat is daar achtergelaten. Het is bizar om te zien nog steeds.
3: En goed nieuws, er is een nieuwe superfood.
21: Hey.
3: En dikke kans dat het gewoon op dit moment bij jou in de voorraadkast staat. Het is een blikje tomatenpuree.
2: Nou.
3: Ja, vergeet gember, chia, zaadjes, goji, bessen, al die dingen. Uit Spaans onderzoek blijkt dat tomatenpuree super gezond is om daar elke dag een flinke eetlepel van te eten.
21: Gadverdamme.
3: Want er zit een antioxidant in. De onderzoekers lieten een groep volwassenen 3 maanden lang iedere dag een eetlepel tomatenpuree eten. Hun concentratie werd beter en hun geheugen ook.
2: Dat is wel veel goedkoper, hè? Dan al die.
21: Nou ja, tot vandaag. Want nu weet u de fabrikant, het is een superfood.
5: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
6: De 4 belangrijkste top 40 hits van vandaag.
5: Dit is de top 40 update.
21: Here we go. Vraag me wel af of ze nu ook bij al die hippe kwark- en yoghurtbars in de stad, of ze dan binnenkort ook yoghurt met tomatensaus gaan verkopen. Toch?
2: Zo heel stoer, zo chiazaadje, goji bes en dan tomatenpuree.
21: Dan ben je met een verschil met tomatenpuree, ja. Gretverderrie. Dit is het dossier van woensdag 9 september 2026. Met zometeen op nummer 1 de zangeres waar Nederland niet omheen kan. En haar naam is Roxy Dekker. Op 2 X-Alarm schrijft van Teddy Swims. En op 3 hoor je zo Sienna Spyro met Great Expectation. Eerst het of 40 debuut van Temper City. Zijn te vinden op plaats 11. Hebben vanaf die plek dus goed zicht op de top 10. Of ze daarin binnen gaan komen, dat weet je overmorgen in een nieuwe top 40 vanaf 2 uur. Zij staan vanavond op.

Sienna Spyro, Great Expectation op 3 in de update. Rustig doorstijgen, daar doet Sienna niet aan. Sinds een paar weken is een paar weken geleden is ze binnengekomen. Ze klimt ze met grote sprongen omhoog. Daarmee is ze nu op plaats 10 beland. Maar er zit duidelijk nog een grote sprong aan te komen. Sterker nog, het zou zomaar kunnen zijn dat zij uiteindelijk een grote uitdager gaat zijn voor de nummer 1 positie. Sienna Spyro, Great Expectation, vanavond nummer 3.

Heel kleine stapjes. Al bijna 5 maanden is hij in de lijst te vinden. Staat nu op plek 4. Een bescheiden plekje omhoog is voor hem dus al genoeg om het erepodium te betreden. Vandaag in de update gun ik hem dat alvast. Mr. Know It All op 2.

0: Chris Wentz, Mr. Know-it-all vanavond op nummer 2.
1: Top 40 update.
0: Op woensdag 9/29/26 gaat ons volgende archief in. Met Temper City, Self-Aware op 4. Sienna Spyro, Great Expectation op 3. En Teddy Swims nummer 2. Dan de nummer 1 van vanavond. Dat kan na vanochtend maar één iemand zijn.
2: Mama, I made it!
0: Roxy Dekker natuurlijk. Mama, I made it. Dat riep ze voor het eerst toen ze 2 jaar terug haar eerste Edison won in de categorie nieuwkomer. Een jaar later riep ze het weer bij de uitreiking van haar tweede Edison. En het zal afgelopen weekend ook door haar hoofd zijn gegaan toen ze 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome stond met haar eigen show. Maar vandaag bereikt ze een nieuwe mijlpaal. Deze 21-jarige zangeres heeft vanmorgen binnen een paar minuten de fucking Johan Cruijff Arena uitverkocht. 24 april gaat zij daar staan voor zo'n 70.000 man. Dat zijn gigantisch veel mensen. En alsnog lees ik online dat er een hoop fans geen kaartje hebben. Die hopen dat ze nog bij een tweede show gaat komen. Het lijkt toch echt te blijven bij één show. Dat heeft ze zelf ook gezegd. Op is op, één show, one night only. 24 april, Roxy Dekker in de JCA, de Johan Cruijff Arena. De allereerste zangeres die dat flikt. En daarom staat zij vanavond op
3: nummer

0: Roxy Dekker, Bare Minimum bij Q Music. Tom van der Weert, goedenavond.
1: Domien, Anton, hallo.
2: Hallo.
0: Ik ga dit kort houden voor je.
1: Ja?
0: Toch?
1: Wat?
0: Dit stukje.
1: Het dankbaarheidsmomentje.
0: Ja.
1: Mag wel.
0: Nou, jij hebt natuurlijk zin in het radioprogramma dat je zo gaat doen.
1: Oh, maar ik ben wel best wel dankbaar voor iets, hoor.
0: En de wedstrijd die nu gespeeld wordt.
1: Ja, ik moet nog even inloggen, want het scherm moet even aan.
0: Precies, ja. We hebben het helemaal gehyped over die wedstrijd.
1: Ja, zeker. Ja, dat is toch een mooie pot, man.
0: Barça Feyenoord.
1: Ja, dat is een mooie pot.
0: Ik zei dit vorige week nog tegen Anton, buiten de uitzending om. Ik zou zo graag van voetbal willen houden.
1: Ja, waarom heb jij dat?
0: Ja, ik heb dat niet. Ik heb dat gen nooit meegekregen van het huis. Ik zou zo graag van voetbal willen houden. Ik zou er niet van één club willen houden. Dan ben ik het hele weekend zagrijnig als mijn clubje zou verliezen. Maar dat je gewoon, weet je, dan begint Champions League weer. En dat je gewoon weet, we kunnen 2-3 avonden in de week. Als het niet vaker is, kun je gewoon lekker op de bank een goede pot kijken.
2: Je wil gewoon wat te doen hebben.
0: Ja.
3: Dankbaarheidsmomentje.
0: Ja, jij bent aan de beurt vanavond.
1: Och jongens, de indoor speeltuinen.
0: Oh ja?
1: Ja, die zijn fantastisch voor de kleintjes.
0: Vind je dat
1: kijk, ik leef de rest van de dag wel op ibuprofen en een paracetamol. Maar goed, met die regen, met die druilerige dagen nu. Ja. Dus we zijn vandaag een uurtje geweest. Dat vind ik fantastisch.
0: Wat voor mensen tref je daar aan? Ja, ouders natuurlijk, maar wat is dan een beetje de doorsnee in Nederlander die op een woensdagmiddag naar zo'n...
1: Gewoon simpele ziel als ik.
0: Die het ook echt helemaal niet meer weten.
1: Nou, hoe oud is die van jou? Gaat wel hard, hè?
2: Oh, ja.
1: Bijna 2? Oh, die heeft mij nog 3 maanden.
0: Ja. Een heerlijke dag moet jij gehad.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, hij mag weer aan het werk zometeen na 7 uur. Veel plezier met Tom. En met Ed Sheeran en Sapphire.
4: Hey, Matty.
5: Hey, Matty.
6: Met Luc.
7: Hey, Matty.
6: Annemarie.
8: Hey, Matty.
6: En de redactie.
9: Hey, Matty.
8: Hey, Matty. Veel plezier, hè?
6: Dankjewel, Marie. Iedere ochtend bij Q Music.
10: Q sounds better with you.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
4: Ja, geweldig, hè?
3: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
4: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
3: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand. Erop uit met een camper, in de natuur.
6: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
7: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
1: Ga je binnenkort tanken? Niet weggooien, dat bonnetje. Nee, serieus. Stop hem in je zak, in je dashboardkastje of onder je zonneklep. Want dat kleine stukje papier is jouw bingo-kaart. Heb je bingo! Dan win jij je getankte bedrag terug en een extra tankbeurt bij Esso.
2: Tankbonnen bingo, tankbonnen bingo.
1: Morgen om 17:15 in de Q-middagshow.
3: Q-music. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.

0: Deals bij Bol.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: bij Bol.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Het is 7 uur, goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
3: Goedenavond en we beginnen met die veelbesproken OV-staking die al de hele dag in ons land is. Die is volgens de vakbonden een groot succes. Het grootste deel van de OV-medewerkers die lid zijn van een vakbond doet mee. Ze eisen dat bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Ook deze medewerkers staken, ze leggen uit waarom.
4: Als ik ziek word, dan wil ik wel dat er een goed vangnet is waar ik op kan vertrouwen.
5: Doe het voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen. Want als die plannen van de regering doorgaan, dan hebben mijn kinderen en kleinkinderen daarmee te maken.
3: Was bij RTL Nieuws. Wel goed nieuws over de brug op de A28 bij Nijkerk. Het gaat snel met de spoedreparatie. Rijkswaterstaat denkt daarom dat de Hardenbergenbrug rond middernacht alweer open kan, meldt Omroep Gelderland. En dat is een stuk sneller dan gedacht. Afgelopen nacht zijn de funderingen van de pijlers opgevuld met zand en er is grind gestort om de brug stabieler te maken. Dan naar Noorwegen. Daar heeft de nieuwe koning, Hakon, het Noorse volk bedankt voor de steun van afgelopen tijd. Vandaag was de uitvaart van koning Harald. Daarna liet de koninklijke familie zich zien op het balkon van het paleis. En ook de vrouw van koning Harald, koningin Sonja, was daarbij. Daar kregen ze een groot applaus van de menigte die daar stond. En rond dit moment onthult Apple de nieuwste iPhone. En zo goed als zeker wordt dan ook de lang verwachte opvouwbare telefoon gepresenteerd. Daar zijn al foto's van uitgelekt. Mocht die er inderdaad komen, hij is niet bepaald twee tientjes. Het toestel gaat naar verwachting zo'n 2500 euro kosten.
2: Hallo, voor een mobiele telefoon?
3: Ja. Ah, dat doe je niet snel voor iemand cadeau, nee. Het weer van Buienradar. Vanavond worden de buien minder. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 10 graden. Morgen is het vrijwel droog. Er is ook een zonnetje en max 20 graden.
2: Pitmeister dan, 7 files in ons land. Je krijgt ze vanaf 20 minuten of langer. De eerste op de A12, Lunette Den Haag bij De Meern, 3 kilometer en een half uur. A15, Nijmegen-Ridderkerk bij Hardingsveld-Giessendam, 3 kilometer en een half uur. En op de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij de Heinenoordtunnel. Het komt door een ongeval, 4 kilometer en een half uurtje.
6: Hey Matty!
7: Hey Matty!
8: Hey Matty!
9: Met Luc.
10: Hey Matty!
9: Annemarie.
11: Hey Matty!
9: En de redactie.
12: Hey Matty!
13: Hey Matty!
9: Bij Q-Music.
14: Q-Music.
15: Tom van der Weert.
2: Met de avondshow van woensdag. Let's go. Er komt muziek aan van Chris Cross Amsterdam. Eerst Sapphire van Ed Sheeran.

0: love you, babe.
1: Chris van Amsterdam bij Q Music. Jordan, my oh my, maakt het 7:08. Welkom, welkom. Tom hier met de woensdagavondshow van Q. Ja, mocht je je afvragen hoe deze show eruit ziet vanavond? Nou, Feyenoord speelt tegen FC Barcelona in de Champions League. Ze zijn net begonnen en daarom hebben wij hier in de studio geheel in stijl een kapsalonnetje vanuit Rotterdam besteld. Ja, bij voetbal ga je natuurlijk ook geen salade eten. En ja, Rotterdam is natuurlijk het kapsalonnetje.
2: Ja, natuurlijk.
1: Eventjes richting nieuwsautoriteit Nathalie van Zuylenkom. Hoe gaat het in Barcelona?
3: Het zou sowieso, goedenavond, het zou wel een flinke kluif worden voor Feyenoord en Kamp. Nou, ze spelen dus uit tegen Barcelona en de start werd ook echt dramatisch. Het wordt ook nu, as we speak, opnieuw gescoord.
1: Oh.
3: En na 3 minuten werd al gescoord door Rafinha met 1-0. En nu in de 21ste minuut is het al 2-0. Feyenoord moet flink aan de bak gaan om er nog iets van te maken in een heel nat stadion. En ik denk dat heel veel fans van Barcelona ook vanavond dachten van ik kijk
1: blijf
3: of thuis.
1: Blijf lekker thuis op het bankje.
3: Of gaan we het anders
1: een kapsalon of een tapasje.
3: Ja, half leeg stadion is het waar we naar kijken. Maar ja, 2-0 nu voor Barcelona.
1: Sorry voor mijn shirt trouwens. Ik heb een Barcelona shirt aan vandaag.
3: Het is je vergeven.
1: Jij bent neutraal, hè?
3: Ik ben hartstikke.
1: En verder kwamen er meerdere vragen in de Q-Music app binnen wanneer ik somber ga draaien. Voor die kaarten natuurlijk. Volgend jaar mei is het in de Ziggo Dome in Amsterdam te vinden. Nou, ik ben in een goede bui vandaag, dus laat ik jou nou eens even een voordeeltje geven ten opzichte van de mensen die nu niet aan het luisteren zijn. Ik ga vanavond iets na 9:00 een liedje draaien van Somber. Dus scherp zijn, even na 9:00. Als je dan een liedje hoort van Somber, dan app je Somber in de Q-Music app. Wie weet stuur ik jou volgend jaar naar de Ziggo Dome. Shakira komt eraan met Die Die en dit is Banners, Someone to You.

Like Your Music, Die Die. Ja, eigenlijk moet je als artiest best wel oppassen met welke track je doorbreekt. Bij Shakira was dat in 2001 met Whenever, Wherever. Nou, dat is gewoon helemaal goed gegaan. Maar dan heb je Adam Levine, dat is de zanger van Maroon 5. Die baalt dus nog altijd als een stekker dat She Will Be Loved ooit zo'n grote hit werd. Ja, hij vindt het namelijk zelf een dodelijk saai nummer om live te doen. Vooral dus bij de concerten. Echt zo'n nummer waarbij het hele publiek in slaap dommelt. Maar ja, het is toch een hit die de mensen willen horen. Nou, tijdens concerten hebben ze daar wat op verzonnen. Dan raffelt de band het nummer altijd een beetje af. Of ze spelen een gekke, versnelde versie. Simpelweg omdat ze het origineel gewoon niet meer kunnen horen. Maar ja, het is wel nostalgie. Dus wij doen gewoon het origineel. Q Music, Maroon 5 en She Will Be Loved.

0: Leuk nieuwe muziek van Lucas en Steve op Q Music, All I Know.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Ja, gisteravond rond 7:45 speelden we een rondje Knok tegen de klok met Sven. Hij had een hele stroeve middag gehad. 4 uur lang in de file gestaan. Maar gelukkig kon hij s'avonds wel even een poging doen om onze klok volledig uit te spelen. Ja, dat deed hij behoorlijk goed. Even terug naar gisteravond.
2: 161 euro.
3: Stop. Stop.
0: Ja, ik hoorde je, ik hoorde je. Makkelijker ga je ze niet verdienen. 161 euro voor Sven. Hij ging er GTA 6 mee kopen. Ja, en hij kon ook nog even een katje bier vanaf doen. Want dat, ja, bleef nog wat euro's over. Als je zometeen ook een poging wil wagen om een paar honderd euro te winnen in Knok tegen de klok, dan is dit het moment. Meld je aan door het woord klok in te sturen via een berichtje met de Q Music app. Wie weet spreken we elkaar zometeen en ga je er ook vandoor met, nou, wie weet die 161 euro die Sven ook had gisteravond. Dat is zometeen Knok tegen de klok. En ook Cameron Whitcomb komt eraan.

0: Libri
1: Vuurwerken.nl.
2: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Oh, oh. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
5: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Mama! Mama! Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat.
7: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
13: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
16: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
17: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Zeepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Becel, bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
19: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
20: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
0: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Wow. Wow.
20: Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadi. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadi. Vakanties voor reizigers.
23: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
24: Tom van der Weert.
4: Hey, goedenavond. Nathan Dahl komt eraan. Eerst Cameron Whitcomb.

waren Nathan Daw en Joel Corey samen met Ella Henderson bij Q Music. Ja, de aanmeldingen voor Knok tegen de Klok die staan nog heel eventjes open. Meespelen kan door het woord klok in de Q Music app te sturen. Gaan we eerst nog even naar een heel nieuw gezicht hier op Q. Adela. Ja, het klinkt als Adele, maar daar heeft het echt bar weinig mee te maken. Deze Adela is namelijk een geschoolde ballerina uit Slowakije die dan weer naar Amerika vertrok om haar muzikale droom na te jagen. Nou, uiteindelijk deed ze mee aan een gigantische Netflix-talentenjacht om in een meidengroep terecht te komen. Daar vloog ze als eerste uit. Maar ze zal gedacht hebben, joh, ik zal jullie krijgen. Dikke vette middelvinger, ik regel het zelf wel. En daar is hij, haar eerste hit. Afgelopen week binnengekomen op 35 in de Nederlandse top 40. Adela, nu op Q Music met 1 in LA.

0: op je music nog even blijven. Nou, blijf zeker nog maar even, want Year of Summer komt eraan.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Eerst eens even kijken wat voor geldbedrag er vandaag in de klok zit. Milan, het is jouw beurt. Goedenavond.
2: Goedenavond, Tom.
0: Hey, hoe is het leven vandaag dan?
2: Ja, fantastisch.
0: Nog aan het werk, begreep ik?
2: Ja, nog half uurtje.
0: Oh, lekker. En dan vanavond nog plannen of gewoon een pootje omhoog?
2: Nee, vanavond ga ik even lekker rustig op de bank zitten of zo, denk ik.
0: En komend weekend, leuke plannen?
2: Ja, weekend, Corso. Corso, wat zeg ik? Kermis natuurlijk.
0: Kermis, Corso, wat is het?
2: Kermis, bloemencorso, allebei.
0: Het hele pakket, waar dan?
2: Het hele pakket, in Lichtenvoorde.
0: Lichtenvoorde. Nou, daar weten ze wel van feesten. Dat is in de buurt van Winterswijk, toch? Praktisch.
2: Ja, zeker, klopt.
0: Dat is altijd gekkenhuis, of niet?
2: Ja, dat is helemaal alleen maar zuip is het eigenlijk.
0: En dan ga je hem helemaal uitspelen, alle dagen, of hoe ziet het eruit voor jou?
2: Ja, alle dagen ga ik. Ik ga morgenavond beginnen met bloemen plakken bij Kozenwagen.
0: Oh ja, leuk.
2: En dan
0: ja.
2: Tot aan dinsdag.
0: Is dat je eigen vereniging ook dan met die wagen? Of?
2: Ja, ik zit bij een Kozengroep gewoon. Ja,
0: leuk, vereniging. Leuk. Wat voor wagen hebben jullie?
2: Wij bouwen dit jaar een struisvogel.
0: Een struisvogel. Vet. Ja. Ja, leuk man. Ja, leuke dagen dus in het vooruitzicht. Ik kan me voorstellen dat met kermis en alles, dan gaan er nog wel wat euro's doorheen.
2: Ja, zeker.
0: Dus daar moeten we voor spelen, of niet?
2: Ja, daar speel ik vanavond.
0: Nou, laten we dan eens even gaan kijken wat er in jouw klok gaat zitten. Je hoort zo direct een reeks geldbedragen in wisselend tempo oplopen. Aan het eind van de reeks gaat de klok een keer af, maar jouw truc is om voor die tijd stop te roepen. Roep dat zo duidelijk mogelijk, dan stop ik die hele klok en dan gaan we kijken wat het laatst volledig uitgesproken bedrag is. Dat is hetgeen wat je wint. Wacht je te lang, neem je te veel risico's, heb je te veel biertjes in gedachten en spat dat ding uit elkaar, dan is het 0 euro. Dat zou heel jammer zijn.
2: Ja, duidelijk.
0: Ben je er klaar voor, Milan?
2: Zeker ben ik er klaar voor.
0: Dan ga ik jouw klok starten. Heel veel succes.
1: 33 euro. 85 euro. 168 euro.
2: Stop.
0: Nou, dat was een snelle editie.
2: Ja, ik dacht, ik hoorde al een mooi bedragje, daar kan ik wel
0: 168 euro inpakken wegwezen, dacht jij, Milan. Zullen we eens even kijken wat er in de klok had gezeten?
2: Ja.
0: Komt ie aan. Nou, jongens.
2: Ja, perfect.
0: Ja, deze was uit het boekje, Milan. Goed gedaan, man.
2: Ja, dit was helemaal perfect.
0: Dan zeg ik tegen jou, werk ze nog even het laatste half uurtje. En veel plezier komende dagen. Met die 168 euro komt dat vast goed.
2: Ja, top. Komt helemaal goed. Dankjewel.
0: Yo.
2: Veel succes met de uitzending. The clouds.

0: en One to One Me. Bijna 8 uur, het nieuws komt eraan. Nathalie, goedenavond.
1: Goedenavond. De brug op de A28 bij Nijkerk gaat mogelijk een stuk eerder open dan verwacht.
0: En zo meteen muziek van Bieber Rexha aan Fadeless.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Klop.
5: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
6: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sabadie. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sabadie. Vakanties voor reizigers.
6: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op? NHA.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
15: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, €1,49. Heerlijk.
17: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
18: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
20: Vodafone. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent.
1: assortiment. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
21: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
22: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
23: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
22: Phew, we kunnen weer.
23: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
21: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
25: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
26: Müllermilk, the moo you can't resist.
0: 8 uur, goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie.
27: Goedenavond. De brug op de A28 bij Nijkerk gaat rond middernacht weer open. Dat verwacht verkeersminister Karremans op X. En dat is een stuk sneller dan gedacht. Sinds maandag was de brug dicht omdat hij niet meer veilig was. Inmiddels is er zand en grind gestort en zijn beschadigingen hersteld. De slachtoffers in de zaak over de Banga-lijsten die verspreid in Utrecht zijn, zijn geschokt nu de zaak wordt uitgesteld. Zegt een advocaat tegen RTV Utrecht. Die zaak tegen 4 studenten zou maandag beginnen, maar een van de vrouwen die aangifte deed, heeft familie in de rechtbank werken. De zaak wordt daarom verplaatst van de rechtbank in Utrecht naar de rechtbank in Gelderland. Tijdens de uitvaart van de Noorse koning Harold zijn tientallen soldaten die langs de route stonden niet goed geworden. Ze werden moe en duizelig en moesten behandeld worden. Eentje is echt flauw gevallen. In totaal stonden er 3500 soldaten in de straten van Oslo tijdens de uitvaart. En een gratis soepje op werk voor medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen zit het er niet meer in. Het ziekenhuis doet het gratis soepje in de ban. De bouillonnetjes blijken namelijk veel te zout. Te zout, volgens de eigen voedingsrichtlijnen. En dus past het niet meer in het beleid, vindt het ziekenhuis. Alleen sommige patiënten die wat extra zout kunnen gebruiken, krijgen hem nog. En we sluiten af met het weer van Buienradar. Vanavond worden de buien minder. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 10 graden. Morgen is het vrijwel droog, ook een zonnetje en max 20 graden.
0: Flitsmeister dan, file op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Nieuw-Vennep. Dat komt door een ongeval, 3 kilometer en 20 minuten. Dan op de A12 Lunette Oude Rijn, bij Oude Rijn 4 kilometer en een half uur. En ook op de A12 Lunette, maar dan richting Den Haag. Bij De Meern op de parallelbaan is een ongeluk gebeurd, 3 kilometer, 20 minuten. Flitsers die zijn gezien, onder andere op de A1 richting Hengelo 108.5. A2 naar Utrecht 108.9. En op de A12 naar Utrecht bij 75.0.
28: Hey Matty!
29: Hey Matty!
30: Hey Mattie.
31: Met Luc.
32: Hey Mattie.
33: Annemarie.
34: Hey Mattie.
35: En de redactie.
36: Hey Mattie.
37: Hey Mattie.
38: Iedere ochtend bij Q Music.
39: Q Music.
40: Tom van der Weert.
0: Het was een leuke dag bij team Hey Mattie. Moeten we het zeker zo meteen even over gaan hebben. Er komt ook nieuwe muziek aan van Martin Garrix. En nu New Religion.

0: Martin Garrix, U2. Fireflies bij Q Music. In de avondshow, Tom hier, goeie avond.
1: Hey, Mattie!
2: Taxi!
1: Hey,
0: Mattie! Ja, ik weet niet hoe het vandaag bij jou op kantoor was, maar hier bij Q was het toch even wat stiller dan normaal. Toch heel veel mensen die dan ineens altijd met het OV blijken te komen. Nou, mocht je het gemist hebben, vandaag was er een grote OV-staking in het land. En was je het haasje als je echt afhankelijk bent van de trein of bus? Maar voor ons Mattie kwam er daardoor wel een grote droom in vervulling. Namelijk taxichauffeur zijn. Als je vandaag een ritje nodig had, dan kon je dat doorgeven via qmusic.nl. En misschien werd je wel dan door Mattie of door zo'n andere 99 taxis opgehaald. Om je van A naar B te vervoeren. Nou moet ik zeggen, zit ik vanmiddag lekker nog even op het bankie. Ik woon in Kampen. Ik zit lekker de stories te bekijken van qmusic.nl en van Hey Mattie. Wat zie ik daar? Mattie die vier gezellige vrouwen ophaalt. Op een locatie. En ik herken die locatie. Ik zie een flatgebouw. Ik denk dat flatgebouw, dat is echt, dat is op anderhalf, nou misschien 2 minuten rijden van waar ik woon, waar ik op dat bankje zat. Ik denk, die man had wel even een bakje koffie bij mij kunnen scoren. Nee hoor, niks gehoord. Nee, ik snap het ook. Die moest natuurlijk allerlei gezellige Q-luisteraars vervoeren. En dat is gebeurd. Deze vrouwen die gingen naar Schiphol toe. Maar er gebeurde natuurlijk nog veel meer vandaag. En dat ging er ongeveer zo aan toe.
3: Ik ben Mattie in de taxi, Mattie.
2: Ja, op dit moment sta ik buiten bij de Hey Mattie taxi. Jongens, hij ziet er prachtig uit. Als je vandaag iets roods voorbij ziet schieten op de snelweg, dan ben ik het waarschijnlijk in mijn taxi. Ik zou meteen even kennis maken met mijn eerste klant. Milan, een hele goede morgen, jongen.
4: Een hele goede morgen, Mattie.
2: Milan, vertel even je verhaal. Waarom heb jij vandaag

0: taxi nodig.
1: Ik heb een taxi nodig om vanaf thuis naar Utrecht te gaan voor City Skydive.
0: Hey, wij gaan vandaag in de Heemat die taxi gaan wij rijden. Ik ben ook nog door jou uitgenodigd om te komen skydiven.
1: Om te komen vliegen, ja.
0: Ja, ik zit eigenlijk tussen twee ritten in. Ik heb heel even tijd. Dus ik ga gewoon even naar Utrecht Centraal rijden om te kijken of daar nog iemand staat die ik toevallig een ritje kan geven. Tamar die hield de Heemat die taxi aan en die zag ik lopen met twee enorme tassen. Jouw vriend is in Spanje.
2: Ja.
0: Je moet naar je vriend. Gaat deze taxi dan naar Spanje? heb ik een plan naar Spanje?
2: Nee, nou stiekem nee.
0: Ik ga Tamar hier thuis afzetten en dan ga ik op naar mijn volgende geboekte rit. Ik ga namelijk vier dames ophalen in Kampen. En die gaan dan ook weer vliegen, dus die moet ik naar Schiphol brengen.
3: Ja, goed! We moeten even een selfie.
0: Nou, dames, van harte welkom in de taxi. Jullie gaan naar Valencia. En gaan jullie ieder jaar weg? Of hoe zit dit?
3: Nou, meestal eigenlijk om het jaar naar het buitenland.
0: Waar zijn jullie allemaal geweest dan al?
3: Nou, nog niet zo.
0: Oh, dit is het begin van een traditie.
3: Ja.
0: Hey, nou heb ik nog 8% accu op mijn telefoon. Qua navigatie. Zou iemand straks zijn navigatie kunnen aanzetten? Ja, even wat Spaanse muziek. Daar komt-ie, dames. Woe! Oh.

was Blue bij Q-Music, Edge of Desire. Ja, berichtje van Eline via de Q-Music app. Die vraagt zich af of ik al iets van Somber heb gedraaid. Dat is een hele goede vraag. Antwoord is nee. Nou, ik zit hier tot 10 uur vanavond, dus reken maar uit. Ergens tussen nu en 10 uur gaat er nog iets van Somber voorbij komen. Hoor je hem? Dan app je Somber in de Q-Music app.

0: Music met Lady Gaga.
1: Alejandro.
0: We spelen zometeen weer een gloednieuwe ronde van Hoger Lager met vandaag de categorie Gewicht. Dus aan jou de vraag, is het volgende in de reeks zwaarder of lichter dan hetgeen wat je daarvoor hoorde? Nou, zo spelen we door tot 10. Zoveel krijg je er voor je kiezen. En als je mee wil spelen, stuur dan nu even Hoger Lager in een berichtje in de Q-Music app. Wie weet spreken we elkaar zometeen in het spel. Verder komt de muziek aan van Enrique Iglesias. En ook deze over een paar minuten.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Trappen, trappen, ja, daar ga je.
6: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Een Müller milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Moelenmilk, the moo you can't resist.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
16: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika en morgen.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
5: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, €2,99. Mooie prijs toch?
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
17: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Tom van der Weert.
20: Goedenavond, Anneke Iglesias komt eraan. Maar...

0: Arike bij Q Music. Nieuw rondje, hoger, lager, met vandaag de categorie gewicht. Hoe werkt het? Nou, je hoort het volgende in de reeks en is het dan zwaarder of lichter dan hetgeen wat je daarvoor gehoord hebt. Zo spelen we tot de 10. Zoveel krijg je er dus voor je kiezen. En ja, als je mee wilt spelen, dan kon je even appen. Hoger, lager in een berichtje via de Q Music app. Gaan we het rijtje bij langs en degene die dus nummertje 10 goed heeft, die wint het spel, pakt het Q prijzenpakket. We starten met Joost. Joost, goedenavond.
1: Hi Tom.
0: Hey, hallo, hoe is het leven vandaag?
1: Ja, lekker.
0: Ja, goede woensdag gehad.
1: Ja, lekker werkdagje. Heel erg uneventvol, wat voor de verandering wel een keer leuk is.
0: Dat is ook wel eens een keer prettig, hè? Als het gewoon allemaal van een leien dakje gaat.
1: Yes.
0: Hey, hoger-lager, we gaan starten. En de eerste term die op het lijstje staat, dat is een professionele wielrenfiets. En het gaat dus om de gewichten of hetgeen wat je hierna hoort zwaarder of lichter is. Vraag is, de Mona Lisa, is die zwaarder of lichter dan een professionele wielrenfiets?
1: Ik denk dat hij wel zwaarder is.
0: Zwaarder dan een wielrenfiets? Dat klopt inderdaad. Gaan we naar nummer 3. Een standaard brandblusser, is die zwaarder of lichter dan de Mona Lisa?
1: Ik denk lichter.
0: Wow, sorry Joost. Fijne avond nog.
1: Ja, dank je.
0: Doei. Hey Brigitte, goeie avond.
2: Hey, goedenavond.
0: We gaan naar de volgende. We hebben dus net gehad de standaard brandblusser. Dan gaan we naar de PlayStation 5. Is die lichter of zwaarder dan de brandblusser?
2: Lichter.
0: Jij zegt lichter, dat is inderdaad goed. Dan, een Oscar-beeldje. Is die zwaarder of lichter dan de PlayStation 5?
2: Zwaarder.
0: Sorry Brigitte, fijne avond.
2: Dank je, hetzelfde.
0: Dennis, hallo.
3: Hallo, goedenavond.
0: We zijn bij een stopbord langs de weg. Is die zwaarder of lichter dan een Oscar-beeldje?
3: Ja, die is zwaarder.
0: Wow, sorry man. Fijne avond. Nee,
3: okay, fijne avond.
0: Jojo. Dan naar Jessica, hallo.
4: Hallo.
0: Hallo, hallo. We zijn bij nummer 7 op het lijstje van 10. En daar vinden we de volwassen huiskat. Is die zwaarder of lichter dan een stopbord langs de weg?
4: Lichter. Ah, shit.
0: Oh, sorry. Jammer. Fijne avond.
4: Fijne avond.
0: Gerinda, hallo.
5: Hallo.
0: We zijn bij nummer 8. Yes. Dat is een loopfiets voor een kind van 1. Is die zwaarder of lichter dan een volwassen huiskat?
5: Zwaarder.
0: Was lichter dan een volwassen huiskat.
5: Helaas.
0: Oh, helaas. Fijne avond. Doei. We hebben er nog 2 op het lijstje. We gaan de finale van Hoger Lager spelen, direct na Ella Langley.

0: Bijkje Music, Truth in Texas. Ja, we spelen dus hoger, lager. Maar nou, in deze ronde is het dus zwaarder, lichter. Snapt u het nog? Zwaarder, lichter. En dan krijg je het volgende in de race. Is dan aan jou de vraag, is dat dan zwaarder of lichter dan hetgeen wat je net hebt gehoord? Nou, het is een race van 10. We zijn inmiddels bij 9. Dennis, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij hebt net gehoord dat we waren bij een loopfiets voor een kind van 1.
1: Loopfiets voor een kind van 1, ja.
0: Dan zijn we nu aangekomen bij nummertje 9. En daar vinden we het menselijk brein. Is dat zwaarder of lichter dan een loopfiets voor een kind van 1?
1: Het menselijk brein, of dat zwaarder is... Jemig, wat een lastige vraag.
0: Ja. niet googlen, hè?
1: Zwaarder.
0: Oh, sorry. Fijne avond.
1: Fijne avond.
0: Dan gaan we richting Rick. Hallo Rick, met Tom.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hey, je hebt net gehoord het menselijk brein. Dan gaan we nu naar nummertje 10. Als je het goed hebt, dan is het eigenlijk al feest. Je hebt er eigenlijk niet zo heel veel voor hoeven doen.
2: Nee, dat is ook wel eens makkelijk.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja hoor.
0: Vraag aan jou. 25 gefrituurde frikandellen. Zijn die zwaarder of lichter dan het menselijk brein?
2: Zwaarder.
0: Zwaarder, zeg jij. Dat klopt.
2: Nou, mooi.
0: Dat je ook met deze vraag het Kiel prijzenpakket wint.
2: Ja, mooi toch?
0: Wat is zwaarder, het menselijk brein of 25 gefrituurde frikandellen? Nou, we hebben in ieder geval weer wat geleerd vandaag. En Rick, van harte gefeliciteerd. Jij krijgt het Kiel prijzenpakket.
2: Yes.
0: Fijne avond nog.
2: Joe, hetzelfde.

0: Alarmschijf, Miley, Bass Per Se op Q-Music. Ja, het gaat zo meteen gebeuren. Ik ga een liedje van Somber draaien. En als je die hoort, dan app je Somber via de Q-Music app. Om dus kans te maken op tickets voor volgend jaar mei. Dan is die namelijk in de Ziggo Dome. Dus ja, als je fan bent, blijf erbij bij Q-Music. Ook Topic en Becky G hoor je zo meteen.
1: Hey, is het al weekend?
2: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de
4: top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
8: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
11: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
10: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.

0: van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
6: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer. Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadi. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadi. Vakanties voor reizigers.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
3: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Het is 9 uur, een hele goede avond. Het Q-muzieknieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie.
5: Goedenavond. De landelijke OV-staking was vandaag een groot succes. Dat vinden de vakbonden. Bij elkaar legden zo'n 8000 mensen het werk neer. Ze protesteerden tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Deze mensen ook. Ze leggen bij RTL uit waarom.
6: Als ik ziek word, dan wil ik wel dat er een goed vangnet is waar ik op kan vertrouwen. Ik
7: doe het voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen. Want als die plannen van de regering doorgaan, dan hebben mijn kinderen en kleinkinderen daarmee te maken.
5: Hoewel het kabinet de bezuinigingen al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug op de A28 bij Nijkerk gaat rond middernacht weer open. Dat verwacht verkeersminister Karremans op X. En dat is een stuk sneller dan gedacht. Sinds maandag was de brug dicht omdat hij niet meer veilig was. Inmiddels is er zand en grind gestort en zijn beschadigingen hersteld. Slecht nieuws voor mensen met een variabel energiecontract. De Europese gasprijs is in 3 jaar niet zo hoog geweest. Door de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz dicht, waardoor tankers met gas er niet meer door kunnen. Wat ook niet meehelpt is dat het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen oplaait. En een dramatisch begin voor Feyenoord in de Champions League. In Spanje werd verloren vanavond van Barcelona. Het werd 5-1. Binnen een paar minuten viel al de eerste goal voor Barça, zag Ziggo Sport.
8: Opening op Jamal. In één keer door in de richting van Rafinha. Die neemt een prachtige... Ach, wat een lichaamschijnbeweging. Het is een geweldige goal van de Braziliaan. En zo komt Feyenoord binnen 3 minuten op een 1-0 achterstand.
5: Ja, het Feyenoord-doelpunt kwam van invaller Sam Stijn. Morgen is PSV aan de beurt in de Champions League. Eindhovenaren spelen dan tegen Shakhtar Donetsk. Dan nog het weer van Buienradar. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 10 graden. Morgen is het vrijwel droog. Ook een zonnetje en max 20 graden.
4: Flitsmeister meldt 1 file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Del 3 kilometer, vertraging is een kwartier. En flitsers gezien op de A2 naar Echt 202.1. De A12 naar Utrecht bij 75.0. En op de A16 naar Dordrecht, let op, 7.6.
9: Hey Mattie!
10: Hey Mattie!
11: Hey Mattie!
12: Met Luc.
13: Hey Mattie!
12: Annemarie.
14: Hey Mattie!
12: En de redactie.
15: Hey!
12: Bij Q-Music. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.
16: Q-Music. Tom van der Weert.
4: Somber fans, opgelet. Het gaat zo meteen gebeuren. Er komt ook muziek aan van Shawn Mendes. En nu Topic en Becky G en Sorry Papi.

Let's Back Your Music. Het is 7 minuutjes over 9. Een warm welkom. Dit is de avondshow van Q. Tom is de naam. Goed dat je erbij bent. Ja, er is één vraag die vanavond toch een beetje door de Q-app heen galmt. Wanneer komen die kaarten, Tom? Nou, ik heb goed nieuws. Ik heb nog een setje kaarten liggen. Ja, normaal als ik dat zeg, dan zou het een Pikachu of Charizard kunnen zijn. Ik moet thuis niet over kaarten beginnen, want dan hoor ik mijn vriendin alweer zuchten. Gaat het weer over die Pokémon-kaarten? Nee, in dit geval zijn het concertkaarten voor Somber. En mijn tip bij deze is, open even de Q-Music-app en zet daar vast in dat tekstbalkje Somber klaar. Want je mag hem zometeen gaan versturen. Als ik een liedje van Somber draai, dan is dat het moment. Druk je op send. En als ik jou dan terugbel, dan pak je 2 tickets voor zijn concert volgend jaar mei in de Ziggo Dome. Maar wel alleen als ik Somber draai, hè? En dat is

0: Deze week omdraait hier bij Q Music. Somber, Homewrecker, hoor je net.
1: Q Music presents Somber.
0: En dat betekent dat je de Q-app op je telefoon kon openen en Somber deze kant op kon sturen. Als je dan wordt teruggebeld, dan win je tickets voor zijn show maandag 31 mei in de Ziggo Dome. Kijk, als je deze week die tickets hier bij Q wint, dan zou dit mijn plan zijn. Ik heb geld bespaard, want die tickets heb ik toch gratis door Q. En dat geld kan ik dan nu gebruiken om op die 31ste lekker even een restaurantje in de buurt van de Ziggo Dome te reserveren. Even lekker tafelen, dan lekker richting de Ziggo Dome. Genieten van Somber. Nou, dit is een perfecte avond die je dan alvast in de agenda hebt staan. Dus ja, laten we dat eens even gaan kijken of dat bij bijvoorbeeld Tessa het geval is. Hallo Tessa.
2: Hallo.
0: Klinkt dat een beetje alsof hoe jij het ook zou doen?
2: Ja, dat klinkt wel echt gek inderdaad.
0: Met wie zou je gaan?
2: Ja, ik denk met mijn beste vriendin.
0: Zullen we het gewoon doen?
2: Dat zou me heel vet lijken.
0: Tessa, van harte gefeliciteerd. Jij wint 2 tickets voor Q Music Presents Somber maandag 31 mei in de Ziggo Dome.
2: Oh, helemaal
0: van
2: te gek.
0: Van harte.
2: Ja, dankjewel.
0: Lekker avondje nog voor de boeg of helemaal niks?
2: Dat gaat zeker goed komen. Nee, helemaal niks meer vanavond.
0: Nou, ga er lekker van genieten dan van dit moment.
2: Ga ik zeker doen, dankjewel.
0: En wel trusten voor straks. Doei, doei.
2: Komt goed, fijne uitzending.
0: Zometeen bij Q Music Taylor Swift en eerst Milk Inc. Walk on Water.

0: knew it. Taylor Swift, Make Your Music, I knew it, I knew you. Het is woensdagavond. Misschien zit je net in de auto of al uren in de auto en denk je, ja, ik heb eigenlijk even zin, ik heb trek, ik moet wat eten. Iets lekkers wat ik bij de bijvoorbeeld McDonald's kan halen. Mocht je herkennen in dit profiel, dan moet je even heel goed opletten. Jij kan namelijk zometeen jouw gehele McDonald's bestelling winnen als je een hele makkelijke quiz wint van een andere Q-luisteraar. Namelijk de drive-thru quiz. Het enige wat je daarvoor moet doen is in een auto zitten, goed naar de vragen luisteren en toeteren wanneer jij antwoord wil geven. Dus, mocht je onderweg zijn naar een McDrive of thuis zitten en denken, dat ga ik direct doen, meld je dan nu even in de Q-Music app en laat weten naar welke Mac je rijdt. En misschien spreken we elkaar dan zometeen wel. En betalen wij van Q-Music en McDonald's jouw hele bestelling. Nou, voor tijdens het appen heb ik zometeen muziek voor je van onder andere Harry Styles.
1: Luc.
2: Hey Mattie.
1: Annemarie.
3: Hey Mattie.
1: En de redactie.
4: Hey Mattie.
3: Hey Mattie. Veel plezier hè.
1: Dankjewel Marie.
4: Hey Mattie.
1: Iedere ochtend bij Q Music.
5: Q sounds better with you.
6: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck. En kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
10: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
9: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja. Echt serieus?
16: Wat een geld.
17: 15.000, godverdikke me.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
18: Simyo. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: De energietransitie is onmogelijk.
23: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
20: Fan fans van waanzinnig veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
20: Aldi.
14: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
24: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
25: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
24: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
25: Maar die prachtige kleding dan?
24: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
26: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
27: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
27: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
29: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
30: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je ticket.

0: Deals Bijbel.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: zoveel deals bij Bol.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Tom van der Weert.
3: Goedenavond, Tayo Cruz komt eraan. Eerst American Girls.

0: Cruise bij Q Music. Het is even
1: de drive-thru quiz.
0: Over 9:30 wilde ik zeggen. We spelen de drive-thru quiz. Dit moet wel een van mijn favoriete items zijn op dit radiostation. Ik ben gek op de drive. Dat gaat er vanavond niet in zitten, want ik heb al een kapsalon gegeten. Dus als ik dat vanavond ook nog doe, dan zeg maar aorta, Tom tot hier en niet verder. Dus dat doen we vandaag zeker niet. Maar wie het wel doen, en gelijk hebben ze, zijn Charlotte en Diana. Goedenavond.
2: Hoi.
3: Hallo.
0: Hey, Charlotte, waar sta je?
2: Ik ben bij de drive bij Udenhout in Brabant.
0: En wat gaat het worden?
2: Quarter pounder menu en een ijsje.
0: Oh, de quarter pounder is ook een van mijn favorieten. Wat is die goed? Neem je de single of de dubbel?
2: Nou, doe maar de single.
0: Ja, toch even de single, hè.
2: Het is maar woensdag, hè.
0: Ja, voor de woensdag. Ja, voor het weekend doen we weer de dubbele. Vanavond even de single.
2: Ja.
0: Diana, wat gaat bij jou worden?
3: Een Big Mac menu.
0: En waar bestel je die?
3: Bij McDonald's in Capella aan de IJssel.
0: En alleen het Big Mac menuutje?
3: Ja. Ik ben met mijn broer en die wil ook wat. Wat wil jij?
0: Twee Big Mac menu's. Groot of medium?
3: Medium.
0: En qua saus, hè, bij de friet, doe je dan altijd 1 of 2 zakjes?
3: Twee. Ja, mayonaise.
0: Ja, dat doe ik ook, hoor, want ik wil niet zonder zitten. Nee, dat zou een ramp zijn. Ja, Charlotte, Diana, we weten nu wat jullie gaan bestellen zo direct. De vraag is, ja, wie van beiden krijgt hem zo meteen vergoed van Q Music? Ik heb 3 vragen voor jullie in de drive-thru quiz. Wie de meeste goede antwoorden geeft, die wint zijn of haar bonnetje. Ja, en als je zo direct antwoord wil geven, dan moet je dus even toeteren. Degene die als eerst toetert, mag ook als eerst antwoord geven. Maar heb je het fout, dan gaat het punt naar de overkant. Charlotte, hoe klinkt jouw toeter?
2: Die klinkt zo.
0: Mag die nog eens? Ja, oké. En Diana, die van jou? Oké, dat is juist. Nou, dat is ook een beuken. Gaan we het gewoon eens even proberen. Vraag 1, Charlotte, Diana. Hand op het stuur. Welke Q-DJ hoor je overdag tussen 1 en 4 op Q-Music? Is het A?
3: Oh.
0: Ja, ik hoorde Diana als eerste. Dus Diana, jij mag antwoord geven zonder dat je de multiple choice hebt gehoord.
3: Domien.
0: Dat is niet goed. Oh. Het moest zijn. Charlotte, weet jij het?
2: Ik heb echt geen idee.
0: Wim van Helden natuurlijk.
2: Oh ja, tuurlijk.
0: Ons aller Wim, die hoor je overdag tussen 1 en 4. Ja, Diana, je was wel heel snel, maar niet het goede antwoord. Dat betekent dat het 1-0 is voor Charlotte. We gaan naar vraag 2. Wat doe je, zegt de broer. Vraag 2. Welke speler van FC Barcelona scoorde vanavond 2 keer tegen Feyenoord in de Champions League? Was het A, P3? Hoorde ik daar Charlotte als eerste?
2: Ja, ik denk Lamine Jamal. Nee.
4: Rafinha.
0: Dat is niet goed.
4: Ja.
0: Het was inderdaad Rafinha. Wat betekent dat het 1-1 is geworden. En dus gaan we naar de shootout. Vraag 3. Van welke zangeres is de ex-alarmschijf Messi? Is het A, Lola Young, B, Lady Gaga of C, Ariana Grande? Ik hoorde Charlotte als eerst.
2: Ja, dat is A.
0: Jij zegt Lola Young?
2: Ja.
0: Dat is inderdaad goed.
2: Jee.
0: Sorry, Diana.
2: Nee, eet smakelijk.
0: Eet smakelijk en een fijne avond. Hè. Doei. En Charlotte?
2: Ja?
0: Ja, goed gedaan. Je hebt hem met 2-1 gewonnen. Wat betekent dat jouw quarter pounder menu en je ijsje worden betaald door Q Music en McDonald's.
2: Top.
0: Gefeliciteerd en eet smakelijk.
2: Dankjewel.

Alex Warren bij Q Music. Emerald Eyes. Ik heb één iemand nog niet voor je gedraaid vanavond. Ja, eigenlijk moet ik zeggen één sensatie. Het gaat natuurlijk om Roxy Dekker. Vandaag gingen de tickets in de verkoop voor haar show volgend jaar 24 april in de Johan Cruijff Arena. En het nieuws is dus vandaag dat die show binnen enkele minuten uitverkocht was. 55.000 man passen er in dat stadion tijdens het concert. Dus ik heb het even erbij gezocht. Nou, ik ga even Satisfyer van Roxy voor je draaien. Dat liedje duurt exact 2 minuten, 120 seconden. In iedere seconde van Satisfyer wordt er dus aan tickets 458 verkocht.

0: Young bij Q-Music, je hoorde Messi. Bijna 10 uur, zometeen de late avondshow. Joey, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Gaat er gebeuren dan?
1: Nou, kenteken bingo gaan we spelen.
0: Leuk.
1: Ken je het?
0: Ik heb het wel eens gehoord.
1: Ja, dan gaan we op zoek naar kentekens die als het goed is op auto's bevestigd zitten. Trouwens, hoeft niet. Het mag ook tractoren zijn of boten.
0: Ja, of eentje die in je café hangt.
1: Precies, nou, die hebben we nog nooit gehad. Dat zou leuk zijn.
0: Kunnen.
1: Ja, ja, ja. Dus dat zometeen. En natuurlijk Bente, ronde 3. Repeat of niet. Ik vind het een leuk liedje.
0: Klok tegen de klok.
1: Klok tegen de klok.
0: Druk avondje.
1: Somber ook nog. En ik heb helemaal aan het einde, dat is 12:15, even een nieuw spelletje dat ik wil proberen.
0: Jongen, wat doe je hier nog? Je hebt zoveel te doen.
1: Ja, ik weet niet of ik het weggedraaid krijg. Misschien wordt het 14:30.
0: Veel plezier met Joey. Je hoort ook Teddy Swims zo meteen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.
3: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Velsink-advies.
4: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
5: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
3: Dat is een Velsink-advies.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Velsink.nl.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
21: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
23: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
22: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
23: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
22: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
24: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
25: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
26: Lekkere van Albert Heijn.
27: Focus op wat je niet scherp hebt.
0: Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
26: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
27: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
28: Exact 10 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
29: Goedenavond. Het UWV gaat alsnog 13.000 via-uitkeringen controleren op fouten, meldt de NOS. Tussen 2020 en 2024 ging het mis bij het berekenen van die uitkeringen. Het UWV dacht eerst dat alle fouten inmiddels waren gevonden, maar nu blijken er toch meer te zijn. Mensen die te weinig kregen, krijgen het verschil alsnog. En wie te veel kreeg, hoeft dat geld niet terug te betalen. Er is meer bekend over de agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt. Volgens het AD kwamen ze net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte een van de twee agenten zwaar gewond. Inmiddels zijn ze allebei weer thuis. Flink schrikken voor president Zelensky. Zijn vliegtuig is gisteren bijna geraakt door een drone. Dat zegt de premier van Noorwegen. Het gebeurde vlak na het opstijgen in Moldavië. Zelensky vloog richting Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald. Waar de drone vandaan kwam is niet bekend. En sporttrainer Dick Advocaat weet van geen stoppen. Hij gaat door als bondscoach van Curaçao. Het lukte hem om met dat land afgelopen WK voor het eerst mee te doen aan een eindtoernooi. Advocaat heeft bijgetekend tot half 2027. Tegen die tijd is Advocaat 79 jaar. Dat wordt hij over 2 weken. Dan nog het weer van Buienradar. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 10 graden. Morgen is het vrijwel droog, ook een zonnetje en max 20 graden.
28: En dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Wel flitsers op de A1 onder andere tussen Deventer en Hengelo. De hoogte van Badmen, daar staan ze bij 113.0. A2 Weert Echt bij 202.1. Op de A12 Maarn Utrecht bij 75.0. A15 Gorkum Del bij 108.4. De A28 Zwolle Amersfoort bij Hulshorst, daar staan ze bij 59.7. En de A79, dat is Maastricht Heerlen. De hoogte van Valkenburg, daar staan ze bij 8.2.
30: Hey Mattie!
31: Hey Mattie!
32: Hey Mattie!
33: Met Luc!
34: Hey Mattie!
35: Annemarie!
36: Hey Mattie!
37: En de redactie!
38: Hey Mattie!
39: Hey Mattie!
40: Iedere ochtend bij Q Music.
41: Q Music.
42: Joey van der Velden.
28: Zo zat Bent alweer in ronde 3 van Repeat of Niet. Mocht je parachute nou nog niet.

0: Repeat. Of niet?
1: Ik vind Bente echt helemaal geweldig. Omdat ze echt veel meer doet dan je eigenlijk doorhebt. Sommigen vergeten, ze is ook een begenadigde actrice. Want Bente die speelde onder andere in Lunatic, Schone Handen. De 12 van Schouwendam, Locked Out en ook Misfit.
2: Ja, jongens, die foto is echt van super lang geleden. Van toen ik nog mijn moeders modepoppetje was. Hé, hey, wil je trouwens iets veel grappiger zien? Ja? Moet je wel beloven dat je het geheim maakt.
1: Ah ja, dat is waar ook. En ja, ze speelt dus ook al een paar jaar heel succesvol op alle podia door het hele land. Met eigen geschreven nummers die rechtstreeks uit haar leven komen. Zoals bijvoorbeeld deze nieuwe track Parachute. En nu wil ik van je weten, wat vind je hier eigenlijk van? Mag je laten weten in de Q-Music app. Stuur me maar. Repeat of niet?
0: Repeat.

0: repeat.
1: Repeat.
0: Of niet.
2: Hallo. Zit vanavond in ronde 3 van repeat of niet met Parachute. En de vraag is, vind je het geweldig? Stuur dan even een repeatje deze kant op. Zeg je, nou, ik vind nee. Dan stuur je gewoon niet in de Q-Music app. Je mag het ook inspreken en dan druk je op het microfoontje. Wees maar gewoon eerlijk. Even checken wat er allemaal binnen is gekomen. Ruud Schouten zegt, nou, het is niet voor mij. Er is al genoeg Nederlandse rommelmuziek. Ja, Ruud, wat negatief. Wat negatief. Zeker een niet voor mij, dat schrijft Louise. Gisteren was het een niet en vanmiddag is het een repeat, dat schrijft Patrick. Bente is sowieso repeat, dat is een berichtje van Brittany. Repeat van Saar, dan ook een repeat van Esmeralda. En er kwam een

0: sms'je binnen van Loes.
1: Nee, het went echt niet. Ik vind het echt drie keer niks. Sorry Bente, je mag echt opvliegen.
0: Oké. Okay.
1: Sorry.
0: Oké, zetten we erbij.
2: Nee, geen repeat. Wat een vreselijk nummer.
0: Dat is maar YOLO.
3: Dit kan echt serieus een grote hit worden. Ik zeg bij deze... Repeat.
0: Hebben we nog Helene?
4: Ja, mooi. Repeatje. Echt super goed liedje.
0: Aurélie?
5: Ja hoor, dit is zeker een repeatje waard. Woehoe.
0: Ja, de laatste met de audioberichtjes, Jos.
6: Dit is de eerste keer dat ik hem hoor. En komen nog niet de laatste keer. Repeat.
0: Repeat. Of niet? Duidelijk, duidelijk. Even kijken. Een dikke repeat van Romy komt er nog binnen. Dan ook nog een repeat Bente van Marco. En een repeat... van Esmeralda. Oké, er is een uitslag. Het is een beetje hakkies over de sloot. Het is 50-50, maar... toch is Bente gewoon door naar ronde 4 en repeat of niet. En dat is morgen om 4:15 bij de enige echte Wim van Helden. Zometeen ga ik Damiano de Viet draaien. Die ken je wel van Maneskin. Hij is alleen één ding vergeten te tatoeëren. Telletje naar Cat's Eye. Eerst Kate Ryan bij Q Music. Ella, Ella.

Bij Q en Animals. Zometeen start ik een nieuwe ronde van Kenteken Bingo op. En je hoort ook Alok samen met Eva Max en Car Keys. En dat Damiano David de liedzanger van de Maneskin tatoeages heeft, dat valt niet te ontkennen. Maar net als bij een goede rebus wil je toch precies weten wat er staat. Want ja, waar zit ik anders naar te kijken? Nou, ik pak er eventjes eentje uit. Hè. Gewoon even willekeurig. Hij heeft bijvoorbeeld staan op zijn borst heel groot. Il ballo della vita. Klinkt prachtig. Vertaald is dat de dans van het leven. Nou, dat is een prachtige uitspraak. Maar het is ook de titel van het allereerste album van de Maneskin. En de allergrootste tour tot nu toe. En dan, ja, dan kan ik me voorstellen dat je dat wil vastleggen. Dat je dat wil verewigen in een tatoeage. Nou is hij al een tijdje solo. Zijn album heet Funny Little Fears. Is mij opgevallen. Ik heb even zijn Insta zitten bekijken. Die tatoeage heb ik nog niet gespot. Die heeft hij niet. En daar snap ik dan helemaal niks van. Want in het Italiaans is Funny Little Fears Piccolo Power Buffen. Is prachtig. Had ik meteen gedaan. Het is Damiano David bij Q Music.

0: bijrijders van Nederland. Alle bijrijders. Dus alle bijrijders. Ja, iedereen die ernaast zit. We spelen kenteken bingo voor iedereen die dus geen handen aan het sturen heeft. Grote kans dat je nu onderweg bent naar huis vanaf de sportschool. Of misschien kom je vanaf Schiphol. Ja, je zit niet in de trein of de bus, want die rijden niet vandaag natuurlijk. Leuk is, je mag ook meedoen als je niet onderweg bent. Misschien sport je wel het juiste kenteken bij jou in de straat. Dat kan natuurlijk ook. Mag ook voor alles zijn als er maar een kenteken op zit. Scooter, brommer, tractor, misschien toch een bus die je ziet rijden. Boten tellen ook mee. Nou, noem het maar op. Werkt heel makkelijk. Ik ga je 2 cijfers geven als je die weet spotten in een kenteken. Maak even een foto en gooi hem in de app van Q. Dan bel ik je terug met misschien wel goed nieuws. Het prijzenpakket. Oké, ik heb hier uit de bingomolen een 6 en een 2. Een 6 en een 2. Spot je een 6 en een 2 in een kenteken. Maak een foto en gooi hem in de Q-Music app. Tot zo dan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Nu bij Dirk, Maza, 1,69. Weer eens wat anders.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: 7, 7, 7, 7,
10: 7. Oh,
9: wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
14: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
15: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
16: Ben je ook nieuwsgierig?

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
2: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
1: Maar die prachtige kleding dan?
2: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
7: Nog 309.000.
8: Oké, elektrisch en garantie.
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Joey van der Velden.
14: Yo! Als je een 6 en een 2 spot en een kentekenmaker van een

0: part 2 eerst. Ja, een nieuwe ronde van Kenteken Bingo is gaande. Spelletje dat je kan spelen als je onderweg bent, maar ook gewoon als je thuis voor het raam staat. Misschien zie je wel het gezochte kenteken in de straat. Dat mag ook gewoon. Een super eenvoudig spel. We zijn op zoek naar een kenteken. Weet je het te spotten? Maak een foto en gooi hem in de Q Music app. Vanavond moet er een 6 en een 2 in het kenteken zitten. En Sophie, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Wat bracht de avond eigenlijk? Wat heb je gedaan?
1: Ik kom net thuis van een zaalvoetbalwedstrijd. Ik was op de weg.
0: Ja, wat leuk. Hoe ging het?
1: Nou, we hebben verloren helaas.
0: Dat meen je niet?
1: Ja.
0: Wat ging er mis?
1: Nou, we hadden sowieso al weinig spelers. En ik heb de feestwekenavond overgeslagen om wel toch te voetballen.
0: Ja.
1: En er wel te zijn. En toen werd er ook nog iemand ziek onderweg. Dus we hebben wel alles gegeven.
0: Maar, ja, nou, positief. Maar hoeveel moeten er op het veld staan en hoeveel stonden er?
1: Er moeten er 5 op het veld staan en we hadden 2 halve wissels mee.
0: Ja, oké. Okay. Maar Sophie is het ook allemaal... Ja, goed. Nou goed. Oké. Okay. Vergeet dat. Ik zit jouw bingo zit ik even te checken. Had je hem snel gevonden eigenlijk?
1: Ja, ik hoorde de oproep en ik reed net onze eigen straat in en ik zag het kenteken. Ik dacht, nou, dan moet dit mijn moment zijn.
0: Nou, dat is ook zeker je moment. Gefeliciteerd, een correcte bingo.
1: Dankjewel.
0: Lekker gespeeld. Je krijgt een Q Music prijspakket. Dat krijg je van me goed gevuld met de zwemband en de ballen en alles zit erin.
1: Leuk.
0: Ik heb zo meteen nog een vraag aan jou, Sophie. Blijf even hangen. Ivo, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Heb je nog last gehad van de staking vandaag eigenlijk?
2: Nee, ik heb er helemaal geen last van gehad. Ja. We zitten zelf in onze eigen busje.
0: Oh, wat goed. Buschauffeur van de eigen bus. Ivo, ik zit even jou...
2: Dat dan weer niet, hè. Ik ben de bijrijder.
0: Oh ja, heel goed, heel goed. Want dit spelletje is voor alle bijrijders van Nederland. Wat fijn dat je aan de regels houdt. Ivo, ik zit even jouw bingo te bekijken. Ik ben ook benieuwd, hoe snel zag jij dit?
2: Nou ja, eigenlijk was het de auto die voor ons reed.
0: Meen je niet?
2: Ja.
0: Oh, oké, Ivo. Want je weet dat als het geen correcte bingo is, dat je dan een liedje moet zingen, hè?
2: Nou, dat doe ik wel.
0: Ja. Ivo, gefeliciteerd! Yeah. Hey. Ook jij krijgt een Q Music prijspakket.
2: Yes!
0: Dat ga ik zo snel mogelijk naar je toe sturen.
2: Helemaal goed.
0: Oké, okay, tot later dan.
2: Tot later.
0: Doei. Sophie, ben je er nog?
1: Ja.
0: Jij mag nog één ding bepalen. Iets belangrijks. Doen wij nog een rondje of kappen we ermee?
1: Oh, nog een rondje toch?
0: Roep is een kleur.
1: Paars.
0: Paars, oké. Die is niet al te makkelijk. Spot je een 6 en een 2 in een kenteken op een paarse auto?
1: Oh, ja, dat wordt gewoon moeilijk.
0: Maar goed, het kan. Het prijspakket is ook groter. Stuur een foto, maak een foto en stuur hem in de Q-Music app deze kant op. Maak kans op
1: mijn eigen auto van net kunnen zeggen, qua kleur.
0: Wat was dat?

0: kenteken bingo. En niet een heel makkelijk rondje dit keer. We waren op zoek naar een kenteken met een 6 en een 2. Die werden net gevonden door Sophie en Ivo. En ik vroeg aan Sophie, doen we nog een rondje of kappen ermee? Toen zei Sophie, nee, nog een rondje. Maar dan moet het nu wel op een paarse auto zitten. Mark, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, nou, ik dacht eerlijk gezegd, Mark, het valt helemaal stil. Het komt niet goed.
1: Ja, dat dacht ik ook.
0: Ja, waarom dacht je dat dan?
1: Nou ja, wie verziet dat?
0: Ja.
1: Paarse auto.
0: Ja, je ziet niet veel paarse auto's. Wat is dat toch? Dat is best een mooie kleur. Maar, jij hebt mij een foto gestuurd.
1: Ja.
0: Hoe is het je gelukt?
1: Nou ja, hij reed toevallig voor mij een keer.
0: Oh.
1: Het was een Citroën C3.
0: Ja.
1: Dus ik denk, het zal toch niet.
0: En
1: het was hem.
0: Het was hem. En jij bent onderweg?
1: Ja, naar de zaak weer.
0: Oh, oké. Okay. Je bent nog aan het werk.
1: Ja.
0: Nou, Mark, ja, het is ongelooflijk. Waar zag je hem rijden eigenlijk?
1: Op de A4.
0: Nou, Mark, de A4 die heeft jou geluk gebracht. Jij krijgt het Q-Music prijzenpakket van mij. Gefeliciteerd. Dan ga ik nog even naar Esther. Hallo Esther, goedenavond.
2: Hi.
0: Hi, ja, ik heb jou ook even teruggebeld. Want jij stuurt mij ook een foto. Vertel maar.
2: Ja, ik heb een scooter gestuurd.
0: Yeah! Ben ik extra blij mee, Esther. Want ik speel dit spel best wel lang, maar ik heb volgens mij nog nooit een scooter gehad met het winnende
2: ketting. Ja, ik dacht, ik probeer het gewoon.
0: Ja, nee, alles mag, hè. Boten, auto's, scooters, tractoren, alles mag.
2: Toppie.
0: Waar zag je deze?
2: Nou, op achterstraat.
0: Meen je niet?
2: Ja.
0: Maar ben je naar buiten gelopen om even, heb je een rondje gemaakt of kwam je gewoon per toeval tegen op weg naar huis?
2: Ik kwam van de auto. Ik dacht, ik probeer het even op de scooter en toevallig.
0: Nou, ik zeg nog één keer gefeliciteerd. Ook jij krijgt het Q-Music prijzenpakket. Stuur ik naar je toe.
2: Dank je.
0: Fijne avond en tot later.
2: Dank je.
0: Zijn meester Johan Hanne mee bij Q-Music.

0: Khan. Zometeen Martin Garrix.
1: Tegen de klok.
0: En we gaan zometeen weer flappen, tappen, pecunia pinnen, munten maken. En ik moet misschien zometeen wel duiten dokken. Want als je dit spelletje een beetje goed speelt, knok tegen de klok over een kwartiertje, dan zou het me wel eens geld kunnen gaan kosten. Ik zeg roep stop. En voor je het weet heb je gewoon een mooi zakcentje te pakken. Gisteren speelde ik met Milou. En die had echt een hele fijne dinsdagavond. Die speelde echt in een paar seconden €157 bij elkaar. Zo, dat is even lekker. Wil je nou ook knok tegen de klok spelen over een kwartiertje? Dan zou ik zeggen, pak je telefoon en stuur mij zo snel als je kan het woord klok. Dan ga ik je bellen. Na het nieuws met Nathalie gaan we te spelen. Wat zit daarin?
2: Nou, ik heb goed nieuws straks voor iedereen die de afgelopen dagen moest omrijden omdat de Hardenbergenbrug dicht was.
3: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smin. Boost yourself.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
10: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
11: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
3: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
2: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
8: Heijn. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: 11:02. Goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
2: Goedenavond. De brug op de A28 bij Nijkerk is weer open. Dat is een stuk sneller dan gedacht. Eerder was het idee dat de brug pas morgenavond weer open zou gaan. De Hardenbergenbrug was sinds maandag dicht. Het was niet meer veilig en dus was een spoedreparatie nodig. De landelijke OV-staking was vandaag een groot succes, dat vinden de vakbonden. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer. Ze protesteerden tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Hoewel het kabinet de bezuinigingen al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. Tweede Kamervoorzitter Van Kampen heeft het gehad met protesten vanaf de publieke tribune. Hij gaat aangifte doen tegen een paar pro-Palestijnse demonstranten die gisteren het vragenuurtje verstoorden met geschil. Klonk toen zo.
3: U gelooft het niet.
4: Ik schors de vergadering een enkel ogenblik.
2: Nou, krijgen de demonstranten een bandverbod. Van Kampen wil voortaan ook de tribune sneller leegvegen als er protesten zijn. En een dramatisch begin voor Feyenoord in de Champions League. In Spanje werd vanavond van Barcelona verloren. Het werd 5-1. Feyenoord aanvoerde Valente bij Ziggo Sport.
5: Nou ja, je voelt natuurlijk in alles vandaag dat Barça gewoon een paar maatjes te groot is. En, ik denk dat we op momenten aardig voetbal hebben laten zien. En dat gevoel geeft ze je ook, dat je wat kan spelen. Maar uiteindelijk straf ze het zo goed af. En is dat gewoon enorm veel kwaliteit.
2: Morgen is PSV aan de beurt in de Champions League. Eindhovenaren spelen dan tegen Shakhtar Donetsk. Het weer van Buienradar. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 10 graden. Morgen is het vrijwel droog. Ook plek voor een zonnetje en max 20 graden.
1: En dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers wel. Op de A2 tussen Weert en Echt, de hoogte van Weert. Bij 202.1 staan ze. A12 Maarn Utrecht bij 75.0. Melding voor de A27 Almere Hilversum bij Almere. Daar staan ze bij 108.1. Dan ook de A28 Zwolle Amersfoort bij Hulshorst bij 59.7. De A59 Den Bosch Breda bij 111.9. En dan ook nog een melding voor de A73 Venraai Venlo. Bij Venlo staan ze bij 47.4.
6: Hey Mattie!
7: Hey! Hey, Mattie.
8: Met Luc.
9: Hey, Mattie.
8: Annemarie.
10: Hey, Mattie.
8: En de redactie.
11: Hey, Mattie.
8: Iedere ochtend bij Q-Music.
12: Joey van der Velden.
1: Rijker ophangen dan je opnam. Dat kan alleen als je knok tegen de klok speelt. Over een minuut of 5 doen we dat naar Ruben Hillen. Eerst Martin Garrix.

0: Ruben Hillen bij Q. In 20 seconds zometeen. Stella Leslie.
1: Tegen de klok.
0: Eerst wel een rondje knok tegen de klok. Doe ik met Mike, 47 jaar, uit Venhuizen. Welkom, Mike.
2: Yo.
0: Goeiedag.
2: Hey.
0: Hi. Mannenweekend.
2: Ja, klopt.
0: Mannenweekend. Je gaat het geld dat je zometeen gaat verdienen, want bij deze hebben we natuurlijk afgesproken, je gaat zometeen rijker ophangen dan je opnam.
2: Ik hoop het. Dat
0: ja.
2: Leuk zijn.
0: Ga je uitgeven bij het mannenweekend?
2: Ja.
0: Wanneer is het?
2: 2 tot 5 oktober.
0: En wie zijn er allemaal bij het mannenweekend?
2: Nou ja, mijn vader, mijn schoonvader, mijn zwagertje, wat vrienden. Dus ja. We gaan met een man of 10.
0: Hé, hey, maar Mike, hoe verloopt dan de organisatie van dat weekend? Hebben jullie een appgroepje?
2: Ja, is het al... inderdaad.
0: Oh, ook dat is het.
2: Ja, ja, ja. We hebben een appgroepje en daar gaan we elk jaar... sowieso zien we elkaar regelmatig. Maar we hebben sowieso een appgroepje waar we regelmatig contact houden... en elk jaar weer afspreken van waar gaan we dit jaar weer heen.
0: Oké, okay, en is het dan laatste... Kijk, mannen natuurlijk, Mike. We moeten elkaar ook gewoon eerlijk tegen elkaar zijn.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Is het last minute... Oh ja, mannenweekend. En dan wordt er wat geprikt of zijn jullie echt er maanden mee bezig?
2: Nee. Geen maanden mee bezig. Maar het gaat wel vaak dat we zeggen van... wanneer gaan we ook alweer? En dan elk jaar zeggen we ook weer van... ja, we gaan even eerder echt wat afspreken, hoor, jongens. Maar helaas mislukt.
0: Ja, dus, precies. Ja. We begrijpen elkaar, Mike. Ja, oké, we gaan spelen voor een lekker biertje op het terras. Bitterballen natuurlijk.
2: Zeker.
0: Grote stapel bitterballen. Welkom bij Knok tegen de Klok. In wisselend tempo hoor je zo meteen geldbedragen oplopen. Aan het einde gaat de klok af. Daar moeten we vooral niet komen. Roep stop. Nee. Dan krijg je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Hoeveel wil je hebben?
2: Nou ja, waarschijnlijk met 10 man. Dus doe maar een 200 of 250 euro. Is leuk.
0: Gaan we daarvoor spelen.
3: Lekker. 67 euro. €81. 120 €. 143.

0: €50. 179 €.
1: Stop.
2: Ah ja, ja, hij doet het gewoon.
1: Lekker.
2: Ja, 179, je riep 200.
1: Ja. Nou, die 21 leg ik jezelf op bij.
2: Ja, precies. Ja, nee, maar ik wil zeggen, we waren er bijna inderdaad.
1: Ja,
2: nee.
1: Toch?
2: Ja, heel goed. Nou, ik hoor ook dat je bent opgelucht.
1: Ja, zeker. Lekker.
2: Ja, nou, ik ga die 179 naar je overmaken. Moet je wel nog even beloven dat je even wat laat weten. Mannenweekend, ja, even appjes
1: zeker,
2: stuurt.
1: Zeker. Dat ga ik zeker doen.
2: Zijn vrienden nu toch, Mike? Of niet?
1: Ja, top. Kom ook.
2: Hoeveel zat erin?
1: Oh joh.
2: Had geen seconde langer moeten duren, echt.
1: Lekker.
2: Oké, veel plezier, Mike. En goed aan de mannen.
1: Yo.
2: Mannen.

Q-Music met Stella Lefty en Boston. Zometeen Usher. Mooie van inspiratie is, het komt altijd. Het komt als het komt. En dan is het ook gewoon niet meer tegen te houden. Dus we weten ook Marcel, Frans, Bas, Jamie en Paul-Jan van Direct. Ze speelden vorig jaar 3 shows in de Kuip in Rotterdam. De grootste en meest belangrijke show uit hun carrière. En dan kan ik me voorstellen, dan heb je wel echt wat anders aan je hoofd. Dan ben je vooral zo gespannen als een pianosnaar. Toch was er tijd om aan een nieuw liedje te werken. My Friend heet het. Want ja, tussen de chaos en de bedrijven door hebben ze een liedje kunnen schrijven. Dat komt dan weer op het nieuwe album te staan. 9 oktober komt het uit. En die maand later in die maand spelen ze ook nog 4 shows in Rotterdam Ahoy. Kortom, drukke tijden wederom voor Direct. Maar wel dit liedje als rustmoment. Dit is My Friend bij Q-Music.

zijn twee dingen belangrijker voor nu. Ik ga zo meteen tickets weggeven voor Somber. Die staat volgend jaar op 31 mei en 1 juni in de Ziggo Dome te Amsterdam. Als je erbij wilt zijn, hold your horses. Ik ga zo meteen vertellen wanneer ik hem ga draaien. En ook leuk, de alarmschijf komt eraan. Die is van Miley.

0: deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
1: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
2: Freo. Let op. Geld lenen kost.

0: business.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 per 1 gratis.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
9: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin.
14: Boost yourself.
15: Joey van der Velden.
16: Yo. Zometeen de alarmschijf. Die is van Mike.

0: Persuades van Miley. Ja, ik ben zelf heel erg gewend om Miley Cyrus te zeggen. Maar zo noemt ze zichzelf niet meer. Het is vanaf nu is het gewoon Miley. Miley is het. En dan denk je, waarom is dat dan? Nou, die achternaam kan toch helemaal geen kwaad. Waarom doet ze dit? Nou, ze wil dus eindelijk in het rijtje komen van de one-name artists. Zoals Madonna, Beyoncé, Cher, Elvis. Allemaal iconen met gewoon één naam, de voornaam. En je weet meteen over wie het gaat. En voor Miley is dit dus het moment om die stap te maken. Somber.
1: Q Music presents Somber.
0: Is al vanaf het begin een one-name artist. Oké, het is dan niet zijn voornaam, het is een artiestennaam. Maar goed, het is een hele andere discussie. Kan niet zijn dat je nog nooit van hem hebt gehoord. Hij heeft iets mysterieus en onnavolgbaars. Het is steengoed wat hij maakt en ook uniek. En dat gaat hij volgend jaar in de Ziggo Dome aan 17.000 mensen laten horen. Want op 31 mei en 1 juni 2027 maakt hij er daar één groot danspaleis van. Wil je dat nou een keer live zien? Over 3 minuten hoor je zijn laatste wapenfeit. Dat is My Body Isn't Ready. Hoor je die? Stuur dan zo snel als je kan Somber in de app van Q. Hele grote kans dat je dan gaat terugbellen. Dus zometeen Somber, over even kijken.

0: Ready, Isn't Ready. Hij staat volgend jaar staat hij gewoon twee keer in de Ziggo Dome. Dat is op 31 mei en 1 juni. Ziggo Dome is helemaal afgeladen, maar je kan er nog bij zijn. Want deze hele week win je tickets voor Somber. Bij Q hoor je Somber, stuur Somber in de app.
1: Selina.
0: Hey Selina.
1: Hi.
0: Ik spreek met Joey van de radio.
1: Hallo.
0: Hi. Groot fan van Somber.
1: Zeker weten.
0: Favoriete track?
1: Oh, ja, ik heb zijn plaat hier staan. Ik vind ze allemaal heel vet.
0: Oh, wat goed. Hoe vaak draai je die plaat?
1: Regelmatig.
0: Andere woorden, regelmatig. Is die al grijs? Is die al grijs?
1: Ja, ja. Die is dadelijk aan vervanging toe, denk ik.
0: Oké, dus Selina, jij kan alles meezingen als jij volgend jaar je bij de deuren van de Ziggo Dome meldt. Is dat wat je
1: ermee... Ik denk veel wel, ja.
0: Oké,
1: ja.
0: Nou, gefeliciteerd!
1: Ik
0: wil
1: niet te veel geluid maken, mijn baby zit op schoot.
0: Oh, nee, zachtjes huilen. De baby zit op schoot. Dan ga ik ook maar... Selina, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Je krijgt twee tickets voor Q Music Present Somber op maandag 31 mei in de Ziggo Dome.
1: Supervet, dankjewel.

niet te veel prijs geven. Maar ik ga zo meteen een van mijn meest favoriete spelletjes ever spelen. Ik hoop dat je mee wilt doen. Sterker nog, ik denk dat ook als je niet mee wilt doen, dat je toch mee gaat doen. Meer ga ik nog niet vertellen. Eerst nog even aan de klok kijken. 4:54. Ja, over 4 minuten is er gewoon weer een nieuwe dag aangebroken. Het is dan donderdag 10 september 2026. Ik zeg tijd voor een goed fouten start. Wat jij? Dan heb ik hier een hele grote computer heb ik hier staan. Dan ga ik even een slinger aangeven. Er komt een genre uit. En ook 3 liedjes. Ik ben benieuwd waar het vandaag mee komt. Welke categorie, welk genre, welk label... Hey. Ja, dit is echt heel leuk. ABBA gaan we vanavond doen. Als je de Q-Music app opent, dan kan je daar al de poll zien. Dan kan je stemmen op een van de 3 liedjes die je dan zo meteen wilt horen. De keuze is reuze. Lay all your

0: Love on Me, Voulez-vous of Chiquitita. Stemmen kan nu in de app van Q. Klik je favoriet aan. Je hebt daar een kleine 4 minuten voor. Even nog startschotje geven. Ja.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
1: Nu bij Dirk. Chicken Tonight. 1,99. Dat is lekker voordeel.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
8: Ja, geweldig, hè?
7: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
8: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
7: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
6: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
9: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen, wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in Beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
11: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Even over de foute start. Het is ABBA vanavond. Lay All Your Love On Me. Voulez-vous of Chiquitita. Het gaat nu echt, ja, het is echt nipt. Lay All Your Love On Me loopt nipt voor op Voulez-vous. Wil je daar nou verandering in brengen, dan zou ik zeggen, pak even de Q-Music app uit je binnenzak en stem. Je hebt nog een kleine minuut. 2:40. Goeiedag. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Michiel Frazenstorm.
17: Goeienacht. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens het AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Ze zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte één van de twee zwaar gewond. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat hij niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. En een prima start voor Liverpool in de Champions League. Ze hebben een zware thuiswedstrijd tegen Atletico Madrid gewonnen met 2-1. Bij Liverpool stond Virgil van Dijk in de basis, terwijl Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg als invaller het veld opkwamen. Een andere Engelse club, Arsenal, won met 1-0 bij Napoli. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Dankjewel Michiel. Dan nog even naar de weg kijken. Vertragingen zijn er niet. Flitsers wel. Op de A2 onder andere tussen Weert en Echt bij 202.1 staan ze. Op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij Driebergen-Rijsburg. Daar bij 75.0. A15 Gorkum-Del. Daar staan ze bij Herwijnen bij 108.4. A27 Almere-Hilversum bij 108.1. Dan een melding voor de A35 Enschede-Hengelo bij 69.3. De A73 Venray-Venlo bij 47.4. En de laatste is de A79. Dat is Maastricht-Heerlen, de hoogte van Valkenburg. Daar staan ze bij 8.2. Ja, zo zijn. Hé, mijn knop doet het niet. Oh, nu wel.
14: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent
18: een foute start! Music. Joey van der Velde.

de start voor vandaag. Ik wil je uitnodigen om zometeen mee te doen met schaapjes tellen. Dat is een van mijn meest favoriete spelletjes. En misschien ook wel handig op dit tijdstip. Het is 7 minuten. Nou, nu, nee, het is 8 minuten over 12. Misschien lig je wel wakker en kan je de slaap niet vatten. Nou, dan is schaapjes tellen het uitgelezen spelletje om mee te doen. Ik ga het zometeen spelen na Dua Lipa met Be The One. Eerst Cameron Whitcomb bij Q Music. Mooi liedje, Kingdom of Fear.

Dan zometeen Tupac en Changes. En ook Taylor Swift ga ik draaien met The Fate of Ophelia. Ja, deze is voor iedereen die de slaap niet kan vatten. Maar ook voor iedereen die nog in de auto zit en wakker moet blijven en iets te doen wil hebben. Ook voor diegene die misschien nog wel op een saai kantoor zit of ergens achter een balie of wat dan ook. Het is tijd voor een nieuwe episode van Schaapjes Tellen. En dit is by far mijn meest favoriete spelletje ever. Kan het ook alleen maar 's nachts spelen. Want anders slaat het natuurlijk helemaal nergens op. Overdag is het een beetje gek. En ik heb dit ook wel eens verteld volgens mij. Maar ik heb dit spel niet zelf bedacht. Nee, helaas. Ik heb het niet zelf bedacht, nee. Ik zat in de auto, ik reed door Frankrijk. 's Nachts ook. Ik hoorde op de radio dit spelletje. En toen heb ik dus uitgevonden welke DJ dit speelde. Die heb ik een berichtje gestuurd met de vraag: hey, ik ben een DJ uit Nederland, mag ik dit ook spelen? Toen zei hij, ja hoor, prima. Doe maar. Zo is het gegaan. Oké, nou, we gaan een schaapje tellen. Je hoort Take Me Back van Kygo. En tijdens dat liedje hoor je een aantal schapen. Alle schaapjes die je voorbij hoort dartelen voordat het nieuwe liedje begint, tellen mee. Dus echt alle schaapjes, geen één overslaan. En de vraag is dan, hoeveel schapen hoor je? Nou, als je dat weet, stuur even een bericht in de app van Q. Of spreek het in, druk op het microfoontje en roep me dan gewoon het getal. Dan maak je kans op het Q-Music prijspakket. Iedereen er klaar voor? Radio hard. Ja, krijg een duim. Succes.

0: van dit liedje hoor. Tupac bij Q Music en Changes. Zometeen Taylor Swift, The Fate of Ophelia en ook Just Stay and Turn the Lights Off. Monique, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Goeienacht, hoe gaat het?
1: Ja, wel goed hoor.
0: Zit nog in de auto, hè?
1: Ik zit nog in de auto. Ik ga bijna stilstaan voor jullie.
0: Oh, rustig aan hoor.
1: Ik zit nog in de auto.
0: Zit met de ramen open, denk ik.
1: Nee hoor, ik zit niet met de ramen open. Je zit op de hands-free, dus dat prima. Zal het wel zijn.
0: Oké, okay, ik rij altijd s'nachts ook met de ramen open terug naar huis.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel warm in de auto. Maar ik had net de verwarming aan, dus er is eigenlijk nog geen tijd voor.
0: Nee,
1: het is... Maar ik vond het koud, althans mijn moeder vond het koud, laat ik het zo zeggen.
0: Kantelpunt, ja, want waar kom je vandaan? Waarom ben je zo laat nog op de baan?
1: Nou, sinds 5 jaar is mijn lieve papa er niet meer. En toen heb ik gezegd, dan ga ik elke woensdag mijn moedertje halen.
0: Ja.
1: En dan ga ik altijd wat lekkers koken wat ze zelf niet kookt. En dan is ze gezellig bij mijn kinderen en mijn man. En die heb ik net pas naar huis gebracht. En die is 83, maar ja, dat is ook een nachtbraker. Dus ja. Die is gewoon nu lekker thuis.
0: Nou, Monique, wat ontzettend lief. En wat fijn dat jullie dat elke week doen.
1: Ja, nee, dat moet echt standaard elke week. En ja, ik verwende dan ook altijd echt met eten. En dan wordt ze altijd helemaal blij. Ze is gek op lasagne.
0: Ja.
1: En die krijgt ze niet elke week hoor. Dat wil ze wel, maar... Ja. Dus nee, ik maak gewoon altijd iets lekkers en dan is ze helemaal blij.
0: Nou, wat ontzettend mooi. En heb je nu je moeder dus thuis gebracht?
1: Ja, nu rijd ik weer naar huis.
0: Ja, maar zo samen in de auto is natuurlijk ook een... Ja, dat is natuurlijk ook altijd even een fijn moment lijkt me. Dat je zo even met z'n tweeën zit, toch?
1: Ja, maar dat is ook altijd wel gezellig. En ze was ook weer een periode, was ze heel bang. Maar bij mij is ze dan weer niet bang in de auto. Dus dat vind ik ook weer leuk. En ik neem er ook wel eens mee naar het tuincentrum. Of ja, gewoon iets wat ze leuk vindt.
0: Ja, nou.
1: Ja, je moet toch herinneringen maken als het kan.
0: Nou, dat is ook zo. Ja, je haalt de woorden uit mijn mond inderdaad. Je moet zoveel mogelijk herinneringen maken. Dat is een beetje de bedoeling natuurlijk. Ja.
1: Ja, dus ik blijf dat gewoon doen. En dat vind ik helemaal... Ik beleef er zelf ook plezier aan. En ik word gewoon altijd heel blij als mijn moeder blij is.
0: Monique, misschien ben ik helemaal vergeten eigenlijk. Misschien moet ik even uitleggen aan iedereen die luistert... waarom ik jou heb teruggebeld.
1: Ja, nou, ik moest schaapjes tellen.
0: Ja, dat is, want ik heb net Kygo gedraaid met de Take Me Back. En we spelen mijn meest favoriete spelletje ever. Dat is schaapjes tellen. Het is eigenlijk heel simpel. Je hoort een liedje en dan springen de schaapjes voorbij. En hoeveel schaapjes komen er dan voorbij? Dat is de vraag. Nou, weet je wel. En dan, en jij hebt meegedaan. Maar zit ook in de auto?
1: Ja, maar ik zit stil. Ik sta stil.
0: Nou, je staat nu stil. Ja, maar net niet, hè? Het is toch op een...
1: Oh, nee, net niet.
0: Ja, ik voel me dan toch altijd... Ik ben altijd blij als ik iemand in de auto aan de telefoon... dat allemaal goed is gekomen. Monique.
1: Ja, hoor.
0: Ja, hoeveel schapen heb je gehoord?
1: Nou, ik heb 7 schattige schaapjes gehoord.
0: Dat is helemaal goed geweest! Ja, hoor. Ja, 7... Nou, ja?
1: Ik vond het echt heel grappig om te horen. Ik vond het hilarisch.
0: Er zijn altijd mensen die net te laat inschakelen denken... waar zit ik nou naar te luisteren? Wat gebeurt hier nou aan de andere kant? Maar nee, je krijgt het Q-Music prijspakket van me.
1: Nou, helemaal leuk.
0: Dat ga ik direct naar je toesturen. Er is nog 1 vraag die ik je dan eigenlijk wil stellen... want je staat nu stil, maar gaat zo meteen de baan weer op. Hoe lang moet je nog?
1: Een minuutje of 10.
0: Oh, bijna thuis, Monique. Bijna thuis.
1: Ja, ik ben bijna thuis.
0: Fijn dat je erbij was.
1: Doei. Ja, fijne uitzending.
0: Dankjewel, rij voorzichtig.

0: Just Say bij Q.
1: Hey, Mattie!
2: Taxi!
0: Zien rijden vandaag, of eigenlijk moet ik je gisteren zeggen. Mattie in zijn eigen taxi. Er was natuurlijk een grote OV-staking en daarom veranderde Mattie voor één dag in taxichauffeur. Samen met nog 100 andere taxis reed hij door heel Nederland om iedereen dan op zijn of haar bestemming te brengen. Het komt ook allemaal door die OV-staking. Ja, dan is dit natuurlijk de allerbeste oplossing. En wat is er dan allemaal gebeurd in die taxi? Oké, alles even in vogelvlucht.
3: Ik ben Mattie in de taxi, want Mattie.
4: Ja, op dit moment sta ik buiten bij de Hematie taxi. Jongens, hij ziet er prachtig uit. Als je vandaag iets roods voorbij ziet schieten op de snelweg, dan ben ik het waarschijnlijk in mijn taxi. Zometeen even kennis maken met mijn eerste klant. Milan, een hele goede morgen, jongen.
5: Een hele goede morgen, Mattie.
4: Milan, vertel even je verhaal. Waarom heb jij vandaag een taxi nodig?
5: Ik heb een taxi nodig om vanaf thuis naar Utrecht te gaan voor City Skydive.
4: Hey, wij gaan vandaag in de Hematie taxi gaan wij rijden. Ik ben ook nog door jou uitgenodigd om te komen skydiven.
5: Om te komen vliegen, ja.
4: Ja, ik zit eigenlijk tussen twee ritten in. Ik heb heel even tijd. Dus ik ga gewoon even naar Utrecht Centraal rijden om te kijken of daar nog iemand staat die ik toevallig een ritje kan geven. Tamar die hield de Hematie taxi aan en die zag ik lopen met twee enorme tassen. Jouw vriend is in Spanje.
6: Ja.
4: Je moet naar je vriend. Gaat deze taxi dan naar Spanje? heb ik een plan naar Spanje?
6: Nee, nou stiekem nee.
4: Ik ga Tamar hier thuis afzetten en dan ga ik op naar mijn volgende geboekte rit. Ik ga namelijk vier dames ophalen in Kampen. En die gaan dan ook weer vliegen, dus die moet ik naar Schiphol brengen.
7: Ja, goed! We moeten even een selfie.
4: Nou, dames, van harte welkom in de taxi. Jullie gaan naar Valencia. En gaan jullie ieder jaar weg? Of hoe zit dit?
7: Nou, meestal eigenlijk om het jaar naar het buitenland.
4: Waar zijn jullie allemaal geweest dan al?
7: Nou, nog niet zo.
4: Oh, dit is het begin van een traditie.
7: Ja.
4: Hey, nou heb ik nog 8% accu op mijn telefoon. Qua navigatie. Zou iemand straks zijn navigatie kunnen aanzetten? Ja, even wat Spaanse muziek. Daar komt ie, dames. Oh, señorita. Dit is het momento.
3: Ik ben Mattie in de taxi. Wat Mattie in de taxi.
0: Ja, zometeen om 6:30 zet hij zijn taxichauffeur's pet weer af. Is hij gewoon weer DJ. Hey Mattie, zometeen om 6:30. Dit is George Ezra.
3: Miles.

0: Fourth Floor, Dreams bij Q Music. Zometeen Sienna Spyro, Great Expectations. Yvette, goeienacht.
1: Hallo.
0: Hi, goeienacht. Ik heb je even teruggebeld. Je hebt eerder vanavond een appje gestuurd in de Q Music app.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik wil even iets met jou proberen. Het is een soort van, zie het maar even als een spelletje. Je maakt kans op het Q-Music prijzenpakket. Het werkt eigenlijk heel simpel. Ik ga je iets laten horen dat eerder gebeurd is vanavond. Aan het einde hoor je een piep. Als jij de zin weet af te maken, als jij weet wat ik daar heb gezegd, dan krijg je het Q-Music prijzenpakket van me.
1: Oké.
0: Deal?
1: Ja, ik ga ervoor.
0: Eerder vanavond speelde ik kenteken bingo. Nou, heel simpel spelletje. Op zoek naar kentekens op bepaalde auto's. Ik sprak Ivo en Sophie. Even luisteren hoe dat eraan toe ging.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Wat bracht de avond eigenlijk? Wat heb je gedaan?
2: Ik kom net thuis van zaalvoetbalwedstrijd. Ik was op de weg.
0: Ja, wat leuk. Hoe ging het?
2: Nou, we hebben verloren helaas.
0: Dat meen je niet?
2: Ja.
0: Wat ging er mis?
2: Nou, we hadden sowieso al weinig spelers. Er werd ook nog iemand ziek onderweg. Dus, we hebben wel alles gegeven.
0: Positief. Ivo, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Heb je nog last gehad van... Yvette, wat zit er op de piep?
1: Dat stukje hebben we dus net niet gehoord. Heb je nog last gehad van... De stakingen.
0: En waarom denk je dat?
1: Omdat dat toevallig vandaag speelt.
0: Laten we eens luisteren. Ivo, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Heb je nog last gehad van de staking vandaag eigenlijk?
3: Nee, ik heb er helemaal geen last van gehad.
1: Ik heb echt gewoon
0: gegokt. Nou, dan heb je helemaal goed gegokt. Je hebt de zin volledig beter af te maken. Heb jij zelf nog last gehad van de staking eigenlijk?
1: Nee, ik zit op Sint Maarten. Dat zei ik net ook al.
0: Wat ongelooflijk lekker.
1: Ik heb geen last gehad van de stakingen. Maar ik heb het allemaal zitten volgen vanaf hier. En ik heb jullie eigenlijk altijd heel de dag gewoon ook aanstaan. Ik woon hier.
0: Okay.
1: Maar ja, Q-Music heb ik altijd aangehad. En dat heb ik nog steeds aanstaan.
0: Nou, wat ontzettend eervol dat wij aan de andere kant van de planeet ook gewoon... dat je mijn onzin ook nog hoort. Dat vind ik dan toch wel leuk.
1: Ik vind het ook echt heel grappig. Ik heb echt een aantal keren al geappt omdat ik hoor jullie heel vaak 's nachts. En op dit tijdstip, bij mij is het nu gewoon 7 uur.
0: Ja?
1: Dus ik hoor heel vaak. Dus 7 uur 's avonds.
0: Oh, 's avonds natuurlijk,
1: dus, bijna etenstijd. Tenminste, etenstijd.
0: Hoe warm is het?
1: 30 tot 31 graden.
0: Hallo.
1: 30 graden is het nu.
0: Ja, Yvette, even. Je begrijpt natuurlijk dat ik jaloers ben nu.
1: Ja, sorry.
0: Ja.
1: Het is wel heel warm hoor, dat moet ik wel zeggen.
0: Ja, wrijf er nog even bij in. Het is wel heel warm inderdaad. Het zwembad koelt wel heel erg af op deze manier. Is dat wat je...
1: inderdaad.
0: Yvette, je krijgt het Q-Music prijspakket. Hé, dat ruimt. Trouwens.
1: Nou, dat vind ik helemaal leuk. Ik heb hem eindelijk. Ik heb echt zo vaak gebeld.
0: Nou, eindelijk.
1: Gewoon een keer.
0: Hij moet nog helemaal naar Sint Maarten. Hè? Dan kan nog heel veel misgaan onderweg.

0: Goeienacht.
1: In het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. De Spaanse regering moet vooraf toch hebben geweten van een mogelijke bestorming van Ceuta, een stukje Spanje in Noord-Afrika. Dat werd afgelopen zomer overspoeld met tienduizenden migranten en uit documenten blijkt nu dat de veiligheidsdienst daarvoor had gewaarschuwd. Eerder zei de Spaanse regering nog dat ze van niks wisten. Een vliegtuig met daarin de Oekraïnse president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel deze week opsteeg vanuit Moldavië, werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog toen naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. En mensen met een beenprothese kunnen voortaan de attracties van de Efteling in. Vroeger moesten ze die afdoen. Nu is er een speciale veiligheidsriem die samen met de TU Delft is ontwikkeld en die houdt de prothese op zijn plek. De riem komt in 4 attracties en 8 banen. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.